omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz.

0: Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de

0: helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: But even in the dark, I can hear it call if it's you.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: En zo draaien we door.
2: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken, mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
2: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
2: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 2:30, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
2: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
3: Bij Simpel krijg meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
12: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
13: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
17: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
16: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
18: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
19: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
20: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
21: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
23: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
22: Ja, werkt wel.
23: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 3 dagen.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
25: Echt waar, joh?
24: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
26: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Vaya Condeas en What a Woman.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Ja, lekker vroeg. En we openen dus met Vaya Condeas. Van harte welkom bij Thuis op Zondag. Wat fijn dat je deze zondagochtend bij ons bent. Ik zou zeggen, zet de koffie maar vast. Pak de krant erbij en maak het jezelf lekker gemakkelijk. Want de komende 2 uur houden we je gezelschap met mooie muziek, gezellige verhalen en natuurlijk alles wat er deze zondag in Overijssel te beleven is. Dus fijn dat je luistert. Overigens moet je het vandaag 4 uur lang met mij gaan doen. Ik ben er tot 12 uur, want Monique die is even lekker tussenuit. Maar goed, ik zei het al, veel goede muziek. Daar gaan we maar eens even mee starten. Hier is Frans Halsema en Voor haar.
1: Thuis op zondag. Radio Oost.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Ja, The Common Limit en Calm After the Storm. Echt een Nederlandse hit was dat. En je weet het natuurlijk nog wel. Ze werden tweede op het Eurovisie Songfestival. In 2014 was dat alweer. Calm After the Storm, je hoorde hem in dit programma Thuis op Zondag. En als je, zoals je van ons gewend bent, hebben we altijd zo rond de klok van kwart over weer de uittips voor vandaag. Want het is nog vroeg, maar als je erop uit wilt, dan wil je ook weten waar je allemaal naartoe kunt. En ik heb die uittips voor je. Als je zin hebt in een middagje Oostenrijkse gezelligheid, dan kun je vandaag terecht bij het Mystiek Theater in Enschede voor een echte Tiroler middag met de band Elm Almpower. Bekende meezingers, feestmuziek, bier en natuurlijk ook heel veel gezelligheid. DJ Gwen die zorgt tussendoor voor nog meer muziek en dans. En het is echt een Tiroler middag en een Tiroler outfit hoort daarbij. Het mag, maar het hoeft zeker niet. Kortom, een middag voor liefhebbers van muziek, dans en een flinke dosis Oostenrijkse sfeer. En die Tiroler middag die start om 4:00. En ben je fan van Harry Potter, van Star Wars, van fantasywerelden of misschien wel van spannende horrorverhalen, dan is HSFCon in Deventer vandaag misschien iets voor jou. Het is een evenement voor liefhebbers van science fiction, van fantasy en horror. Je vindt er boeken en bijzondere verzamelspullen. Je kunt schrijvers en makers ontmoeten en je kunt meedoen aan lezingen, aan workshops en aan quizzen. En ook zijn er bordspellen, films, panels. HSFCon is gisteren gestart, maar ook vandaag kun je daar nog terecht. Vanaf 10:00 in het Postillon Hotel in Deventer. En hondenliefhebbers die kunnen vandaag hun hart ophalen in Enschede, want het Van Heekplein verandert tijdens Dog Day Twente in een heus hondenplein met honden in allerlei soorten en maten. Leden van de Twentse Kinologenvereniging geven demonstraties met onder meer een jachttraining, gehoorzaamheid en behendigheid. En ook zijn er kraampjes. En natuurlijk kun je er gewoon met je eigen hond naartoe. Dog Day Twente is van 12 tot 5:00 en de toegang is gratis. En sinds 1 oktober is er een nieuw boekje over Deventer. De Taalsafari heet dat. Aan de hand van 24 typische Deventerwoorden, uitdrukkingen en taalverhalen ontdek je bijzondere plekken en de geschiedenis van de stad op een hele andere manier. En vandaag kun je die Taalsafari zelf beleven. De auteur van het boekje neemt je persoonlijk mee op pad door de historische binnenstad. De wandeling begint om 2:00 bij de ingang van Museum De Waag in het kader van de Maand van de Geschiedenis. En leuk, wij hebben straks de auteur van dit boekje aan de telefoon. Dat gaan we doen zo rond de klok van 8:50. Dus wil je meer weten over deze taalsafari in Deventer? Straks hoor je er alles over. Dus blijf vooral even luisteren. Nou, nog even een laatste voor dit uur. Muziek luisteren en lekker fietsen. Dat kan vandaag tijdens de Common Ground op de fiets in Zwolle. Tot en met 17 oktober zijn er verspreid door de stad bijzondere concerten met jazz, world en klassieke muziek. Je fietst door het buitengebied. Je komt onderweg langs 3 bijzondere locaties waar concerten worden gegeven. En er zijn 2 routes. Er is ook nog een recreatieve fietstocht en ook een sportievere gravelbike route. De routes zijn ongeveer 40 tot 50 kilometer en je kunt starten bij fietsenwinkel Mechaniker aan de Torbekkengracht. En je kunt ook gewoon starten vanaf huis. Nou, we hopen je hiermee alvast een voorzetje te hebben gegeven voor een leuke uittip van vandaag. Straks in het 2:00 hebben we er nog een paar voor je.

Nou, deze stem op de zondagochtend. Lekker rustig beginnen. Rod Stewart en You're In My Heart. En als je vaker luistert naar deze Thuis op Zondag, dan weet je wat dit deuntje betekent. Dat betekent dat we even overgaan naar het nieuws. Want wat speelt er allemaal op dit moment in de provincie? Minstens 12 van de 25 buurtbusverenigingen in Overijssel nemen geen mensen in een rolstoel mee. Dat blijkt uit een rondgang van de provincie Overijssel, waarvan RTW Oost de gegevens heeft opgevraagd. Chauffeurs krijgen rolstoelen in de praktijk vaak niet in de bus, ondanks de afspraken over toegankelijkheid. Rolstoelgebruikers voelen zich daardoor buitengesloten. De provincie kijkt samen met Arriva en de buurtbusverenigingen naar mogelijke oplossingen. Meer over dit probleem en een reactie van de provincie vind je op onze website. Twee auto's zijn op elkaar gebotst op de kruising van de IJsselallee met de Spoldenbergweg in Zwolle. Een van de auto's reed daarbij een aanwijzingsbord omver. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat is niet bekend. Een zolderbrand heeft gisteravond voor veel rook gezorgd in een woning aan de Koningspage in Deventer. De brandweer forceerde de voordeur om binnen te komen en gooide verbrande spullen via een raam naar buiten. Bewoners van omliggende huizen werden uit voorzorg geëvacueerd. Enkele mensen zijn nagekeken vanwege rookinhalatie. Rond 11:15 was de brand onder controle en ook hiervan is de oorzaak nog onbekend. En dan kunnen we er natuurlijk niet omheen. Er is gevoetbald. FC Twente heeft de eredivisie hervat met een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. In Limburg werd het 1-1. De thuisploeg kwam vroeg op voorsprong, waarna aanvoerder Robin Prupper uit een corner voor de gelijkmaker zorgde. Twente speelde een matige wedstrijd en mocht doelman Lars Drommel dankbaar zijn voor meerdere reddingen. Ook na rust kregen de Enschedeërs weinig kansen. Het puntenverlies zal voelen als een teleurstelling. En ook Go Ahead Eagles moest gisteravond het veld op en speelde voor de vierde keer op rij gelijk in de eredivisie. In de Adelaarshorst eindigde een doelpuntrijk duel met Sparta Rotterdam in 3-3. Sparta kwam voor rust op voorsprong, maar na de pauze volgden de doelpunten elkaar in hoog tempo op. Søren Tengstedt zette Go Ahead nog op 3-2, maar vlak voor tijd maakte Kasper ter Hoog gelijk. Beide ploegen kregen daarna nog kansen op de winst, maar het bleef bij 1 punt. En tot zover de berichten uit onze provincie. Meer nieuws is te lezen op onze website oost.nl of in de Oost-app. Thuis

0: Een nummer uit het jaar 2000 alweer. Ronan Keating en She Believes in Me. En dat bracht ons bij de klok van ruim 5 minuten over 8:30. Ik zei het straks al. Het is weer een mooie dag om erop uit te gaan. En Hans gaat ons vertellen of het dat ook zo blijft. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen, Tanja.
0: Fijn dat je er weer bent. Het is zondag, lekker op tijd uit de veren. En natuurlijk willen we weten wat voor weer hebben we vandaag in Overijssel. Kunnen we erop uit?
1: Ja, je kunt er natuurlijk altijd wel op uit. Want het gaat gewoon wel. Er staat geen code open voor Overijssel, geen code geel. Maar die staat wel voor de noordelijke provincies en voor Flevoland en een stuk van Noord-Holland en zo. Dus ja, goed, we zitten op het randje. En als je op de radarbeelden kijkt, dan zie je dat het randje eigenlijk wat zuidelijker is uitgekomen dan waar nu de kleurcode voor geldt. Dan vraag ik me wel eens af, is een code geel echt noodzakelijk voor dit soort gure buien? Maar het gaat om de neerslaghoeveelheden die eruit vallen, want het is behoorlijk nat.
0: Nou, gisteren, of eigenlijk een paar dagen geleden, waren we in Egmond aan zee. En ik moet je zeggen, daar klopte die code geel wel hoor. We waaiden gewoon echt weg.
1: Ja, maar het is ook vooral aan de kust waar het gebeurt tegenwoordig. Want dat warme zeewater heeft behoorlijk wat invloed op de onstabiliteit van de lucht en dus de zwaarte van de buien. Dan krijgen ze voeding van onderaf en met een koude bovenlucht erboven is vooral de kust de plek waar ze het meest pittig zullen zijn. Dus hoe dieper het binnenland in, hoe minder het wordt. En ook voor de wind geldt hetzelfde. Aan de kust heb je geen wrijving, of bijna niet. En heb je dus veel meer wind. Dus zeker aan de kust is het pittiger weer deze weken.
0: Nou, we zijn gauw weer richting Overijssel gereden. Het was lekker. Het waren prachtige momenten ook, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar hier in Overijssel is het overal hetzelfde of zijn er hier ook flinke verschillen?
1: Nee, op dit ogenblik is het eigenlijk wel overal hetzelfde. We zien een mix van buien, grote buiengebieden en ook brede opklaringen. In Twente is het op dit moment opgeklaard en dan zien we zelfs even de zon. Maar gaan we wat verder richting Salland, dan hangt er een uitgestrekt buiengebied dat eigenlijk tot half Drenthe doorgaat en de hele kop van de provincie ook pakt. Ja, die trekt richting het oosten, dus het is heel variabel. En dat gaat deze ochtend tot halverwege de middag gewoon zo door. Dus je hebt opklaringen, dan weer een pittige bui en dan weer een opklaring. En eigenlijk bij een temperatuur van 13 tot 14 graden. Maar in zo'n bui is het helder op koeler. Dan is het misschien maar een graad of 10 op een zeker ogenblik. Kijken we heel even terug naar afgelopen week, want die was best interessant. Het was echt een klassieke herfstweek met van alles en nog wat. Neerslaggetallen zijn op zich eigenlijk beperkt gebleven. Nou ja, beperkt. Heel normaal voor een oktoberweek. Nijverdal 20, Holte 21, de Lutte 20. Maar IJsselmuiden had bijvoorbeeld 32. Daar is duidelijk wat meer gevallen. En in de Lutte hebben we woensdag nog 25 graden gepakt. Dat zou je nou niet meer geven als je buiten kijkt.
0: Jeetje.
1: Dus eigenlijk is er van alles gebeurd afgelopen week. Maar geen ongewone dingen voor oktober. Het zwabbert een beetje heen en weer. En dat lijkt voorlopig ook zo te gaan blijven. Die buien die gaan door tot deze namiddag. Daarna zakken ze een beetje in elkaar. De wind gaat liggen. Het klaart half op. Nog wat meer dan nu dus. En de temperatuur gaat zakken naar een graad of 3 tot 4 vannacht. Koude nacht. We gaan ook wat nevel en mist krijgen. Dus het loopt in de tweede helft van de nacht dicht. Aan de grond is het misschien maar 2 graden daarbij. En dan hebben we geluk dat het een groot deel van onze provincie natuurlijk herfstvakantie is. Dan zit je wat minder koud op de fiets morgenochtend. Maar we zien dat het morgen toch op gaat knappen. Die mist mengt weg en dan wordt het morgen 15 tot 16 graden. Zwakke zuidelijke wind, want we hebben wat hoge druk in werking. En het is droog morgen. Best vriendelijke dag waar je zeker van kan gaan genieten. En doe dat even, want dinsdag, dan zwabberen we weer de andere kant op. Geen grote buien op dinsdag, wel 2 fronten. Wat druiderig weer, vooral dinsdagmiddag. En het is vrij bewolkt, bij een graad of 16. Dus de temperatuur zit dinsdag wel goed. Wind, matig uit het zuiden. Maar het weerbeeld is degene wat het dinsdag wil laten afweten. Dan kijken we dus tegen een grijs wolkendek aan met zo nu en dan wat gesputter. Woensdag probeert het hoge drukgebied het even opnieuw. En dat gaat lukken, want woensdag, donderdag en vrijdag zijn milde dagen. We hebben temperaturen van 17 tot 18 graden. Donderdag zal ik ook niet verbaasd zijn als er 19 graden wordt bereikt in Twente. En het weerbeeld is woensdag en donderdag droog. Met een mix van zon en bewolking. Best wat zon op woensdag, ietsje minder op donderdag. Het lijkt erop dat de ochtenden vrijwel zonder mist verlopen. Maar ik geef het niet helemaal weg. Ja, de nachten worden toch langer en koeler. En eigenlijk lijkt het dus best vriendelijk weer vanaf de tweede helft van de week. Niet nazomers, maar wel prima in orde voor half oktober.
0: Kijk, dat klinkt goed. Hoe betrouwbaar zijn nou eigenlijk die vooruitkijkmodellen?
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf in wat voor weersituatie je zit met z'n allen. Heb je een groot hoge drukgebied, dan is het eigenlijk tot 7 dagen vooruit wel eens goed te doen. Maar zwabbert het alle kanten op of zit je aan de rand van 2 grote systemen? Ja, dan maakt het nogal verschil waar je precies terechtkomt. Dan kan 100 kilometer een heel verschil maken, vandaag bijvoorbeeld met die buien ook. Het zuiden van het land heeft een bijna droge dag en wij zitten onder die buien. En omdat het zuiden die heeft lust van de schaduw van Engeland zogezegd. Ja, minder zeewater, minder strijklengte is minder buien. Was die windrichting net iets gedraaid, was het bij ons ook bijna droog geweest vandaag. Zo nauw luistert het dan.
0: Nou, je hebt best een lastig beroep.
1: Nou, dat is het leuke.
0: Maar wel leuk inderdaad. En je kunt mensen blij maken met, ik vind toch 19 graden nog in het vooruitzicht. Vind ik een mooi bericht.
1: Dat is voor half oktober prima in orde.
0: Dat dacht ik. Nou, dankjewel dat je ons weer bijgepraat hebt, Hans. We gaan er lekker op uit en ik wens jou een hele fijne zondag.
1: Goed zo, hetzelfde. Fijne morgen.
0: Tot volgende week.

0: Otis Redding was dat met The Duck of the Bay. Nou, je kunt op safari in Afrika of in de jungle. Maar vandaag kun je ook dichter bij huis de jungle in, namelijk in Deventer. Want Gerben Buist die bedenkt al jaren de meest originele wandelingen. Een wandeling door de stad waarbij je aan de hand van 24 typische Deventerwoorden en uitdrukkingen de stad op een hele andere manier leert kennen. En er is ook een boekje over verschenen. Althans, begin deze maand. Hè? Ik weet niet of die er al is. Gaan we zo even met Gerben over hebben. Want we hebben Gerben aan de telefoon. Gerben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zei het al, er is een boekje over, gaan we het zo over hebben. Maar jij bedenkt de ene originele wandeling naar de andere, hè?
1: Ja, ik probeer het in elk geval een beetje origineel te houden, want er zijn al zoveel andere wandelingen.
0: Ja, en dan loop je door een stad en dan denk jij ineens van, hé, ik zie hier een safari in.
1: Dus even kijken, dit concept heb ik al een paar keer eerder geprobeerd. Er is ook al zo'n boekje voor Amersfoort en Groningen. Dus Deventer is als derde aan de beurt.
0: Oké, want jij liep door Deventer. Wat kwam je onderweg tegen? Wat vertellen typische Deventer woorden over de stad? Want daar gaat het boekje een beetje over.
1: Ik heb dus eerst... Het werkt andersom. Ik heb eerst uitdrukkingen verzameld. En toen heb ik daar plekken bij bedacht. Dus het is niet zo, ik loop maar een beetje de stad en dan kom ik spontaan iets naar binnen. Ik heb dat dus wel eerst voorbereid via inlezen.
0: Ja, precies. En dan ga je dus op zoek naar wat past er dan bij. Welke route past erbij? Heb jij een voorbeeld van zo'n typisch Deventerwoord? Of een uitdrukking die voor mensen van buiten de stad misschien helemaal niet te begrijpen is?
1: Bijvoorbeeld... Er was aan het begin van de vorige eeuw was een vrouw die zag tegen de bevalling op van de eerste kind. En toen was er een dokter van Delden en die zei van... Als het moet, schiet de brink door de steegjes. Dus als het moet, gaat de brink door de steegjes. En de steegjes, dat is een beetje de smalste straat van Deventer en de brink is heel groot. Dus ik zou dan volgens die dokter bij die bevalling de brink door de steekjes kunnen trekken.
0: Ja, ja. Dat klinkt best heftig. Maar ik snap hem wel. Hey, en dat is dus echt zo'n typisch Deventer uitdrukking. Jij zei het al, dat is best een tijdje geleden, deze uitdrukkingen. Waarom is het volgens jou belangrijk om die oude woorden en die uitdrukkingen dan ook levend te houden?
1: Nou ja, streektaal staat onder druk. En ik wil met dit soort boekjes ook een bijdrage leveren aan het behoud van de streektaal.
0: En ik zei het net, dat boekje is verschenen of moet nog verschijnen?
1: Dus ja, dat ligt al bij de VVV en de boekhandel in Deventer.
0: Oké, hij ligt er wel in Deventer.
1: Ja.
0: Oké. En jij zei ook, je doet vaker dit soort dingen. Hè? Ik heb begrepen dat je onder meer ook nog een supermarktsafari doet. Een geurenroute. En zelfs een,
1: Dat heb ik een maand geleden als experiment in Zwolle gedaan, inderdaad. Als je door de supermarkt loopt, achter al die merknamen. Daar zit ook een verhaal, bijvoorbeeld... chips was geacht lekker te zijn, maar chips is bedacht om juist niet lekker te zijn. Want er was dus in een Amerikaans restaurant, daar kwam altijd een klant. En die zei altijd de zeur over de aardappels. Ze waren of te vet, of te dik, of te smal. En toen dachten ze, weet je wat, we gaan iets bedenken wat die man ongetwijfeld vies vindt. En dan komt hij vast niet meer terug. En toen hebben ze dus flinterdunne aardappels gemaakt en een flink wat zout erop. En toen hebben ze dat iemand voorgeschoten. Maar in plaats dat hij het vies vond, vond hij het heerlijk. En even later verscheen het ook op de menukaart. Dus zo zijn de chips ontstaan.
0: Super grappig. En dat lezen we dus in ook weer zo'n boekje wat jij dan voor een bepaalde stad maakt.
1: Dit is niet gerelateerd aan de stad. Dus,
0: oh, okay.
1: Ik heb er wel een apart boekje van gemaakt. Ik heb daar ook in Oud-Marsum ooit eens een project gedaan in de etalages. Want er is heel veel productnamen die zijn ontleend aan een persoon. Dus toen hebben we door in etalages in Oud-Marsum hebben we allemaal portretten gezet van die mensen die vernoemd zijn in een product. En dan hebben we daar een route langs gemaakt. Maar dat is al even geleden.
0: En je hebt ook een wiegelroede wandeling met een paragnost gemaakt. Klopt dat?
1: Dat doe ik samen met een paragnost. Dan dat heet dan langs Keltische bomen met de wiggelroede. Dus aan de ene kant vertel ik dan iets over... Die Kelten hadden een soort kalender. En als je in een bepaalde maand geboren bent, dan is die boom... Jouw geboorteboom, dan heb je bepaalde eigenschappen mee gemeen. En dan lopen we dus langs bomen. En dan is de paragnostie, leert de mensen een beetje om te gaan met de wiggelroede.
0: Totaal verschillende werelden, wat ik hoor bij jou. Ontzettend leuk, zeg. En nu ben ik ook wel benieuwd, ligt er alweer een nieuw safari-idee op de plank? Of laat je eerst nog even verrassen door wat je onderweg tegenkomt?
1: Nou, ik heb voor Meppel ook net zoiets gedaan. En de volgende taalsafari, die hebben we op Urk gepland. Maar dat kan niet kostendekkend. Dus ik heb nu eerst subsidie aangevraagd bij de provincie Flevoland. Maar ik heb goede hoop dat dat ook doorgaat.
0: Nou, wat ontzettend leuk. Dan wens ik je heel veel succes met dat project. Gerber Buijs, dank je wel. En voor wie David eens op een hele andere manier wil ontdekken, die kan dus op pad met jouw taalsafari. Het boekje is verkrijgbaar. Een hele mooie manier om niet alleen de stad...
1: We organiseren ook een wandeling vandaag en volgende week zondag om 14:00 bij de Waag in Deventer.
0: Kijk, dus dan ga jij zelf met de mensen eventjes met dat boekje door Deventer.
1: Ja.
0: Om de highlights eruit te halen, zeg maar.
1: Precies.
0: Goed dat je het zegt. Vanaf vanmiddag 14:00, volgens mij, krijgen we er mooi weer bij. Gerber, dank je wel dat je hier iets meer over wilde vertellen. En succes vanmiddag.
1: Dank je wel.
0: Oké, dag.
1: Doei.

0: Je hoorde Tessa Boomkamp en Onze Boerderij en daarvoor Carly Simon en Coming Around Again. We gaan eerst even naar het nieuws van 9 uur. Daarna ben ik weer bij je met Thuis op Zondag. Dus blijf gezellig luisteren, want in het komende uur nog veel meer mooie muziek en een interview over een verrassend boek.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Hey Raymond!
3: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Hey Raymond!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
12: Grote heropening van XXX Loots in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loots in Noordhoorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
13: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
14: Voordeeluitjes.nl.
12: Grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl.
12: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
17: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
23: Echt waar, joh?
22: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Nou, is dat een lekker begin van het tweede uur van Thuis op Zondag, of niet? Pieter Starzet en Where Do You Go To My Lovely? Wat een enorm lange titel.
1: Thuis op Zondag.
2: Tanja Reinders.
0: Maar we zijn wel lekker begonnen. Daar zijn we weer. Goedemorgen, gezellig dat je er nog bent. Want we gaan het tweede uur van Thuis op Zondag in. En daar hebben we natuurlijk weer heel veel leuks voor je klaarstaan. Straks is er de leestafel met een heel mooi gesprek over een boek dat je misschien wel meteen op je leeslijst wilt zetten. Enschede en de VOC, daar gaat het over. En natuurlijk draaien we nog heel wat lekkere muziek voor je. Dus ik zou zeggen, koffie binnen handbereik. Lekker de voeten omhoog als dat kan. En lekker blijven luisteren. Thuis op Zondag tot 12 uur bij Radio Oost.
1: Thuis.

Ik vind het een lekker nummer. Fix What You Didn't Break, je hoorde Nate Smith. En dat brengt ons alweer bij de uittips voor dit tweede uur. Op de Sallandse Heuvelrug en in het Twentse Reggedal kun je deze week op allerlei manieren de herfst ontdekken. Want tijdens de Beleefweek zijn er tot en met 18 oktober meer dan 40 activiteiten. En ook vandaag kun je erop uit. Bijvoorbeeld voor een paddenstoelen-excursie of een kompasmysterie tot een wandeling, een fietstocht of een boerderijactiviteit. Er is echt van alles te doen voor jong en oud, verspreid over verschillende plekken in de regio. Kijk even op de website sallandseheuvelrug.nl en ontdek wat er voor jou te doen is deze dagen. En voor kinderen van 4 tot 10 jaar is er vandaag een feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek in Zwolle. In het Stadkamercentrum staat het Groot Zwols Kinderboekenfeest van 11 tot 3 uur helemaal in het teken van het thema van dit jaar. En dat is spot aan. Verhalen komen tot leven met theater, met zang en dans. En kinderen kunnen zelf aan de slag. Zo is er een creatieve workshop van Museum de Fundatie, geïnspireerd op de digitale kunst van Miguel Chevalier. Een middag vol verhalen, fantasie en verrassingen voor kinderen en ook voor hun ouders en opa's en oma's, want die zijn ook welkom. Liefhebbers van Lego kunnen vandaag hun hart ophalen in Losser tijdens Twente Bricks. Daar staan enorme Lego-bouwwerken van bouwers uit Nederland, uit Duitsland en België, met thema's van Star Wars tot techniek. Maar je kunt er ook zelf aan de slag. Bestuur bijvoorbeeld een gigantische werkende hijskraan van Lego. Bouw een racewagen voor de Lego-schans of doe mee aan een bouwwedstrijd. Voor de allerkleinste is er ook een Duplo-speelplaats. Kortom, een compleet Lego-spektakel voor het hele gezin vandaag in Lossen. En zin om vandaag eens duurzaam te shoppen? Het is de laatste dag van de Dutch Sustainable Fashion Week. En daarom is er in Zwolle een klerenzooi closet sale. En daar vind je tweedehands kleding die een nieuwe eigenaar zoekt. Geen gewone kledingmarkt dus, maar een evenement waarbij het hergebruik van kleding centraal staat. Je kunt er rondneuzen tussen de kleding, nieuwe favorieten vinden en ontdekken dat tweedehands zeker geen tweede keus hoeft te zijn. De Closet Sale is van 11 tot 4 uur in de spoorzone in Zwolle. En ook in Enschede, in de Performance Factory, vind je vandaag nog kleding gemaakt van oude dekbedden, tassen van restmateriaal en jasjes van afgedankte stoffen. Met expositie, kunst en duurzame ontwerpen vraagt het evenement aandacht voor de impact van fast fashion op het milieu. Vandaag zondag, we zeiden het al, is dus de laatste dag van die Dutch Sustainable Fashion Week, ook in Enschede. Dus wie benieuwd is naar de toekomst van mode, die kan daar een kijkje gaan nemen. En tot zover deze uittips voor vandaag.

0: David Soul en Don't Give Up On Us. Er is deze ochtend genoeg te beleven bij Thuis op Zondag. Straks praten we je bij met het nieuws uit Overijssel. En ook hebben we een heel bijzonder verhaal voor je. Want we bellen straks met Christian Rijnberg. Hij is schrijver van Enschede en de VOC. Hij dook in de geschiedenis van Enschedeërs die meevoeren op een VOC-schip. En geloof me, daar zitten echt hele bijzondere verhalen tussen. Maar we hebben ook nog wat anders leuks voor je. Want in Oldenzaal werd gisteren de eerste cultuurnacht gehouden. Op verschillende locaties in de binnenstad werd het publiek getrakteerd op cultuur. En onze verslaggever Bart Kieft, die was erbij.
1: Helene Brinks, cultuurnacht in Oldenzaal. Waar zijn we en wat houdt het in?
2: Nou, we zijn nu bij het museum Oldenzaal, locatie het Paltenhuis. Wij organiseren samen met een aantal andere culturele partijen nu voor het allereerste cultuurnacht in Oldenzaal. En dat is heel spannend, want we organiseren gewoon heel veel verrassende dingen vooral die je normaal gesproken op een avond niet zo snel zal doen.
1: Wat voor dingen bijvoorbeeld? Noem eens wat.
2: Nou, aan de overkant begint zometeen een cacao-ceremonie in het museum. Dus het is gewoon leuk dat de programmering gewoon iets experimenteler is. En ook dat het op locaties is waarvan je het dan niet zo snel verwacht.
3: Ja, mijn naam is Maron. Ik ga hier vanavond een cacao-ceremonie organiseren. Dus mensen zijn langzaam aan het binnendruppelen. Ze gaan lekker een kopje warme rauwe cacao drinken, dus dat is heel goed voor je lichaam, voor je geest. En dat gaan we doen onder een begeleide meditatie.
2: En zo hebben we in de Bond een comedycafé.
1: Dat is het theater?
2: Ja, theater inderdaad.
4: U gaf op de basisschool les, hoe lang heeft u dat gedaan? U moet aan uw man vragen, hoe lang heb ik dat gedaan? Dan weet je dat ze oud zijn, man is de baas. Hoe lang mocht ik van jou werken?
1: Op straat is er ook iets te zien.
2: Dat klopt. Hydra Theater zwerft deze avond door de binnenstad van Oldenzaal. Dus die kun je ook maar zo tegen het lijf lopen. Ja.
5: Nonna.
6: Oké. Hopla. Hey.
1: Wat willen jullie ermee bereiken?
2: Nou, we willen vooral de wat jongere doelgroep bereiken. En ook mensen die normaal gesproken niet zo heel snel culturele instantie bezoeken. Omdat het toch vaak wel een iets hogere drempel is.
7: Leuk.
1: En waarom?
7: Je komt heel veel grapjes tegen en hele leuke liedjes. En je leert nieuwe dingen.
2: En ja, daarnaast is het ook toch ook voor de echte cultuurliefhebber ook heel leuk. Omdat er dus juist nu een wat aparte programma aan bod komt.
1: Ja, en af en toe een beetje creepy.
2: Af en toe een beetje creepy. Ja, hier in huis gebeuren rare dingen. Ja, klopt.
8: En dan denkt u natuurlijk, wie is hij? Ik zie allemaal vraagtekens. Wat is het? Ik weet het ook niet helemaal. Maar ik wil u wel één boodschap meegeven. Als ik u naar huis laat gaan. Tante Tak. Is dat een sprookje? Of is het werk?

Ja, ondertussen waren we hier druk even aan het filosoferen dat we eigenlijk toch in Overijssel wel heel veel gave dingen hebben. Dat er heel veel georganiseerd wordt. En ja, zojuist hoorde je dus ook een mooie reportage van onze collega Bart, die in Oldenzaal was gisteravond bij het cultuurfestival. Nou, hartstikke mooi. Het is de hoogste tijd geworden voor het nieuws, want er gebeurt nog meer in de regio. Even kijken. Minstens 12 van de 25 buurtbusverenigingen in Overijssel nemen geen mensen in een rolstoel mee. Dat blijkt uit een rondgang van de provincie Overijssel, waarvan RTV Oost de gegevens heeft opgevraagd. Chauffeurs krijgen rolstoelen in de praktijk vaak niet in de bus, ondanks de afspraken over toegankelijkheid. En rolstoelgebruikers voelen zich daardoor buitengesloten. De provincie kijkt samen met Arriva en de buurtbusverenigingen naar mogelijke oplossingen. Meer over dit probleem en een reactie van de provincie vind je op onze website. En twee auto's zijn op elkaar gebotst op de kruising van de IJsselallee met de Spolderbergweg in Zwolle. Een van de auto's reed daarbij een aanwijzingsbord omver. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. En een zolderbrand heeft gisteravond voor veel rook gezorgd in een woning aan de Koningspage in Deventer. De brandweer forceerde de voordeur om binnen te komen en gooide verbrande spullen via een raam naar buiten. Bewoners van omliggende huizen werden uit voorzorg geëvacueerd. Enkele mensen zijn nagekeken vanwege rookinhalatie. Rond 11:15 gisteravond was de brand onder controle en de oorzaak is nog onbekend. En dan is er gevoetbald. FC Twente heeft de eredivisie hervat met een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. In Limburg werd het 1-1. De thuisploeg kwam op voorsprong, waarna aanvoerder Robin Prupper uit een corner voor de gelijkmaker zorgde. En Twente speelde een matige wedstrijd. En mocht doelman Lars Drommel eigenlijk wel dankbaar zijn voor meerdere reddingen. Ook na rust kregen de Enschedeërs weinig kansen. Het puntenverlies zal voelen als een teleurstelling. En ook Go Ahead Eagles moest gistermiddag het veld op. Ze speelden voor de vierde keer op rij gelijk in de eredivisie. In de Adelaarshorst eindigde een doelpuntrijk duel met Sparta Rotterdam in 3-3. Sparta kwam voor rust op voorsprong, maar na de pauze volgden de doelpunten elkaar in hoog tempo op. Søren Tengstedt zette Go Ahead nog op 3-2, maar vlak voor tijd maakte Kasper ter Hoog gelijk. Beide ploegen kregen daarna nog kansen op winst, maar het bleef dus bij 1 punt. En dan heb ik tot slot nog even kort het weer. Vandaag trekken er buien over Overijssel. Lokaal ook met wat onweer. Tussendoor is er ook nog wel wat ruimte voor de zon. En bij een matige westenwind wordt het maximaal 14 graden. Vanmiddag en vanavond neemt het aantal buien vanuit het zuidwesten af. En tot zover eventjes nieuws en het weer. Kijk voor meer nieuws op onze website oost.nl of in de Oost-app. Thuis op zondag.

0: fijn hè, dat we zo'n technicus als Peter hebben die van die lekkere muziek draait. Je hoorde You Give Me Something en dat was James Morrison. We gaan iets heel anders doen. Enschede en de VOC. Je denkt misschien niet meteen dat die twee iets met elkaar te maken hebben. Maar toch gingen eeuwen geleden Enschedese mannen aan boord van VOC-schepen. Op weg naar de andere kant van de wereld. Maar wie waren ze en wat weten we nog van hen? Nou, historicus Christian Rijnberg die dook in de archieven en die schreef daar een boek over. Enschede en de VOC. Dat boek dat verschijnt op 19 oktober. En dat is een mooie reden om even te bellen met Christian. Christian is bij ons aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Tanja.
0: Goedemorgen. Christian, als we aan de VOC denken, dan denken we toch best wel snel aan Amsterdam, aan grote schepen, verre handelsreizen. Maar jij hebt ontdekt dat ook Enschede een rol speelde. Hoe ben jij op het idee gekomen om juist de Enschedese VOC-opvarenden te onderzoeken?
1: Nou, dat begon eigenlijk precies zoals je dat zelf ook schetste. Ik deed zelf als historicus onderzoek in het VOC-archief in Den Haag. En daar was ik bezig met een onderzoek naar een, nou, je kan je voorstellen, een rijke Delftse koopman. En terwijl ik daarmee bezig was, begon ik me af te vragen van, ja, goh, wat zijn eigenlijk de mensen uit mijn eigen streken, uit Twente en uit Enschede? Daar ben ik naar op zoek gegaan en ik vond een aantal namen. En was ook eigenlijk al heel gauw heel verbaasd hoeveel ik eigenlijk over hen te weten kon komen. Van de daar is eigenlijk het balletje gaan rollen. En van één zijn het ondertussen 76 geworden die inderdaad in het boek worden beschreven.
0: 76 mannen die tussen 1638 en 1791, het staat in je boek hoor, anders had ik die niet geweten, ja. Maar dat die bij de VOC in dienst gingen. Dus is dat meer dan je verwacht had?
1: Ja, dat is meer. En dan gaat het vooral ook over het feit dat er zoveel over hen bekend is. Over sommige mensen heb ik ook echt heel veel persoonlijke informatie weten te vinden. En ik heb natuurlijk stiekem ook wel eens steekproefjes gedaan en gekeken naar andere steden. En dan zie je dat ook bijvoorbeeld uit Almelo, Oldenzaal, Barsum, soms wel 100 namen te vinden zijn. Dus het gaat ook echt om honderden Twentenaren die gedurende die twee eeuwen bij de VOC in dienst zijn geweest.
0: Ja, dat besef je niet, hè, inderdaad, als je VOC hoort. En wat ik al bij de aankondiging zei, Amsterdam, grote schepen naar Azië. Bestemming vaak de Batavia, Ceylon of de Molukken. Enorme afstanden dus, zeker in die tijden waarin reis echt maanden duurde. Denk jij dat die mannen enig idee hadden waar ze aan begonnen?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat heel veel mensen vanuit deze streek en Overijssel in die tijd, je moet je voorstellen, het is hier veel langere tijd oorlog. De 80-jarige oorlog die woedt. Nadat die oorlogen afgelopen zijn, komt de Bommen Berend. En daarna volgt eigenlijk een hele grote bevolkingsexplosie. Ja, en in al die tijd van onrust lonkt daar Amsterdam, maar ook de andere Hollandse en Zeeuwse havensteden, die op dat moment natuurlijk een hele grote bloeiperiode meemaken. En ja, heel veel van die Enschedese en Twentse Overijsselse jongens die denken, ik ga die kant op. Die komen daar misschien terecht, komen niet direct aan de bak. En als dat niet lukt daar, dan blijft als alternatief vaak de oorlogsvloot of de WIC of de VOC over.
0: En wat bewoog hen, denk je, om vanuit Enschede echt zo'n onzekere reis te ondernemen?
1: Nou, wat ik zelf vermoed is, naast die periodes van oorlog die vooral in de 17e eeuw woeden, is er in de 18e eeuw, zoals ik al schetste, een bevolkingsexplosie. Maar is het voor de komst van de kunstmest en de moderne landbouwtechnieken niet mogelijk om bijvoorbeeld dat beschikbare landbouwareaal dat we hier hebben uit te breiden? Dus veel mensen moeten uitwijken. Er zijn al veel seizoensarbeiders die vanuit dit grensgebied naar Holland gaan om daar te werken op veeteeltbedrijven. En dan is het nog maar een klein stukje verder naar Amsterdam en een werkverband bij de VOC.
0: Ja, in jouw boek beschrijf je ook dat heel veel van deze mannen nooit zijn teruggekeerd. Weten we ook wat er met hen is gebeurd en wat dat betekende voor de families die in Enschede achterbleven?
1: Ja, zeker. Dat is ook wel heel interessant omdat je ziet dat heel veel van die mensen die lieten gewoon in Enschede families achter. Die kregen ook de kans om bij de VOC een brief te tekenen waarmee zij een deel van hun salaris, terwijl ze over zee waren, hier te of hun familieleden als het ware het recht te geven om dat, een deel van dat salaris in Amsterdam te innen, vaak via een tussenpersoon. Dus die mensen die kwamen ook rond van de gelden die daar verdiend werden. En wat je veel ziet is dat ze toch niet terugkwamen. Hè? Dus heel veel mensen overleden. Ongeveer 70% van die Enschedeërs die kwam tijdens een van die dienstverbanden bij de VOC om het leven. Dus ook erfenissen kwamen vaak deze kant weer op. En je ziet ook wel vaak dat veel van die Enschedeërs, als ze levend terugkwamen, dat ze ook niet terugkeerden naar Enschede, maar dat ze vaak een leven in Amsterdam bijvoorbeeld opbouwden.
0: Oké. Okay. Hey, en nou hoorde ik, we hebben het elke keer over mannen, maar dat er zelfs een vrouw uit Enschede aan boord is gegaan. En dat maakt mij natuurlijk best nieuwsgierig.
1: Ja.
0: Wie was zij?
1: Ja,
0: wat weet je over haar?
1: Dat is een heel bijzonder verhaal, omdat het eigenlijk niet de bedoeling was in de periode dat zij daar was, om als vrouw naar Indië te vertrekken. Maar zij was er wel degelijk. Er werd vaak een uitzondering gemaakt voor de familieleden en de dienstmeiden eigenlijk van echt de topelite, zeg maar. Dus misschien dat zij als dienstmeid bijvoorbeeld die kant op is gegaan. Zij was op een gegeven moment, zo rond 1690, bevond zij zich in Kaapstad, in Kaap de Goede Hoop. En daar was ze getrouwd met een Duitse steenbakker. En dat was geen prettig huwelijk, dus zij heeft eigenlijk alles op alles gezet om aan Kaapstad te ontsnappen. En dat deed zij door relaties aan te gaan met zeemannen die daar eigenlijk op een soort van tussenstop waren. En hen te bewegen om haar te verstoppen aan boord van zo'n VOC-schip en zo snel mogelijk of naar Holland of naar Batavia te varen.
0: Bijzonder verhaal.
1: En dat is haar uiteindelijk niet gelukt. Dus zij is voor de Raad van Justitie gedaagd in Kaapstad. Heeft ook een zware straf gekregen. Maar door het feit dat zij met justitie in aanraking is gekomen, kennen we nog heel veel van de details van dit verhaal.
0: Prachtig. Zeg, achter al die namen, daar zitten ook allemaal verschillende levens. Hè? Is er één man, of misschien wel deze vrouw, wiens verhaal jou bijzonder heeft geraakt? Of verrast misschien wel?
1: Nou, verrast. Ik denk vooral, er is één dominee geweest. Hè? Dat is Henricus Carolus Gervording heette hij, op zijn mooie Latijns. Wat wel heel bijzonder is aan hem, is dat we ook heel erg veel weten over zijn leven in Nederland. Hij was ooit priester. Heeft in Vollenhoven als priester gediend in Denenkamp en in Terborg in de Achterhoek. Raakte eigenlijk van zijn geloof. Hij was katholiek. Werd toen gereformeerd dominee en is toen naar de Molukken vertrokken. En is daar nog jarenlang dominee geweest voor een vooral Aziatische bevolking. Nou, daar is ontzettend veel over te leren. Hij heeft ook zelf brieven geschreven. Dus dat is ook by far de Enschede waar ik het meest over te weten ben gekomen.
0: En dat beschrijf je allemaal in dat boek. Enschede en de VOC gaat het heten, hè?
1: Dat klopt, ja.
0: En jij gaat dat boek zaterdag lanceren of presenteren eigenlijk, de officiële boekpresentatie.
1: Ja, dan wordt het gepresenteerd hier in Lonneker. En vervolgens wordt het dan inderdaad in de handel gebracht.
0: Dan is die de week daarna verkrijgbaar in de winkels. Christian, dank je wel. Heel erg leuk om te horen dat eigenlijk Enschede en Twente, een beetje in het breed, dat we eigenlijk veel meer verbonden zijn met de rest van de wereld dan we soms denken.
1: Nou, absoluut, ja.
0: Fijn dat je ons even te woord wilde staan. En ik wens je heel veel plezier met je boekpresentatie.
1: Heel graag gedaan, dank je wel.
0: Oké, dag Christian.
1: Tot ziens.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 2:30, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Shalamar en I Can Make You Feel Good. Nou, daarvoor hoorde je een prachtig verhaal van Christian Rijnberg. Wat een mooi boek. We gaan gewoon lekker verder wel met deze zondagochtend. En dat boek dat kan je dus vanaf volgende week lezen. Normaal hoor je vanaf 10 uur Monique, maar die is er even lekker tussenuit. En dat betekent dat ik nog 2 uur langer bij je blijf, tot 12 uur dus. En die tijd, die gaan we goed benutten. Want later deze ochtend komt Maiko bij ons langs voor een live optreden. En dan gaan we hem natuurlijk ook eventjes flink aan de tand voelen. Want wie is Maiko? Wat houdt hem bezig en wat kunnen we nog van hem verwachten? Dat hoor je straks met natuurlijk nog veel mooie muziek. Dus blijf gezellig luisteren naar Thuis op Zondag.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
8: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
9: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperex Odelia.
10: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
9: Dit jaar opent opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
11: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
13: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
20: Morgen.
19: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
20: Echt waar, joh?
19: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
24: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
25: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
24: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
26: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
27: Radio Oost. Thuis op zondag.

Albert Hammond en I'm a Train. Thuis op zondag. Tanja Reinders. Ja, goedemorgen. Het is 10 uur. Je hoort het goed. Vandaag en volgende week. Dan blijf ik nog even gezellig wat langer zitten. En ook Peter blijft gezellig nog eventjes bij voor nog 2 uurtjes thuis op zondag. Want Monique, die je normaal hoort op dit uur, die is even lekker tussenuit. En daarom mag ik de komende 2 zondagen de honneurs waarnemen. En daar heb ik hartstikke veel zin in. En gelukkig hebben Monique en Skip een prachtig draaiboek achtergelaten. Het ligt hier klaar, dus ik weet precies wat me te doen staat. We houden ons keurig aan de vertrouwde onderdelen, dus je krijgt gewoon jouw vertrouwde thuis op zondag, alleen even met een andere stem. Maar eerst lekkere zondagochtendmuziek. Goedemorgen. Thuis

I'm so excited dat ik dit programma mag doen vandaag. Je hoorde de Pointer Sisters en we hebben een mooi gevuld zondagochtendprogramma voor je. Want na de volgende plaat dan hebben we de column van Remco Keijzer die vandaag gaat over jongeren en hun smaak. En we draaien natuurlijk de plaat van Poorthuis. En het is de tweede zondag van de maand, dus we gaan bellen met boswachter Lynn Koster. En straks testen we je kennis ook nog van Overijssel met de prijsvraag van de Overijssel Academie, waarbij je

je een tof streekpakket kunt winnen. Er is live muziek vandaag tussen 11 en 12 uur. Want dan komt Maiko bij ons zingen en we gaan hem natuurlijk even interviewen. Kortom, genoeg te doen hier vanochtend. Zet die koffiepot maar aan, schuif lekker aan en blijf gezellig bij ons. Dit is Thuis op Zondag bij RTV Oost met Elvis Presley.

0: yes you are.
1: Column op zondag. Remco Keizer.
2: Ja, dat allemaal. Ik wil het met jullie hebben over smaak. En inderdaad, over smaak valt niet te twisten. Ik was nog een jochie en ging regelmatig logeren bij mijn ooms en tantes. Prachtig vond ik dat. Ik heb een oom en tante in Groesbeek bij Nijmegen en een tante en oom in Hattem. Ze vertrokken ooit vanuit hun geboortedorp Dedemsvaart naar die plekken. Broer en zus van mijn moeder. Mijn oom ging werken voor Staatsbosbeheer in Groesbeek en mijn tante vond de liefde van hun leven in Hattem. En afgelopen zomer vierden wij de verjaardag van mijn pa en waren we wat herinneringen aan het ophalen. En zoals dat giet, de oude verhalen kwamen vanzelf weer op tafel. Mijn oom in Hattem is zeer creatief en ik kan me goed herinneren dat we samen veel aan het knutselen waren. Al verder praatte stuit ik op iets wat ik bijna een trauma zou willen noemen. Wat ik bij mijn tante in Hattem heb opgelopen. Meerdere eigenlijk. Maar de eerste giet nog niet eens over smaak. Ze hadden dan namelijk de gewoonte om zonder onderbroek in de pyjama te gaan. Dat kan, dat is een keuze, maar ik vond dat verschrikkelijk. Ik trok dat voor geen meter. Dat deed ik thuis ook niet, dus waarom daaraan wel? Mijn tante dacht er anders over, dus het ging gewoon door. Wellicht vandaar dat ik tot op de dag van vandaag naakt slapen ook niet echt fijn vind. Ik moet het spul veilig en strak opgeborgen hebben, geen gedoe. Een tweede frustratie door was dat ze toetje uit hetzelfde bord aten als de warme maaltijd. Nou, beste mensen, als je mij een error wilt bezorgen, dan moet je dat vooral doen. Een toetje hoort in een doorvuur bestemd schaaltje. Ik zal eventueel nog kunnen tolereren dat het bord eerst grondig wordt schoongemaakt en alle sporen van een warme maaltijd bunt verdwenen, maar nee, dat was grote onzin. Kleine Keizer kon het rustig uit het onafgespoeld bord etten. Als ik daarom denk, kan ik alsnog kokhalsneigingen krijgen. Bah! En om nog een schepje bovenop dit ijzingwekkende verhaal te doen, kan ik het zonder te overdrijven nog erger maken. Gaat u er even rustig voor zitten, zal ik zeggen. En leef met me met. Het toetje waardoor gegeten werd was tromgeroffel, watergruwel of krentjebrei, net hoe je het noemen wilt. Een door elkaar gemengde substantie van water, gort, bessensap, krenten, rozijnen, suiker, citroenschil en sap, zout en kaneel. Gadverdamme. Ik weet niet welke druïde dit ooit heeft bedacht, maar als Obelix hierin was gevallen, was hij snel de pot weer uitgeklommen. En ja, inderdaad, lieve mensen, diezelfde tante die mij zonder onderbroek in mijn pyjama liet slapen, liet mij dus ook dit oer-Hollandse gerecht eten. Uit een smerig bord met de resten van de vorige maaltijd. Verschrikkelijk. Nooit, maar dan ook nooit, heb ik dat daarna nog gegeten. Ik moet er wel even bij zeggen dat ik samen met mijn tante smakelijk heb gelachen toen deze frustratie en verhalen weer naar boven kwamen. Ik mocht het dan hier ook gewoon vertellen. Ik heb tante Annie alleen wel beloofd dat ik haar naam niet zou noemen. Ach, shit. Het kan trouwens maar zo zijn dat als ik het nou zou eten, het best lekker zou vinden. Maar ik probeer het in principe niet. Eigenwies. Wat mij trouwens opvalt is dat hoe ouder hij wordt, hoe anders hoe smaakpapillen bepaalde dingen oppakken. Zo had ik vroeger een hekel aan oude kaas en olijven, terwijl ik daar nu vrachten van op kan. Hetzelfde geldt voor vis, dat vond ik vroeger ook nooit bijzonder. Heel eerlijk, ik kan me trouwens bijna niks voorstellen wat ik niet lust. Sterker nog, ik vind het juist leuk om in een restaurant dingen van de kaart uit te kiezen die thuis niet zo snel zal maken of koken. Mits ik door mijn keuzestress uiteindelijk iets anders kan vinden natuurlijk. Want dat blijft een ding in mijn leven. Tja, je bent een weegschaal, of niet? Maar gelukkig hebben ze veel restaurants speciaal voor mij de twijfelaar op de kaart gezet. Of ik ga voor de keuze van de chef, ook perfect. Waar ik trouwens ook niet blij voor word, is zoetwatervis. Ik hou niet van die grondsmaak. Ik kan het niet goed omschrijven, maar het heeft zo'n sloffe smaak. Net alsof de vis eerst 14 dagen bij u onder in de kroeproep heeft gelegen. Oh ja, en toetjes en ijs hoef ik ook niet van die apartigheid. In een toetje moet al helemaal geen stukjes zitten. Is dat herkenbaar? Dan zie je in de supermarkt een heerlijk toetje staan. Zo blij als een kind neem je het met naar huis. Je maakt het open en dan zie je het meteen. Stukjes. Bah. Een toetje moet egaal en vlak zijn. En zeker geen stukjes fruit. Ja, was het maar fruit. Soms is het iets wat ooit fruit geweest moet zijn, maar waarvan je inmiddels totaal niet meer kunt herkennen wat het ooit was. Mijn keuze qua schepijs trouwens stiet ook behoorlijk vast. Citroenijs, it is. Mijn dochter weet dat ook al precies als wij een ijsje gaan halen. Jij neemt zeker weer een citroeneisje, papa. Ja, schat, dat klopt. Dus mochten jullie naar het horen van deze column ook herkenbare frustraties hebben over smaak, eten, gewoontes of misschien wel over ooms en tantes die jullie vroeger dingen verplichten, laat het dan gerust weten. Wellicht kunnen wij er een keer een praatavond voor organiseren. Onder het genot van een fijne maaltijd. Het toetje uit een schoonbakje uiteraard. En dan gaat we er samen over water gruwelen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Adieu!

0: Ja, een hele bijzondere combinatie. Je hoorde Peter Mavai en Helene Fischer samen. Doe, het is een nummer uit 1970. En het was echt de schuifplaat, denk ik, van de jaren 70. De schuifelplaat. En Skip, onze stagiaire en de jeugd van nu, die wist wel wat schuifelen was. Dus dat is toch nog goed gekomen, ook nu in 2026. Goed, we gaan over naar de telefoon, want de natuur in Overijssel die is prachtig. En op 6 en 7 november dan kun je tijdens de Natuurwerkdag ook zelf aan de slag. We gaan er even over praten met Lynn Koster, met de boswachter. Goedemorgen, Lynn.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Even geen Monique. Je moet het heel even met mij doen, want Monique is er tussenuit. Maar jij en ik...
1: Nou, dat is helemaal goed.
0: Dat dacht ik, hè? Ja, we hoorden het al. Ze zit niet in Overijssel. Ze is wel ietsje verder weg, maar dat mag de pret niet drukken. Want ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Want we gaan het hebben over de Natuurwerkdag, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. En ik sta hier nu ook op het terreintje waar dat gaat plaatsvinden. Ik sta nu midden in het Lutterzand. En dit is een prachtig stukje Twentse natuur langs de Dinkel. En ik sta dus nu op het heideveldje dat wij vanuit Staatsbosbeheer beheren. En wat hier meteen opvalt zijn de jeneverbesstruiken die hier overal groeien. Maar het jammere aan dit stukje is dat ze een beetje dichtgegroeid zijn. Dus ja, daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken.
0: En waar herkennen we die jeneverbes aan?
1: Nou ja, de jeneverbes is echt een hele mooie struik om te zien. Het zijn een beetje ruige struiken met stekelige takken en klein blauw-zwarte besjes. En ik denk dat hij daar vooral van bekend is. Want die besjes die worden ook wel gebruikt om bijvoorbeeld jenever of zuurkool op smaak te brengen.
0: Ah, klinkt lekker. En die is ook echt heel bijzonder voor het Lutterzand.
1: Ja, zeker. Het is een soort die van nature in Nederland voorkomt. En het is echt een onderdeel van dit landschap. En het zegt ook echt veel over het landschap. Dus het is echt een typische plek waar zo'n jeneverbes voorkomt. En we zijn er heel blij mee en ze willen hem ook graag behouden hier.
0: Ja, en daar is hulp bij nodig, zei je net al, hè?
1: Ja, klopt. Want wat ik nu zie is, het zijn prachtige jeneverbesstruiken. Maar zijn een beetje dichtgegroeid met Amerikaanse vogelkers en jonge dennen. En dat is wel jammer, want ze hebben juist dus licht en ruimte nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Maar wat je zei, we kunnen daar inderdaad samen wat aan doen. Want op 6 en 7 november is het weer tijd voor de Landelijke Natuurwerkdag. En dit is een hele mooie kans ook om zelf te ervaren hoe het is om samen in de natuur aan het werk te gaan.
0: En het is dus heel belangrijk, allemaal vrijwilligers kunnen dan dus helpen bij het onderhoud van die natuurgebieden. Moet je dan groene vingers hebben of kan iedereen meedoen?
1: Oh nee hoor, kijk, weet je, het is juist voor iedereen en je hoeft echt geen ervaring te hebben met natuurbeheer of groene vingers. Het is juist zodat iedereen kan ervaren van, hoe is dat dan en waarom doen we dit soort dingen? Dus het is juist om iedereen naar buiten te halen en iedereen kan meehelpen. Het is echt super eenvoudig, we gaan ook gewoon aan de slag met handgereedschap. Dus denk aan een handzaag en een snoeischaar. En aan het einde van de dag zie je ook echt dat je zichtbaar resultaat hebt opgeleverd. Dus het is echt, het is hartstikke leuk.
0: Nou, lekker buiten zijn. En jullie hebben ook die tools, zeg maar, om aan de slag te gaan, wat je net noemde.
1: Ja, scherpe handschoenen. Zeker, ja. Ja, klopt. Daar zorgen we allemaal voor. En wij organiseren het als Staatsbosbeheer dan in het Lutterzand. Maar in Overijssel kun je echt op ruim 50 locaties aan de slag. Dus er is genoeg keuze. Van de hei opschonen tot afvalrapen. Je vindt echt hartstikke veel. Dus voor iedereen wat wilt.
0: En jij bent er zelf ook?
1: Zeker, ja zeker. Ik zou het niet willen missen. Want we gaan gewoon gezellig samen starten met koffie en thee en dan lekker aan de slag. En dan staat er ook nog eens een lunch klaar. Dus ik zou het ook niet willen missen.
0: Nou, super. En dan kunnen ze jou ook eventjes in het echt gaan zien. Lynn, onze boswachter, die altijd bij Radio Oost eventjes iets moois vertelt over die natuur in Overijssel. Nog heel even, jij zei genoeg in Overijssel op meerdere plekken. Waar kunnen we vinden waar we naartoe kunnen?
1: Op de website van Natuurwerkdag staan eigenlijk alle locaties waar het wordt georganiseerd. Dus daar moet je naartoe.
0: Op 6 en 7 november aanstaande dus.
1: Ja.
0: Hartstikke goed.
1: Dat klopt.
0: Nou Lynn, dank je wel. En wij gaan die website bekijken en allemaal inschrijven. Hartstikke goed om de natuur een handje te helpen.
1: Hartstikke mooi.
0: Helemaal goed.
1: Superleuk. Ik kijk er naar uit.
0: Wij ook. Dank je wel voor het interview. En heel veel succes. Tot de volgende keer weer.
1: Tot de volgende keer. Doei doei.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 14:30, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Nou, ik ben een gebruiker met suiker. Eén kopje koffie hoorde je VOF De Kunst tijdens Thuis op Zondag. Terwijl hier heel veel gebeurt nu in de studio. Want onze gast voor het volgende uur is binnen, dat is Maiko. Maar voordat het zover is, hebben we ook in dit eerste uur nog een aantal zaken voor je. Waaronder de plaat van Poorthuis. Die gaan we zo meteen voor je draaien. En we krijgen ook allemaal hele leuke appjes binnen. Appjes over prachtige luchten vanuit Reutem bijvoorbeeld en Vriezenveen. Daar zien we zon, maar we zien ook regen in de kop van Overijssel. En we krijgen zelfs een appje vanaf Elba. Dus nou, hartstikke leuk. Blijf lekker appen, want we vinden het hartstikke leuk om dat allemaal te lezen. Maar eerst nog eventjes muziek. Michael Bublé en Everything. En daarna dus de plaat van Poorthuis. En die gaat over 30 jaar.

0: plaat van Poorthuis.
1: Sommige carrières in de muziek verlopen grillig en onvoorspelbaar. Zo ook die van Margaretha Kleine. Die kleine zangeres uit Drenthe met die grootste stem. Een jaar of 10 geleden was ze niet van de radio af te slaan. En nam ze duetten op met onder andere Dilana Smith, Siep van de Ploeg en Daniel Loos. En toen viel het stil. Helemaal stil. Jammer. Echt jammer. Luister maar eens naar dit echt grote talent. Margaretha Kleine met 30 jaar.

0: Janne Smet, Addio Amore. En dat was een klein beetje de opmaat voor het komende uur. Want we hebben hier straks Maiko. Dan gaan we nog lekker even verder op de Nederlandstalige tour. Het is tijd voor het nieuws. Daarna zijn we nog een uurtje terug. Dus blijf luisteren. Radio Oost.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
3: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
5: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
6: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Hey!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: De Everly Brothers en On the Wings of a Nightingale.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Ja, want als je dacht, hey, is die Tanja er nog steeds? Nou, dat klopt, want we zijn aangekomen bij het vierde uur van Thuis op zondag. Monique is er even lekker tussenuit. Veel plezier, Monique. Ik ga je programma gewoon nog een uurtje langer doordoen. Helemaal leuk. Want ik denk dat ze het toch niet kan laten om niet te luisteren. Maar geniet ervan. Wij gaan nog één uurtje door met mooie muziek, met leuke verhalen en natuurlijk de dingen die je gewend bent.

0: Ja, helemaal uit Volendam, je hoorde de Cats en Let's Dance. Nou, we kondigden hem al aan, Maiko, gisteravond nog in Oud-Marsum, als ik het goed heb.
1: Zeker weten.
0: Zeker weten. En vandaag hier in de studio bij RTV Oost. Hartstikke leuk dat je er bent, Maiko.
1: Ja, dankjewel. Bij de gezelligheid hier. Altijd als ik binnenkom, altijd een warm welkom. Met een heerlijke koffie. En altijd fantastisch bij RTV Oost.
0: Nou, dat is goed om te horen. Dankjewel. Vandaag niet met Monique, want die ken je ook wel. Maar vandaag eventjes met mij. Dus,
1: ze luistert wel mee, hè? Dat zei ze. Ja, bij de zwembad.
0: Dat zei ik daar juist al. Ik denk niet dat ze het kan laten om, om te luisteren. Dus helemaal goed. Maiko, welkom dus hier. We gaan eerst eventjes jou een klein beetje aan de tand voelen. Want je bent hier natuurlijk niet voor niets. Je gaat zo ook zingen. Maar ik wil heel eventjes beginnen. 15 jaar geleden, toen stond jij als 15-jarige jongen volgens mij op een carnavalsfeest.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ik ben ooit in 2010 begonnen op een carnavalsvereniging destijds in Enschede. De vereniging bestaat nog steeds. Dus de Daaltrappers heet dat. Die zijn ook wel verantwoordelijk voor mijn carrière natuurlijk. Maar de mensen die echt verantwoordelijk zijn voor mijn carrière zijn Lucas en Gea, het Nederlandstalige duo uit het Hoge Noorden natuurlijk. Die kennen we al van de bekende piraten in Steeds Weer Helje, Kristal de Heimat, noem maar op.
0: Ja.
1: Ja, daar heb ik een kruiwagen van gekregen.
0: Want
1: destijds.
0: Die waren op dat carnavalsfeestje?
1: Nee, die waren niet op dat carnavalsfeestje. Want ik heb uiteindelijk een talentenjacht meegedaan in Oude Pekela. En daar waren hun en daar won ik toen als eerste prijs, zeg maar. En zo ben ik eigenlijk in de muziek gerold. En door hun ben ik eigenlijk veel verder gekomen met een platenlabel en zo verder. En nu jarenlang ga je eigen vleugels uitslaan en zit je daar niet meer onder. Zit nu onder Hit Music, Casper Jansen. En dat gaat ook onwijs goed. Maar het gaat allemaal hartstikke lekker.
0: En, het wordt groter en meer. En
1: zelfs België al, tegenwoordig.
0: Zelfs België? Had jij ooit, die 15 jaar geleden, had jij toen al een beetje in gedachten dat jij ieder weekend op zo'n podium zou staan of hier in de studio van RTV Oost.

0: zitten.
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Helemaal niet. Nee, was niet je intentie om zanger te worden?
1: Nee, ik wou graag drummer worden. In een band. Ja, ik drumde altijd. Ik had drumles en dat soort dingen, dus dat deed ik. En dat doe ik nog steeds wel. Alleen, dat kan ik niet meer combineren natuurlijk. Dat wilde ik heel graag worden. Maar op een gegeven moment was het zo dat mijn broer, die heeft ook een eigen bedrijf in licht en geluid, zeg maar. En die deed dus met artiesten en regionale zangers. En mijn vader had een radiostation, zeg maar, in Delden destijds. En ik keek daar wel een beetje tegenop. En ik keek een beetje van, wat leuk. En dat lijkt mij ook wel wat. En mijn broer deed allemaal geluid voor die artiesten. En mijn vader had allemaal artiesten over de vloer bij de radio. Ja, en toen dacht ik, dat is ook wel leuk eigenlijk. En ja, kan ik wel zingen? En toen zei ze, jij zingen? Daar wilden ze niks van weten. Maar op een gegeven moment heb ik de stoute schoenen aangedaan bij die carnavalsvereniging op een gala. En ja, dat ging echt fantastisch. En toen heb ik die talenten hier gedaan. En toen is dat zo eigenlijk ontstaan. En dat had ik nooit zo verwacht. Maar het is echt gegroeid, zeg maar.
0: Nou, prachtig toch? Ja, hartstikke mooi zo'n carrière.
1: Heel apart gegaan, maar ook heel leuk eigenlijk. En heel spontaan gegaan, denk ik.
0: Ja, top. Ja, nou, dat zijn vaak de leukste dingen toch, die spontaan gebeuren.
1: Absoluut, ja.
0: Hey, je komt uit Enschede. Is Twente voor jou nou ook een belangrijke inspiratiebron?
1: Ja, zeker. Twente, ik hou van Twente, Overijssel. En ik kom officieel uit Hengelo, ben geboren, Enschede opgegroeid. Ik woon nu in Bieren, al 3,5 jaar bij mijn vriendin. Dus echt fantastisch.
0: En merk je dan ook dat het publiek hier anders reageert dan als je ergens anders in het land optreedt?
1: Ja, nee, je merkt natuurlijk wel als ik in Brabant sta of in Vlaanderen, in België, waar de carrière nu ook heel goed gaat. Daar merk je wel een andere mentaliteit onder de mensen. Maar overal is het altijd wel een feestje. Maar ja, in Twente zijn ze best wel uitgelaten. En ze houden echt van een feestje. En ze lopen snel de Polonaise gisteravond ook. Ik heb de beruchte beelden al online gezet. Dus als je nu op Instagram kijkt of Facebook, dan zie je alle live beelden. En als de mensen willen weten hoe het nieuwe liedje gaat, want er zijn er heel veel mensen ook nieuwsgierig naar, dan kunnen ze al iets horen op Instagram. Maar eigenlijk gaan we de primeur hier doen.
0: Dat wilde ik jou net zeggen. Want wij hadden een afspraak, Michael. Wij gaan de primeur hier krijgen.
1: Nee, precies. De primeur heeft TVO's.
0: Dat bedoel ik. Nou,
1: absoluut.
0: Daar gaan we zo meteen even op terugkomen. Toch heel even een wat minder momenten. Want je hebt periodes gehad waarin je 200 keer per jaar optrad. Nou, dat klinkt echt wel geweldig als je ervan droomt om artiest te zijn. Om zanger te worden. Maar is dat ook echt zo mooi als het...
1: Ja. Nee, eigenlijk niet. Want ik heb ook gezondheidsproblemen gehad.
0: Ja.
1: Ik kampte met allerlei paniekaanvallen. Heb ik gehad, hyperventilaties. En dat ging niet in de koude kleren zitten, dat moet ik heel eerlijk bekennen. Dat is natuurlijk wel minder, zeg maar, als je dat mee moet maken. Maar goed, wij hebben met management goed besloten dat wij wel gedoseerd kijken. En soms moet je even een stapje terug doen en dan zijn we er gewoon weer. En dan is de batterij weer opgeladen en dan is het weer helemaal fantastisch.
0: En kan je wat meer genieten van je optreden?
1: Kun je veel meer genieten, want anders kun je niet meer genieten, kun je niet meer ademen. En dan wordt het één rollercoaster en dan gaat het maar door. En je moet soms pas op de plaats maken.
0: Snap ik helemaal. En als je dan thuis bent, hè, ben je dan ook echt Michael die lekker op de bank zit of ben je nog steeds die artiest?
1: Ik ben nog steeds wel de artiest, zeg maar. Dat hoor ik ook heel vaak van mijn vriendinnen en privé mensen, zeg maar. Ik ben wel mezelf, maar ik ben altijd wel bezig met Michael, de artiest en de muziek en dat soort dingen. Maar ik doe nog tuin, hè. Ik doe nog tuinieren. Doe
0: ook,
1: ik
0: ook nog.
1: Ook nog een beetje hier en daar. Ik ben ook nog hovenier. Dus,
0: gewoon een zingende hovenier ben jij.
1: Ook nog, ja. Maar
0: altijd gezellig.
1: Zingen is natuurlijk heel druk. Dus,
0: nou, top. En je vindt het gewoon hartstikke leuk om mensen te vermaken. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Absoluut.
0: Ga je vandaag hier ook voor ons doen? Welk nummer ga je voor ons zingen? Want de microfoon staat hier klaar.
1: Zeker. We beginnen met Noorderzon. Die hebben we natuurlijk ook gedaan in Zomer en Overijssel afgelopen zomer.
0: Ja.
1: En toen mocht ik met jullie mee op televisie, samen met Bert ook. En hebben we natuurlijk heel veel leuke dingen gedaan. Hebben ook nog een tuin opgeknapt in Deventer.
0: Kijk.
1: Dat was ook heel erg leuk natuurlijk. Maar dat liedje hebben we ook veel gedaan bij de tv-optredens. Dus dat gaan we hier ook doen.
0: Nou, ik zou zeggen, neem plaats hier achter mij. Alles staat er klaar voor. En dan gaan wij dus zometeen de muziek starten. Peter, die is er helemaal klaar voor wat betreft de techniek erachter. Dus volgens mij gouden duo. Ik zeg, we gaan live luisteren naar Michael en zijn hit Noorderzon.
1: Gezellig.
0: Gezellig. Doen.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 14:30, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Ja, skikken op de fietsen. Nou, dat past helemaal mooi in het programma van vandaag. Want het is een prachtige dag vandaag nog eventjes om erop uit te gaan. Thuis op zondag, daar luister je naar. En we gaan even onze kennis van Overijssel testen. Want hoeveel weet je eigenlijk van onze provincie? En inderdaad, dat doen we met de quiz. Weddidaat. Van de geschiedenis, de taal, bijzondere tradities of misschien ook wel verhalen die je helemaal niet kent. De Overijssel Academie heeft weer een mooie vraag voor ons. En we gaan dus eventjes bellen met Kees Dinklaar. Kees is historicus bij de Overijssel Academie. Goedemorgen, Kees.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, ik zeg het al, hè, we hebben weer een mooie vraag vandaag.
1: Ja, absoluut. En die gaat over markengenootschappen. Nou, als veel mensen wel weten, was Overijssel eeuwenlang verdeeld in marken. En dat waren bossen, moerassen en heidevelden rondom de buurschappen op het platteland. En die marken, of marken in meervoud, die werden bestuurd door de markengenootschappen. Die zorgden voor het beheer van die woeste gronden. En die kwamen jaarlijks bijeen in een vergadering. Nou, hoe heet die jaarlijkse vergadering van het markengenootschap? Hoe werd die vergadering genoemd? Dat is de vraag.
0: Hoe werd de jaarlijkse vergadering van het markgenootschap genoemd? Dat is jouw vraag. Juist. En daarop kunnen de luisteraars antwoorden gaan insturen. En dat kan dan via de app op 06-4567-1331. En er is ook een mooie prijs te winnen, want misschien ga jij er wel vandoor straks met dat lekkere streekpakket. Dus nog één keer eventjes de vraag.
1: De vraag is, hoe heet de jaarlijkse vergadering van de markengenootschappen?
0: De markengenootschappen. Mogen we ook een hint geven?
1: Het heeft wel een beetje te maken waar ze ook wel zich mee bezighouden. Dus ook wel met houtkap, daar heeft het wel een beetje mee te maken. Daar refereert de naam wel een beetje naar. Dus dat is wel een mooie hint.
0: Nou, een goede hint. Daar kunnen de luisteraars mee aan het puzzelen. En we zien al die antwoorden dus graag tegemoet op de app 06-4567-1331. En Kees, jij blijft heel even hangen om ons zometeen het goede antwoord te geven, hè?
1: Zeker.
0: Oké, gaan we doen. Gaan we heel eventjes luisteren naar muziek. Ben jij zo weer terug.

0: Weet hij dat?
1: Nou, weet hij dat? Ik ben benieuwd of hij het weet, want we hebben zojuist een vraag gesteld. En die vraag dat was, hoe werd de jaarlijkse vergadering van het Markengenootschap genoemd? En die vraag werd gesteld door Kees, historicus bij de Overijssel Academie. Kees, je bent er nog, hè?
2: Jazeker.
1: Ja, want tijdens deze plaat hebben heel veel mensen het antwoord kunnen geven. We hebben wat foute antwoorden, we hebben ook een paar goede antwoorden. Kun jij ons het goede antwoord geven?
2: Ja, er zijn eigenlijk wel meerdere antwoorden mogelijk. Maar wat ik al zei, is dat het ook wel te maken heeft met die markengenootschappen zich ook mee bezig hielden. Bijvoorbeeld om de houtkap te beperken. Hè, dat er niet op die woeste gronden te veel hout werd gehakt. Zodat volgende generaties ook nog genoeg bos hebben waar ze gebruik van kunnen maken. Het was ook een stukje duurzaamheid. Dat was eigenlijk een beetje de hint. En de goede antwoorden zouden bijvoorbeeld kunnen zijn de holtspraak. Of holtspraken, holting, holting. Holtink, dus eigenlijk alles wat met holt, met hout ook wel te maken heeft.
1: Oké, nou, ja. Dus dat zou het goede antwoord moeten zijn. We kregen ook iets binnen van boermarken en dat soort zaken, maar dat is dus niet goed. Het moet echt holtspraak of holtspraken zijn.
2: Ja, eventueel nog markenspraak of buurtspraak, maar het meeste wat je ziet altijd is dat het met holt echt te maken heeft.
1: Oké.
2: Met hout.
1: We hebben best veel reacties gehad, dus superleuk, want al die mensen die willen natuurlijk meedingen voor dat prachtige streekpakket.
2: Ja.
1: Maar Maiko is hier nog, dus Maiko, het leek mij leuk als jij eens even tussen al die goede antwoorden.
3: Ja, ik zou eens even mee gaan kijken. Want er wordt natuurlijk veel geappt in de Oost-app natuurlijk.
1: Zeker.
3: En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik dat echt wel fantastisch vind. Dat jullie zoveel mensen hebben die zo enthousiast zijn. Dan,
1: lekker, hè?
3: Dat is natuurlijk altijd helemaal leuk.
1: Maar we hebben ook fantastische prijzen te verdelen.
3: Ja, dat is één ding wat zeker is. Maar ik ga er eens even doorheen. Want ik moet een winnaar bekend maken, toch?
1: Zeker.
3: Ik ga er even doorheen scrollen zo. Want ik moet wel eerlijk zijn. Maar ik heb er één te pakken. Zal ik het maar zeggen? Dan.
1: Zeg het maar.
3: Nou, het is Jacqueline Veldhuis uit Zwolle.
1: Nou, Jacqueline,
3: dus.
1: Jij hoort jouw naam voorbij komen nu op de radio. Dus gefeliciteerd.
3: Van harte.
1: Het streekpakket. Dankjewel, Maiko. Ik denk dat Jacqueline nu helemaal blij naar de radio luistert. Dus Jacqueline, het streekpakket komt naar je toe. We gaan je straks even een appje sturen. Nou, leuk dat jullie allemaal mee hebben gedaan. Kees, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Helemaal
2: tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer weer. En een fijne zondag.
2: Hetzelfde, dag.
1: Dag.
0: Weet je dat?
4: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

0: Ja, en Maiko is nog bij ons. We gaan langzaam naar het nieuws van 12 uur.
1: Je zit nog steeds aan de koffie hier.
0: Nog steeds aan de koffie?
1: Smaakt goed hoor.
0: Nou, gelukkig maar. Goed te horen.
1: Fantastisch.
0: En hij mag ook gewoon mee. Zolang hij hem niet omgooit, vind ik helemaal prima.
1: Ja, we breken straks helemaal de tent af hier met TV Oost.
0: Nou ja, we hebben net gezegd, we gaan voor de Polonaise natuurlijk.
1: Ja, we gaan Polonaise live op televisie doen.
0: Daar gaan we voor.
1: Dus ik wil ook even de mensen van de redactie vragen of die er ook even bij komen. Zo.
0: Nou, daar hebben we nog heel korte tijd voor. We moeten het wat kort houden, Maiko, want die tijd die vliegt gewoon. En helemaal als je een leuk gesprek hebt. Hey, jij maakt best veel mee als artiest. Is er een optreden dat jij nooit meer vergeet?
1: Ja, zeker. Grote marktpleinen, festivals, dat zijn natuurlijk mooie dingen natuurlijk. En ook boerenschuren en grote feesten, dat zijn de mooiste dingen. En dat vergeet je niet snel natuurlijk. Dus, maar je maakt genoeg mee, zeker.
0: Leuk. Hey, en dan zing je ook vaak over, over mensen, waar mensen zichzelf in herkennen. Waar haal jij die inspiratie vandaan?
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk een goede producer, Jeroen Dirksen, waar ik mee werk. Die is ook verantwoordelijk voor de doorbraak destijds van Thomas Bergen. En die helpt mij daar ook goed bij met nieuwe liedjes. Maar soms heb ik ook zelf een idee bijvoorbeeld. En ook bij dat nieuwe nummer, waar we zometeen even de primeur van laten horen.
0: Zeker.
1: Die had ik in één keer bedacht. Ik was op het treinstation van Deventer. En het schoot me in één keer te binnen. Ik dacht, dit is wel leuk. En de melodie is leuk. Had ik zo in één keer zelf bedacht. En toen heeft Jeroen er een heel nummer van gemaakt. Dus ik denk dat het een leuke meezinger is geworden.
0: Nou, te gek. Want je zei het al, die single is nieuw. En dat nummer dat heet Alles of Niets. En die titel die maakt me natuurlijk wel een beetje nieuwsgierig. Want is het bij jou ook echt Alles of Niets? Dat idee heb ik wel een beetje als ik jou
1: Alles
0: hier,
1: of Niets. We gaan ervoor niet. Ja, nee, zeker. Alles of Niets is echt een meezinger. En kun je vergelijken met het liedje waar ik zo meteen nog live ga zingen. Het maakt niets uit. We doen nog een drankje. Maar die komt eind oktober uit, dus zeker. Dus we zijn heel benieuwd wat dat gaat doen. Het liedje heeft wel best een leuke inhoud, moet ik zeggen. Maar het is ook het refrein wat het moet doen natuurlijk. En het is heel belangrijk natuurlijk dat een liedje snel meezingbaar is voor het publiek. En dat het aanstekelijk is. En dan hopen we dat het een keer wat wordt, hè?
0: Nou, een keer wat wordt. Volgens mij gaat dat helemaal goed komen. We hebben een heel klein stukje, want je zei het al, de primeur bij ons op de radio.
1: Zeker.

0: Nou, dat klinkt lekker, zeg maar. Hij is leuk. Hey, ben je nou bloednerveus als je zoiets voor het eerst aan het publiek laat horen?
1: Ja, ik heb altijd wel dat ik dan wel lichte zenuwen heb van wat vinden de mensen ervan. Want ik zou het heel jammer vinden als ze het niet leuk vinden natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Want je hoopt natuurlijk dat een liedje, dat mensen het leuk vinden en dat het goed ontvangen wordt natuurlijk. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd. Dus laat de app maar volstromen van Oost. En laat even weten wat je van dit nummer vindt, mensen.
0: Ja, hij is heel kort nu natuurlijk. Gisteren had je al een beetje een voorproefje.
1: Ja,
0: daar reageerden de mensen goed.
1: Ja, dat zeker. Ik heb gisteren voor het eerst live gedaan. En nou, het ging best los. Dus hartstikke leuk.
0: Leuk om te horen. Hey, wat staat er voor Maiko nou de komende tijd op de planning?
1: Nou, vanmiddag gaan we naar Utrecht. En dan ga ik de nieuwe clip opnemen voor dit liedje.
0: Ook nog.
1: Dus dat gaan we vanmiddag vanaf 4 uur doen. Dus we hebben nog wel een drukke dag, zeg maar. En dan aanstaande volgende week natuurlijk weer volop optredens. En dan kun je allemaal op zangermaiko.nl vinden, de website. En daar staat de online agenda ook op vermeld. Dus dat komt helemaal goed.
0: Goed volgen.
1: Zeker.
0: Hey, is er nog één ding waarvan jij zegt, dat zou ik echt nog heel graag willen doen?
1: Ja, ik zou wel een keer een eigen concert willen geven na al die jaren. Dat zou fantastisch zijn, maar laten we beginnen bij een metropool of bijvoorbeeld bij een theater of zo met een live band. En dan, dan nodig ik zeker collega-artiesten uit, bijvoorbeeld Henk Dissel, die luistert nou ook mee. Dat is natuurlijk ook een favoriet van mij.
0: Hij stuurt nog even leuk een appje.
1: Zeker, dat is natuurlijk leuk. René Meijer luistert mee, daar moest dan nog even goed voor doen.
0: Top.
1: Dus hartstikke leuk.
0: Bij deze. Leuk dat jullie allemaal luisteren. En hey, ze gaan ook luisteren even weer live naar jou. Want jij hebt beloofd, we gaan de studio op zijn kop zetten.
1: Zeker. En die polonaise wil ik nog even erin gooien.
0: Ik ga de redactie erbij roepen. Skip is er al. Peter is er. Ik zou zeggen, ga even lekker naar je plekje.
1: Dank je.
0: Gaan we eens even luisteren naar een ander nummer van jou. Ik moet wel. Hoe heette die ook alweer?
1: Het maakt niet uit.
0: Het maakt niet uit. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Zijn we er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor, zeker.
0: Goed, dan gaan we hem instarten voor je. En luister mee. En doe mee allemaal. Hier is Maiko live.

0: Michael, ik denk even een applausje. Ja, nou klinkt het, we hebben echt meer mensen staan hier hoor. Maar ik ben de enige die nu even... Maar dat is niet lullig bedoeld, Michael. Ze zijn heel druk met de socials ondertussen. Dus hartstikke leuk dat je er was. En ik wens je heel veel succes met je prachtige carrière. En tot de volgende keer.
1: Dankjewel.

Paul Young en Every Time You Go Away. Ja, en ik ga er inderdaad vandoor. Deze 4 uur thuis op zondag zit erop. En wat was het letterlijk een feestje om vandaag ook deze 2 uur thuis op zondag extra te mogen doen met Maiko live bij ons. Dankjewel voor het luisteren en voor het gezelschap op deze zondagochtend. Het is nu tijd voor het nieuws. En daarna neemt José de Bruin het van me over met Weekend Overijssel. Een hele fijne zondag gewenst. Graag tot volgende week.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey, Remo!
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar Dexcom.com/proefsensor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Grote heropening van XXX Loots in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loots in Noordhoorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
8: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
7: Grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
8: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
7: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
12: Voordeeluitjes.nl.
10: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog, in de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Gaan we nog even naar de weg, want de N36 is dicht. Almelo richting Ommen tussen Adorp en Westerhaar in beide kanten. Ze zijn daar bezig met opruimwerkzaamheden. Je kunt daar dus niet langs omrijden. Moet een tijdje, staat geen eindtijd bij. Dus ja, sterkte als je daar langs moet.
17: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
18: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
17: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
19: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeke, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
20: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Hey, Remo!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
24: Dan kan ik me beter inleven. Leven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
24: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
26: En als je huur verandert?
25: Pas het zelf aan.
27: En als je gaat samenwonen?
25: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Radio Oost. Weekend Overijs.

in de studio. Zo krijg ik een berichtje van Johan. Hey José, heb je de sprintrace nog teruggekeken? Leuk hè, die laatste ronde. Maar waar is je Formule 1 t-shirt? Ja, Johan, normaal gesproken als er inderdaad wordt geraced in de Formule 1... en dat is dit weekend zo, ja, dan trek ik een mooi Formule 1 shirtje aan. Maar vond wat fris. Het is echt behoorlijk koud buiten. Michel die wil graag even testen of ze appen doet... Check, check, hij doet het. Hoi José, doe mijn app het wel, want ik wil straks graag meespelen met het spelletje op de radio. Michel, je app werkt. Dus dat is fijn, kan je straks lekker meespelen met het 12-letterwoord. René, goedemiddag José, we zitten weer klaar voor het 12-letterwoord. Dus kom maar door, groetjes. Bert-Jan die vraagt of ik even wil wachten, want ze zijn naar de gamma. Hallo José. We zijn bij de gamma wat kapot. We zijn er zo weer. Nou, gelukkig maar Bert-Jan. Ik hoop niet dat er echt iets heel erg kapot is. Gerrit uit Markelo is erbij. Mooi José. Hier in Markelo staat de radio heerlijk aan op de achtergrond. Ben net terug van een flinke wandeling. Wandelschoenen staan inmiddels in de bijkeuken. Wil jij zo een lekkere meezinger draaien voor bij de verse koffie? Fijne middag. Anja uit Hardenberg die heeft een bericht voor jou. Hey José. Hey Anja. Wat een heerlijke zondagmiddag. Ik zit hier in Hardenberg lekker met de beentjes omhoog op de bank, kopje thee erbij en de kat op schoot. Zondag zoals een zondag bedoeld is. Groetjes aan alle luisteraars. Nou, alle luisteraars, de groetjes van Anja uit Hardenberg. Zou ook leuk zijn als je dan de groetjes even terug doet, hè. En ook Peter uit Oldenzaal is erbij. Goedemiddag, José. Net de tuin winter klaargemaakt hier in Oldenzaal. De kachel brandt flink. Na al dat harde werken brengt de uitzending de perfecte sfeer. Ik heb heel veel zin in een zondagmiddag. Radio aan en genieten maar. Lekker, Peter.

Oosttribune. Vanmiddag om 14:30, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Ik hoor dit dus thuis heel vaak. Cat's Eye and Animal op Radio Oost. Ik heb thuis icons. Ja, als je nou denkt, icons, wat zijn dat? Ja, misschien zeg ik het ook helemaal verkeerd. Maar icons, dat zijn de fans van Cat's Eye. Ik wist dit ook niet. Het is een soort lesje nieuwe cultuur blijkbaar. En het is goed nieuws voor heel veel icons, want Sophia keert binnenkort weer terug naar Cat's Eye. Vanaf januari volgend jaar zal ze weer een actief lid zijn van de meidengroep. Ze zat niet heel lekker in haar vel, dus had even 2 maanden pauze. Maar nu laat ze weten dat het eigenlijk wel weer goed met haar gaat. En dat ze dus weer terugkomt.
1: Weekend Overijssel.
0: Nou, fantastisch. Kijk, met dit nieuws kan ik in elk geval thuiskomen. En wordt mij misschien ook vergeven dat ik heel vaak roep: handen op de rug! Kijken doe je met je ogen. Ja, het zijn dingen die ik ook heel vaak hoorde als kind. En nu hoor ik dan een soort van mijn ouders zichzelf herhalen in mij. Ja, ik roep dit ook wel eens tegen mijn kinderen. Maar in het maakhuis in Almelo mogen kinderen overal aanzitten. Echt overal. Ja, ik krijg hier nu al een soort paniek van. Maar goed, niks is off limits. En dat is niet voor niets. De makers die willen juist de kinderen stimuleren om hun nieuwsgierigheid te volgen en creativiteit de vrije loop te laten. Geen museum waar je dan alleen maar naar kunst kijkt, maar een plek waar je zelf mag ontdekken, experimenteren en creëren. Dit weekend opende het Makenhuis haar deuren. En onze meest kindvriendelijke verslaggever Rutger Borgerink, jij bent daarbij?
2: Ja, José, je hoort het al een beetje op de achtergrond. Het lijkt hier, toen ik hier binnenkwam, net alsof het een soort indoor speeltuin is. Maar dat is het niet. Hoewel kinderen zich hier wel goed kunnen vermaken. Links zie ik een hele grote boog met ballonnen. Rechts allerlei soorten fruit aan de muur geklampt. Want ik sta hier in het nieuwe kindermuseum Maak in Almelo. En naast mij staan de initiatiefnemers Suzanne en Daphne.
3: Dit is een kindermuseum waar kinderen kunnen ontdekken, spelen, maar vooral ook kunst maken.
2: En waarom hebben jullie dit gemaakt?
4: Nou, ik merkte in het speciaal onderwijs dat er toch eigenlijk weinig plekken zijn waar we naartoe kunnen met onze leerlingen. En ook hier in Almelo, nu ik zelf moeder ben, vond ik ook op een regenachtige dag dat er weinig opties waren. Dus eigenlijk heb ik dat een beetje gecombineerd. En ik dacht, met kunst, creatief zijn, kunnen kinderen zoveel leren, van zichzelf ontdekken. Hoe mooie combinatie is dat dan?
2: En ondertussen horen we op de achtergrond allerlei geluid van opblaasbare ballonnen. Wat gebeurt daar precies, Daphne?
3: We hebben een samenwerking met Mr. Balloon. Die heeft ons een prachtige installatie geschonken. En kinderen kunnen hier zelf ballonnen opblazen. Maar ook, we zijn van plan workshops te gaan geven hoe je een ballonnenhondje gaat maken. Nou, en op die manier, vandaar dat je nu allemaal gesuis hoort, want er worden ballonnen opgeblazen.
2: En Daphne, als je het zou moeten omschrijven wat je hier allemaal kunt doen, kun je ze een paar dingen noemen?
3: Zeker. We hebben natuurlijk verschillende kunstinstallaties gemaakt door lokale kunstenaars. Hierin kunnen kinderen spelen. Dus we hebben een keuken die uit kunst bestaat. Onze gigantische fruithoek gemaakt door Anna Sikkers. En achter in het pand hebben we het maakatelier. Hier kunnen kinderen kleien, verven, tekenen. Dus ja, eigenlijk echt de creatieve geest prikkelen en de vrije loop.
5: Ja, ik ben de maak van deze kunstdoek. En wat we hier zien is eigenlijk een ode aan het stil leven. Maar dan voornamelijk met fruit in de hoofdrol. Deze die begon eigenlijk een beetje als een soort van grapje. Oh, hoe vet zou het zijn als je een reuze ananas kon maken met een zonnebril op. En van de organisatie zei ze dan, ja, dat moet je doen. En als je ook kunstwerken met, zoals daar met wiebeloogjes wil maken, we laten je gewoon je gang gaan. Dus nou ja, dat krijg je dan als je kunstenaar de vrije loop laat gaan.
2: Want hoe belangrijk is dat volgens jou dat kinderen al van jongs af aan in contact komen met kunst?
4: Nou, je kunt er zoveel van leren. Talentontwikkeling, je gevoelens kwijt kunnen, expressie. En je krijgt gewoon heel veel zelfvertrouwen van. En je leert dat als een keertje iets verkeerd gaat, dat het niet per se erg is. Dat je van fouten kunt leren. Dat er dan misschien ook wel de mooiste dingen ontstaan. Dus dat,
2: dan begreep ik dat het ook een soort pop-up locatie is, dus dat het makkelijk verplaatst kan worden. Is dan jullie idee, als het hier een succes is in Almelo, om het misschien ook op andere plekken in het land te doen?
4: Nou, laten we eerst in Almelo maar even een eigen mooi vast pand vinden. Iets groter misschien, dat we nog meer installaties kwijt kunnen. Nog meer kinderen kunnen laten langskomen. En dan, dat is denk ik voor nu eerst even het doel. We zijn woensdagmiddag geopend en vrijdagochtend. We willen onze tijden wel uitbreiden, maar omdat we het allemaal met vrijwilligers doen, zijn we nog hard op zoek naar vrijwilligers. Dus mocht er iemand zijn die denkt, hey, leuk, daar wil ik helpen, meld je gerust aan. En dan kunnen we de openingstijden hopelijk ook iets uitbreiden.
1: Weekend Overijssel.

0: Hij wordt dinsdag 13 oktober 85 jaar. Ja, nou lijkt het alsof ik dat gewoon uit mijn hoofd weet. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, je krijgt een appje van Laurens. Die zet vanuit Marienberg. Oh, Paul Simon, mooi. Hij wordt aanstaande dinsdag 13 oktober 85 jaar. Je hoorde Paul Simon met Mother and Child Reunion op Radio Oost. Hé, hey, je krijgt van mij het laatste nieuws zometeen. Maar ik heb ook een plaat voor je klaarstaan waarin... ja, er toch wel een soort kenmerkend oudje zit. En over een oudje gesproken, ik heb me gisteren echt ongelooflijk pijn... maar echt ongelooflijk pijn gedaan. Je denkt, nou, het valt wel mee, ze zitten gewoon. Ja, ik zit hier wel, maar ik heb echt lang getwijfeld of ik hier überhaupt wel kon komen. Het is gelukt allemaal. Ik zal je zo meteen vertellen waarmee ik me heel erg heb... gebezeerd. Bezeerd heb, dat is het juiste Nederlands. Dus ik heb echt heel veel... Au, zou ik zo meteen Shania Twain draaien? Of Michael Jackson? Of heb ik Toto voor je klaarstaan? Nou, je hoort het zo. Eerst na het laatste nieuws uit onze provincie. De helft van de buurtbusverenigingen in Overijssel neemt geen rolstoelgebruikers mee. Het blijkt uit onderzoek van RTV Oost. 12 van de 25 verenigingen weigeren rolstoelers. De oprijplaten zijn vaak te steil, waardoor de bus inrijden alleen of met hulp van de chauffeur niet lukt. Deze chauffeurs die leggen uit.
1: Met als gevolg dat je dus de rolstoel met de persoon erin echt hier naar boven moet duwen. In de bus, omhoog duwen, is voor de meeste van ons niet te doen.
2: En we willen graag alles doen voor de passagier, maar ergens houdt het een keer op. Dit is meer onmacht, er is geen onkunde, geen onwil, maar dit is echt onmacht.
0: Rolstoelgebruikers Marianne en Erna voelen zich daardoor extra beperkt.
3: Je kunt gewoon dingen niet doen. Er wordt gewoon gezegd van iedereen moet mee kunnen doen. En vervolgens krijgt of de voorziening die je daarvoor nodig hebt, krijg je niet. Of je moet echt eerst een hele strijd leveren.
4: Ik voel het ook wel als discriminatie.
0: De provincie onderzoekt met Arriva en buurtbusverenigingen hoe het vervoer toegankelijker kan worden. Brand in een huis in Deventer gisteravond. Uit een huis in de wijk Komsgaten Noord kwam uit alle kanten rook. Buurtbewoners ontdekten het. De brandweer forceerde de deur terwijl al de hele woonkamer in lichte laaien stond. En ook een slaapkamer. De bewoner was niet thuis. De politie is naar diegene op zoek. Een 27-jarige werknemer uit Enschede is gisteren gewond geraakt toen een pallet op zijn hoofd belandde. Het gebeurde bij een transportbedrijf in Oldenzaal. Hij was bezig pallets te verplaatsen met een elektrische palletwagen toen hij een balk raakte. Daardoor viel de bovenste pallet van ruim 20 kilo ongeveer 4 meter naar beneden. De man raakte buiten bewustzijn en bracht de nacht door in het ziekenhuis, maar hoeft niet geopereerd te worden. Zijn herstel gaat naar verwachting zo'n 6 weken duren. Dan voetbal. Go Ahead Eagles heeft gisteren thuis tegen Sparta met 3-3 gelijk gespeeld. Het is al het vijfde gelijkspel in 8 wedstrijden voor de club uit Deventer. Go Ahead leek lang te winnen, maar vlak voor tijd werd het alsnog 3-3. FC Twente heeft gisteravond punten laten liggen en blijft daardoor buiten de top 3 van de Eredivisie. FC Twente kwam tegen Fortuna Sittard niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Vanmiddag om 2:30 is de wedstrijd PEC Zwolle-Cambuur. We zijn er live bij op de Oosttribune vanaf 2:00 op Radio Oost. Er vallen flink wat buien vandaag met af en toe ook een klap onweer. De zon die laat zich ook wel af en toe zien. Het wordt een graad of 14. Morgen is het droger, ook meer ruimte voor de zon. En dan wordt het ook iets zachter met een graad of 16. José de

Hey José, Marinci. Ja, ik wou ook even inchecken. Ja, ik zit natuurlijk achter stuur. Ja, ik sta nu wel even stil natuurlijk. Ik ben al geruime tijd aan het werk en lekker de eerste paar vier uurtjes weer meegepakt. Dus ik pak jou ook nog even gezellig mee. Achter het stuur op de streek. Zometeen gaan we naar Denegam. En dan weer terug naar Oldenzaal. Dus maak er een mooie dag van. Fijne uitzending. Adieu.

0: die zich druk maakt over hoe ik mij ongelooflijk veel pijn heb gedaan. Nee, veel mensen willen eigenlijk gewoon weten of het 12-letterwoord komt. Ja, natuurlijk komt er een 12-letterwoord. Het is zondagmiddag, het is bijna 12:15. Ik moet ook opschieten met het 12-letterwoord. Je hebt helemaal gelijk, Juliaan. Die vraagt onder andere, komt er een 12-letterwoord? Sander zit klaar voor het 12-letterwoord. André zit klaar voor het 12-letterwoord. Hallo, José. Goedemiddag, alles goed? Doe je nog een 12-letterwoord? Groetjes van Michel. Ja, ik doe een 12-letterwoord. Komt helemaal goed. Herma zegt, hey José, leuk je weer te zien. Waar is het 12-letterwoord? Ja, het 12-letterwoord komt er nu aan. Het 12-letterwoord, als je daar nog nooit van gehoord hebt, het is een super populair spelletje. En eigenlijk, ja, zo oud als de weg naar Rome. Het is heel erg makkelijk om mee te spelen. Zometeen zie jij op TV Oost 12 puntjes staan. En een cryptische omschrijving. En dat was het. En dan moet jij het 12-letterwoord voor van puzzelen. Nee, dat is natuurlijk veel te ingewikkeld. De cryptische omschrijving van het 12-letterwoord is strikje om het avondeten. En je ziet nu 12 lege puntjes staan op je vel papier wat je voor je hebt. Of als je naar TVO's kijkt, zie je ook 12 lege vakjes staan. En dus hebben we jouw hulp weer nodig. Welke letter wil jij checken of die in het 12-letterwoord zit? Je mag me bellen op 074-2456-665. Dat is 074-2456-665. Dan geef jij een letter door en dan laat ik je weten of die erin zit of niet. Maar ja, dat is altijd even wachten tot mensen het nummer hebben ingetikt. Wacht even. 074-2456-665. Eens wachten op de letter. Ja, er wordt wel veel geappt. Maar je zou het ook wel gezellig vinden als je heel eventjes belt. Het is toch veel leuker om je even te spreken op 074-2456-665. Ik negeer de gewone app. Rob die wil alvast wel een gokje wagen. Die zegt feestmaaltijd. Ja, zou kunnen, pas wel. Maar ja, ik heb nog geen enkele letter. Hebben wij nu ook last van die KPN-storing? Dat zou toch ook wat zijn? Oh, telefoon. Ja. Goedemiddag, Radio Oost met José. Ach, oh, je bent heel slecht te verstaan. Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Met Connie. Ik sta de radio in het vak te zetten.
0: Oh ja, dat is goed. Anders krijgen we gratis echo.
1: Ja. Gaat het wel beter?
0: Het gaat ietsjes beter, ja. Je bent nog een beetje ver weg. Maar ik denk als je doorgeeft welke letter je wil kijken of die erin zit, dat ik je aan kan helpen. Welke letter moet ik even controleren voor je?
1: De
0: N?
1: De E van Eduard.
0: De E van Eduard? Ja. Even kijken hoor. Ja, zit erin. De E van Eduard heb ik inderdaad op de kaart staan. Even kijken op welke positie die dan staat. Voordat ik allemaal dingen tegen je ga vertellen die niet klopt. De E van Eduard. Oh nee, ik heb tegen je gelogen. Die zit er helemaal niet in. Sorry.
1: Oh, dat is dan jammer maar helaas.
0: Jammer maar helaas. Dank voor het bellen. Dag. Nou ja, de E van Eduard zit dus niet. Het komt bijna nooit voor dat de E van Eduard niet erin zit. Welke letter wil je nu? Radio Oost met José. Goedemiddag.
2: Hoi, met Galinde.
0: Ah, Galinde. Hoe is het?
2: Ja, goed. En met jou dan?
0: Nou, het gaat dus nu wel naar omstandigheden goed. Maar daar kom ik straks wel even op terug. Welke letter wil je checken?
2: De letter A.
0: De letter A. Galinde, de letter A zit erin op plek nummer 6.
2: Oké, is goed.
0: Fijne dag. Doei.
2: Dank
0: je. Ja, de cryptische omschrijving is dus strikje om het avondeten. En we hebben een A op plek nummer 6. De A zit op plek nummer 6. Wil je nog een letter? Goedemiddag, Radio Oost met José.
3: Goedemiddag, Lucy.
0: Hallo, Lucy. Welke letter wil je checken?
3: De letter N van Nico.
0: Plek nummer 11, Lucy.
3: Nou, dankjewel.
0: Ja, jij ook. En misschien tot zo, hè, als je 12-letterwoord hebt geraden.
3: Ja,
0: toch,
3: helemaal
0: Lucy.
3: Goed. Doei.
0: Nou, zullen we nog één rondje doen? Ik vind het altijd wel gezellig om je te spreken. Welke letter wil jij checken? 074-2456-665. Tot nu toe hebben we de A op plek nummer 6. En de N staat op plek nummer 11. Goedemiddag, Radio Oost met José.
4: Ja, met Herma. Hi.
0: Ach, Herma, hoe gaat het met jou?
4: Prima. En met jou?
0: Ja, gaat. Ben jij nou de Herma die ook elke zondag even appt?
4: Ja,
0: dat vind ik leuk.
4: Soms weet ik het niet.
0: Ja,
4: hè?
0: Nee, dat is waar. Maar je doet altijd mee en dat vind ik heel gezellig, Herma.
4: Ja.
0: Welke letter wil jij dat ik controleer?
4: Ik
0: kijk
4: hoor, de N.
0: De N. Oh, de N is net ook al gezegd, maar hij zit er 2 keer in. Hij staat ook op plek nummer 3.
4: Drie, ja.
0: Ja, dus we hebben... Wil je nog een gokje wagen, Herma?
4: En nog? En verder niet. De D.
0: De D zit er niet in. Nee, sorry, Herma.
4: D zit er niet
0: in. Nog even verder puzzelen.
4: Ja.
0: Ja, oké. Nou, misschien spreek ik je zo, hè, als je 12 letterwoord hebt geraden.
4: Ja, oké. Nee, dat is goed.
0: Doeg, Herma!
4: Oké.
0: Doei, doei. We hebben dus nu, samenvattend, op plek nummer 3 de N. Op plek nummer 6 de A. En nog een N op plek nummer 11. Cryptische omschrijving, strikje om het avondeten. Dit is Ed Sheeran.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: En zo draaien we door.
2: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Je hoort haar deze week extra vaak op Radio Oost. Emma Annelie heeft deze week de nieuwe oogst te pakken met Zo draaien we door. Hey, hallo! Ja, goedemiddag. Het is gezellig om wat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Voor als je mee wil spelen aan het 12-letterwoord. Maar het is toch fijn om te weten dat sommige mensen wel willen weten waarom ik me zo ongelooflijk pijn heb gedaan. Hoi José, mijn vader en ik willen wel weten hoe je jezelf bezeerd hebt. Gaat het wel een beetje? Doei, Gerrit en Helen uit Dordrecht. Leuk dat jullie luisteren, Gerrit en Helen. En dat fijn dat ik op jullie kan rekenen. Ineke zegt ook, nou, ik ben wel benieuwd naar jouw verhaal. Ja, het is echt ongelooflijk dom. En ongelooflijk pijnlijk. Heb je gistermiddag geluisterd naar Weekend Overijssel? Dan weet je dat ik rond de klok van 2 zei, oh, ik ga er heel snel vandoor. Ik ga mijn nieuwe bank halen. Ja, ik heb best wel een dure bank gekocht. Tenminste, ik heb 2000 piek betaald voor een bank. En dat vind ik zelf echt heel veel geld. Het was niet bij, zeg maar, die andere bankenfabrikant waarbij je het dan zelf moet ophalen. Het was bij best wel een dure winkel. Maar blijkbaar moet je het daar dus zelf ook ophalen. Tenminste, ik weigerde om geld te betalen voor de bezorging. Wij moesten snel, want er een busje gereserveerd. Dus de busje opgehaald. Daar zat de bank gelukkig al in. En toen moest de bank bij ons thuis weer uit de bus en natuurlijk neergezet worden. Dat ging niet helemaal. Dat ging niet helemaal goed. Het zat helemaal in plastic, dus het was best wel zwaar om vast te houden. Of tenminste zwaar. Het was iets zwaar om vast te houden. Het glipte uit mijn handen de hele tijd. Dus mijn vriend die wordt dan al een beetje bozig. Die zegt al, wat ben je nou toch aan het doen? En het lukte niet. Op een gegeven moment had ik hem vast en hij moet dus uit de bus. Ben ik met bank en al uit de bus gesprongen. En toen kwam de bank op mijn teen. En toen dacht ik gisteren de hele tijd dat mijn teen gebroken was. Ja, nou ja, ik ben niet naar strompelen naar binnen gekomen. Dus het gaat eigenlijk allemaal wel goed. Hey, zo meteen verder met het 12-letterwoord. Hey, hoor deze plaat. Een bank op je teen, nooit grappig. The Rhythm of the Night, hoor jezelf.
1: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
5: Hey, Remo!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
11: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loets in Noordhoorn viert mee. XXX Loets in Salzbergen.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Heropening Salzbergen krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
14: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
16: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
18: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
20: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
25: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
26: Morgen.
25: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
26: Echt waar, joh?
25: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Radio Oost. Weekend over.

0: Snap en Rhythm Incident.
1: Weekend Overijssel.
0: Hey hallo, goedemiddag. 8 minuten over 1. Gezellig dat je erbij bent.
1: José de Bruin.
0: Er wordt druk meegepuzzeld met het 12-letterwoord. Op het bord staan 3 letters, de N, de A en de N. En dat zijn nog niet heel erg veel. Toch krijg ik al heel veel goede antwoorden binnen via de app 06-4567-1331. Zometeen nog 1 rondje doen. Ja, even kijken welke letters erin zitten. En dan moet je voor mij echt wel

0: Radio Oost met Teddy Swims. En Mr. Know-It-All. Misschien ben jij ook wel die. Die het 12-letterwoord weet. Ja, zullen we nog maar heel even een rondje doen? Het 12-letterwoord. De cryptische omschrijving is strik om het avondeten. Ik doe nog één rondje met de letters die je mag doorgeven om te kijken of die erin zitten. Radio Oost, goedemiddag met José.
1: Danspasavond.
0: Hallo, goedemiddag. Danspasavond. Danspasavond. Is heel leuk, maar ik weet ook niet zo goed met wie ik spreek, maar het is fout.
1: Oh, nou, maar daar hoef ik toch mijn naam niet te zeggen, of wel?
0: Oh, nou nee, dat hoeft niet hoor. Nee, dat blijft u anoniem.
1: Moet dat zien? Ik kom uit Lare Gelderland, ben ik.
0: Oh, wat gezellig. Nee, dat hoeft helemaal niet. En zeker als u uit Gelderland komt, snap ik dat u helemaal anoniem wil blijven. Fijne dag, hè? Goedemiddag. Dag. Nou, danspasavond was het niet. Ik ben op zoek naar letters die in het 12-letterwoord zitten. Welke letter wil jij checken? Goedemiddag, Radio Oost met José.
2: Jan de Lange, goedemiddag.
0: Goedemiddag, meneer de Lange. Wat denkt u? Welke letter zit erin?
2: De V van Victor.
0: De V van Victor. Helaas, die zit er niet in.
2: Sorry.
0: Nee, dat maakt helemaal niet. Nee, dank u wel voor het bellen. Vind ik alleen maar heel gezellig.
2: Ja.
0: Fijne dag nog.
2: Oké.
0: Doeg. Nou, de V zit er niet in en het is ook niet danspasavond. Maar waar ben ik wel naar op zoek? Strikje om het avondeten. Welke letter wil jij checken die erin zit? Goedemiddag, Radio Oost met José.
3: Hoi, mijn Glinde.
0: Ach, daar ben je weer, Glinde. Hallo.
3: Ja.
0: Nou, vertel.
3: De letter T van Tinus.
0: Tinus zit erin, Glinde, op plek nummer 4. Goed bezig.
3: Oké.
0: Doeg.
3: Doei.
0: Nou, door Glinde heb je op plek 3 nu een N. Op plek 4 staat de T. Op plek A staat de 6. De 6 staat op plek A. Dus ik heb toch een beetje onder invloed van die paracetamol, geloof ik. En op plek nummer 11 staat de N. Goedemiddag, Radio Oost met José.
4: Ja, goedemiddag, met Jan.
0: Hallo Jan.
4: Uit Raalte.
0: Hallo Jan uit Raalte. Hier José op dit moment uit Hengelo. Hoe is het, Jan uit Raalte?
4: Ja, prima. Naar jou dan.
0: Ja, ik heb dus een bank laten vallen op mijn dikke grote teen.
4: Ja, dat hoor ik.
0: Ja.
4: Dom.
0: Ja, dus echt. Nou, ik heb nog nooit zoiets doms gedaan, Jan. Dat was echt heel onhandig van mij.
4: Ja.
0: Maar goed, dus ik heb een paar paracetamolletjes genomen en ik kan er tegenaan. Welke letter wil jij checken, Jan?
4: De H van Hendrik.
0: De H van Hendrik. Jan, die zit er niet in.
4: Oh, dat is jammer.
0: Ja, dat is zeker jammer. Dankjewel, Jan uit Raalte, voor het bellen.
4: Joehoe.
0: Nee, nou, het gaat niet heel lekker, hè, met de letters die erin zitten. We hebben tot nu toe dus de N op plek nummer 3. De T op plek nummer 4. De A op plek nummer 6. De N op plek nummer 11. Nou, nog één telefoontje opnemen. Radio Oost met José. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, met jou.
0: Goedemiddag. Welke letter denk jij dat erin moet zitten?
5: De L van Lint Macaroni.
0: De L van Lint Macaroni. Met wie sprak ik nou, zei je?
5: Met Tio.
0: Tio? Dat is gewoon het goede antwoord. Gefeliciteerd.
5: Dank je wel.
0: Ja, heel goed gedaan. Een stukje om tafond eten. Doe jij die ook wel eens?
5: Nee.
0: Nee, ik ook niet. Lint macaroni is een ander woord voor tagliatelle. Weet je wel, die hele lange, dikke slierten.
5: Ja, goed. Ja.
0: Nou ja, ik wist het niet hoor, voordat ik 12-letterwoord ging doen. Tio, waar bel je vandaan?
5: Uit Middenmeer.
0: Uit Middenmeer, wat leuk. Nou, ik ga het prijzenpakket die kant op sturen. Dank je wel voor het meedoen. En blijf nog even aan de telefoon voor je adres.
5: Ja, is goed.
0: Oké, fijne zondag.
5: Fijne zondag.
0: Lint macaroni. Was het juiste antwoord op het 12-letterwoord. De L zat er inderdaad in, op plek nummer 1. Ja, zeg het maar. Zullen we zo meteen nog eentje doen? Een 12-letterwoord? Jij mag kiezen. Moet je even appen naar de studio. 12-letterwoord, aan of uit. Ik kan me ook al voorstellen dat je er klaar mee bent. Laat me even weten. Draai

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 2:30, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Peter Koelewijn.
1: Ben je klaar, Peter? Ja, superfijn. En je wordt ouder, papa, op radio.

met het RTV Oost prijzenpakket, omdat hij lintmacaroni wist door te geven via de telefoon. En toen ontplofte de inbox van de app 06-4567-1331. Veel mensen vinden het oneerlijk. Ja, dat kan. Maar daarom dacht ik, laten we het gewoon maar eens ouderwets weer gaan spelen. Dus gewoon, ik geef jou de letters en jij geeft aan mij een 12-letterwoord. Zullen we het dan zo doen? Oh, ik kan ook niet iedereen tevreden stellen, hè? En, ja, het is misschien wat heftig om over mijn eigen spelletje te zeggen. Het is maar een spelletje. Ja, niet boos worden. Je kan het RTV Oost prijzenpakket winnen. En vanaf morgen trouwens weer een noodradio. Ik zie dat Bert-Jan en Ellen weer stroom hebben. En die luisterden al die tijd, omdat ze even geen stroom hadden, naar Radio Oost met een noodradio. Ja, dat is toch fantastisch dat je ons toch nog kan ontvangen. Goed, terug naar het 12-letterwoord. Cryptische omschrijving van het tweede 12-letterwoord is shopdag. Shopdag. Ik zie 3 letters op het bord. Heb jij 12 streepjes voor je neergezet op een papiertje? Dan mag je op het 4e streepje een K neerzetten. Op plek nummer 8 de D en op plek nummer 10 de T van 10. Dus we hebben resume over vlakke 4K 8D 10D.

0: Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Brain power. Druk bezig met het 12 letterwoord te puzzelen, maar ondertussen heb ik voor jou het laatste nieuws uit onze provincie. De helft van de buurtbusverenigingen in Overijssel neemt geen rolstoelgebruikers mee. Het blijkt uit onderzoek van RTV Oost. 12 van de 25 verenigingen weigeren rolstoelers. Ja, die oprijplaten die zijn vaak te steil, waardoor de bus inrijden alleen of met hulp van de chauffeur niet lukt. Deze chauffeurs leggen uit.
2: Met als gevolg dat je dus de rolstoel met de persoon erin echt hier naar boven moet duwen, in de bus, omhoog duwen, is voor de meeste van ons niet te doen.
3: En we willen graag alles doen voor de passagier, maar ergens houdt het een keer op. Dit is meer onmacht, dit is geen onkunde, geen onwil, maar dit is echt onmacht.
1: De provincie onderzoekt met Arriva en buurtbusverenigingen hoe het vervoer toegankelijker kan worden. Een 27-jarige werknemer uit Enschede is gisteravond gewond geraakt bij nogal een bizar ongeluk. Er viel een pallet op zijn hoofd. Dat gebeurde bij een transportbedrijf in Oldenzaal. Hij was bezig pallets te verplaatsen met een elektrische palletwagen toen hij een balk raakte. En daardoor viel de bovenste pallet van ruim 20 kilo 4 meter naar beneden op zijn kop. Ja, die man die raakte buiten bewustzijn en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Hij hoeft niet geopereerd te worden, maar moet wel lang herstellen, ongeveer zo'n 6 weken. Misschien heb je het ook wel gezien. Kleurenspectakel aan de hemel gisteravond. Noorderlicht was in delen van de provincie goed te zien. Op social media worden veel foto's gedeeld van een groene of paarse lucht. Ja, om dat noorderlicht dan te kunnen zien had je wel een camera nodig en geen regen. Ik heb ook naar buiten gekeken. Het was echt knetterhard aan het regenen. Colin Feijdan, hij heeft bij zijn rentree in de Moto 2 meteen punten gepakt. De coureur uit Staphorst brak onlangs zijn sleutelbeen bij een crash in Oostenrijk. Tijdens de Grand Prix van Indonesië ging het in de eerste ronde opnieuw mis toen hij betrokken raakte bij een massale valpartij. Zijn motor werd op tijd gerepareerd voor de herstart. In de ingekorte race eindigde hij uiteindelijk als 11e. En tot slot na een verrassing voor, ja, het zit echt in de naam, Bert de Boer. Hij is melkveehouder in Blokzijl. En een koe van hem was in verwachting van een tweeling, dacht hij. Ja, dat is op zich al bijzonder, maar uiteindelijk zijn er 3 kalveren geboren. En dat is heel zeldzaam bij koeien, een drieling. Dat ging ook niet zonder slag of stoot. Moeder Antje, die was na de bevalling erg zwak, kreeg onder meer zonnevoeding. Nou, inmiddels gaat het weer goed met Antje en haar drieling. Het weer dan. Buien met af en toe ook een klap onweer trekken over de provincie. De zon laat zich af en toe zien, wordt een graad of 14. Morgen is het droog, meer ruimte voor de zon en dan wordt het een graad of 16.
4: José de Bruin.
5: Look everyone, he's coming through the doors.
6: Brilliant! He didn't even open them!
5: He's here!
7: Quick, Rick, do the speech.
8: Hey kids, stop smogging and pay attention.

Billy Joel en She's Always a Woman to Me. Dit is Radio Oost. Gezellig dat je erbij bent. Het is bijna 14:15. We zijn bezig met het 12-letterwoord. Zal ik eens even kijken of er al wat antwoorden tussen zitten waar ik je een klein beetje mee kan helpen. Ja, ook foute antwoorden helpen je misschien. Op het bord staat de K op plek nummer 4. Op plek nummer 8 staat de D. En op plek nummer 10 staat de T van 10. Het 12-letterwoord is weekendutje. Groetjes van Shane Broos uit Beuningen, Gelderland. Nou, gezellig. Welkom aan de goede kant van de provincie, zou ik zeggen. Fijn dat je de provinciegrens bent overgestoken. Shane, blijf vooral hier. Het is alleen niet het goede antwoord. Nee, spijt me. Sander die zegt, die haakt nog even in op mijn teen. Die zegt, ik heb een schaafplek op mijn linker elleboog. Ben gisteren komen te vallen bij de clubkampioenschappen van atletiek in Zwolle bij 100 kilometer sprint. Oh nee, hij zegt, grapje, het moet 100 meter zijn. 100 kilometer lijkt me ook wel erg fijn en ver, Sander. Hij gaat nu alweer lekker, zegt hij. En of ik dat even wil zeggen op de radio. Nou, bij deze. Mijn dochter en ik zijn het erover eens dat het antwoord, zegt Johan, winkeleditie is. Is niet goed? Nee. Is het winkeleditie, zegt Ginny uit Binnek. Is ook niet goed. Winkelsdatum is ook niet goed. Sorry, Christa uit Frieseveen. Ja, wat is het dan wel, hè? Wordt ook gevraagd of er een aantal letters bij mogen. Want met 3 letters wordt het heel ingewikkeld. We hebben niet heel veel tijd meer. Dus ik geef je er meteen in 1 klap 3 letters bij. Hebben we op plek 3 de N. Op plek nummer 4 de K. Op plek nummer 7 de P van Pieter. Op nummer 8 de D, die stond er al. Op plek nummer 10 de T. En op plek nummer 12 de M. Nou, het woord staat er al bijna. Even kijken, hoe lang ga ik je geven? 3 minuten en 28 seconden. 25, 24, om het woord in te sturen. 12 letterwoord voor het RTV Oost prijspakket. Na Sommelieu en Feels Part 2 krijg je van mij het goede antwoord.

0: Sommige Feels Part 2 op Radio Oost. Nou, zullen we maar even naar de ontknoping van het 12-letterwoord. Misschien heb je het al geraden, heb je een appje gestuurd naar de studio. We hebben de N op plek nummer 3, op plek nummer 4 de K, op plek nummer 7 de P, op plek nummer 8 staat de D en op plek nummer 10 de T. Plek nummer 12, de M van Maria. Heb je meegedaan? Hou dan heel goed je telefoon in de gaten. Ik ben echt knetterstreng. Als je telefoon niet oppakt, ja, dan krijg je ook het prijzenpakket niet. Er zijn meer dan honderden mensen. Nou, er zijn honderden mensen die op dit moment meespelen. Dus als ik je eruit vis, het zou wel gezellig zijn als je even opneemt.
1: Met Rolanda.
0: Rolanda, met José van Radio. Ja, Rolanda, hallo.
1: Hallo.
0: Wat heb jij enthousiast je telefoon op? Oh, wil je televisie iets zachter zetten of je radio?
1: Ja, gaan we doen.
0: Ja, heel goed. Staat hij uit of zacht?
1: Ja.
0: Oh, helemaal goed. Rolanda, jij bent lekker aan het meepuzzelen.
1: Nou, het is echt de eerste keer dat ik meedoe vandaag.
0: Is de eerste keer dat je meedoet überhaupt? Of vandaag?
1: Ja, nee. Nou. Mijn man doet altijd mee en toen zei ik, nou, ik ga het ook maar eens een gokje wagen.
0: Heel goed. Kijk, nou, zo hoor ik het graag, Rolanda. Want jij stuurde van allerlei antwoorden in. Lint Macaroni, ons eerste 12-letterwoord, had je gewoon hartstikke goed. En je had deze eigenlijk ook al heel snel goed, hè? Wat moet het zijn, denk jij? Oh, god. Geef nou alsjeblieft het goede antwoord, Rolanda.
1: Ja, maar was het ook weer aankoopdatum?
0: Aankoopdatum. Dat is natuurlijk het goede woord. De cryptische omschrijving was shopdag. En de aankoopdatum was het juiste antwoord. Gefeliciteerd, Rolanda.
1: Nou, dankjewel.
0: En dat voor de eerst. Heeft je man wel eens wat gewonnen of ook niet?
1: Nou, niet bij jou. Maar die doet wel eind jaar elke zondag mee.
0: Ja.
1: Maar die heeft vorige week een petje gewonnen.
0: Vorige week een petje? Nou, ik kan je vertellen, Rolanda, dat het prijzenpakket vele malen mooier is. Dus dat stuur ik naar jou toe. Dankjewel voor het meespelen, hè.
1: Nou, bedankt. Jij ook. Fijne dag.
0: Jij ook. Mooie zondag. Blijf nog even aan de telefoon. Noteer ik nog even je adres.
1: Helemaal goed.
0: Oké, doeg.
1: Doeg.
0: Zometeen hoor je natuurlijk Paul Schabbink, hè. Met de Oosttribune. Daarin neemt hij je mee in de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Cambuur. Ik krijg nu ook al een aantal voorspellingen binnen. Ja, en wat ik dan denk als Blauwvinger wat er gaat gebeuren. Wordt natuurlijk 8-0, joh. Ja, wat denk jij dan? Jouw voorspelling mag je ook achterlaten, hè? Via de Oost-app draai ik voor jou Thelma Houston met Don't Leave Me This Way.

0: kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, €2,49. Lekker anders.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
7: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
9: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
7: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
9: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go! Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
10: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8 minuten over 2 en allereerst dank aan collega José de Bruin voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel. We trekken de lijn zeker ook in sportief opzicht door tot 6 uur. Want vanaf 2:30 volgen we de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Sportclub Cambuur. In het Metrieparkstadion in Zwolle. Job Faros is onze man ter plekke. We gaan hem straks horen. Op dit moment in de slotfase FC Utrecht tegen Willem II. Daar is de tussenstand 2-1. Vandaag verder nog in de Eredivisie Telstar tegen ADO Den Haag en Excelsior tegen FC Groningen. Natuurlijk ook aandacht voor de 2 gelijke spelen van Overijsselse BVO's die we gisteren meemaakten. FC Twente op bezoek bij Fortuna Sittard 1-1. En daarvoor een knotgekke wedstrijd in Deventer. Go Ahead Eagles tegen Sparta eindigde in 3-3. Ook daar gaan we natuurlijk op terugkijken. En vrijdagavond waren we er ook. Vanaf de Oosttribune kon u dan horen hoe Heracles Almelo de eerste periodetitel en het bronzen schild, het eerste bronzen schild pakte. En de eerste prijzen voor de ploeg van trainer Vincent Helman is dus binnen op koers voor de titel, zou je kunnen zeggen. Daarnaast de allermooiste muziek. U kunt het aanvragen via de WhatsApp. U kent het nummer 0645671331. 0645671331.

0: Shanna Spiro en Great Expectation op Radio Oost. We gaan even terug naar gisteravond. FC Twente speelde in Sittard met 1-1 gelijk tegen Fortuna. Na 9 minuten op aangeven van Mohamed Iatar in de 1-0 voor de ploeg uit Limburg. Anthony Descortes met de goal. En Robin Prupper in de 34e minuut op aangeven van Wout Weghorst met de gelijkmaker. Dat was ook de ruststand en later bleek ook de eindstand. Prupper reageerde overigens wat emotioneel. En waarom dat was, dat zijn we eigenlijk nog steeds niet helemaal achter. Dat zal misschien in de komende dagen nog wel duidelijk worden. Lars Unestal was er niet, was wat ziekjes, kon niet spelen. En Joel Drommel was zijn vervanger. En dat deed hij heel goed. Een paar cruciale reddingen van hem. En dus ging Nico Wantia, onze verslaggever, na afloop ook naar hem. De keeper dus, Joel Drommel.
1: Joel, een punt uit bij Fortuna Sittard. Vond je dat jullie recht hadden op meer?
2: Nee, eigenlijk niet per se. We hebben niet heel veel gecreëerd. Ik heb niet heel veel dreigementen gezien. Dus we hebben het verdiend. Je wilt altijd winnen, maar we hebben het verdiend. Denk ik niet. Dus we waren niet goed genoeg vandaag en we waren slordig. Maar soms heb je wel zo'n wedstrijd in het seizoen en moet je gewoon weer de rug rechten en met elkaar zitten en gewoon weer focussen naar naar de volgende wedstrijd.
1: En waar lag het volgens jou aan vandaag?
2: Ik denk slordig en soms wilden we moeilijke keuzes maken en dan heb je de bal en dan wil je een moeilijkere bal geven en dan moet je achter de bal lopen en zo ging dat een beetje door en we creëerden gewoon niet genoeg kansen, dus daarin waren we onder de maat.
1: De start was ook niet zo lekker met al een vroege goal tegen. Hoe kijk jij naar die goal?
2: Ja, dat was een goede voorzet van Moyatar. Hij kon best makkelijk koppen. En volgens mij van best vrij dichtbij. En kon daar niet meer op reageren. Nee.
1: Nee, maar had die voorzet eruit gehaald moeten worden?
2: Ja, natuurlijk. Ik moet nog natuurlijk goed terugkijken wat beter kon. Uiteindelijk komt hij voor Bart.

0: Maar dan moeten we even goed analyseren wat we beter kunnen doen. En wat ik eventueel ook beter kan doen.
1: Ja. Daarna wordt het nog wel 1-1 door de goal van Robin Prupper. En toen dacht ik van, nou, het wordt misschien drop en erover voor FC Twente. Maar het viel een beetje tegen.
0: Ja, na de goal waren we wel meer aan de bal. En we hebben ook wel meer balbezit, denk ik. Alleen, het spat er niet vanaf vandaag. En dat is gewoon jammer. Want je laat natuurlijk gewoon punten liggen. Maar daarin verlies je hem niet. En ze hadden natuurlijk ook wel wat mogelijkheden. En vooral in de tweede helft hadden ze een grote kans. Die ik gelukkig pak. Dus dan hou je ploeg wel goed in een race.
1: Ja, want het is aan jou te danken dat het überhaupt nog een punt is geworden inderdaad. Geweldige redding.
0: Ja, dankjewel. Nee, daar ben ik ook wel blij mee, ja. Nee, zeker. Goede reflex. Ik bleef goed staan. En het is mooi dat hij... Dat ik hem echt puur uit mijn reflex eruit tik.
1: Hoe is het überhaupt om af en toe een keer een wedstrijdje te keepen? Dat lijkt me niet zo makkelijk voor een doelman.
0: Nee, is het ook niet. Je wilt gewoon elke wedstrijd spelen. En je weet dat je naar Twente bent gekomen. En je wist al dat er een hele goede keeper voor me stond. Maar ik weet ook mijn eigen kwaliteit. En ik moet het gewoon op zulke momenten laten zien. In oefenwedstrijden, in trainingen en... de trainer zo moeilijk mogelijk maken wie die op goal wilt hebben. Ja.
1: En aan de andere kant, het kan ook zomaar zijn dat je een heel seizoen op de bank zit. Dus als je dan een keer speelt, dan is dat ook misschien weer meegenomen?
0: Ja, zo is het ook. Maar daar ga je zelf hopelijk niet van uit dat je heel seizoen op de bank gaat zitten. Want ik heb het vorig jaar ook gewoon goed gedaan. En de wedstrijden die ik nu heb gespeeld, dan sta je er ook. Dus we moeten gewoon lekker die flow doorzetten.
1: Ja, nou staat er donderdag alweer een aardig potje op de rol. Hoe zijn de kansen dat je dan weer onder de lat staat?
0: Dan moet je aan de trainer vragen als je die zo krijgt. Ik laat me deze week gewoon weer goed zien. En ik weet ook niet hoe het met de blessure is van Lars. Of die al wedstrijd fit is voor donderdag. Dus we moeten gaan kijken hoe dat volgt.
2: Aldus Joël Drommel, de invallendoelman gisteren bij FC Twente. Straks dus die wedstrijd tussen Cambuur op bezoek bij PEC Zwolle. Ja, het is een kelderduel, de nummer 15. Cambuur tegen de nummer 16 Zwolle. Het verschil 1 punt, 5-4. Aanwezig voor ons in het Midriepark Stadion in Zwolle. Onze verslaggever Joop Faros en natuurlijk huisanalist Jan van Staat. Ja, mannen, PEC Zwolle zal echt een resultaat moeten boeken. Anders wordt het chagrijn alleen maar groter daar.
3: Ja, dat kun je wel stellen, Paul. Jan, pak de bril er nog even bij. Jan, zet je hem op, dan kunnen we beginnen.
4: Ja, nee, maar het zijn zulke kleine lettertjes. Ze hebben wel hele goede broodjes hier, heb ik gezien. En die opstelling kan je eigenlijk wel 2 dagen van tevoren maken.
3: Ja, dat is waar. Nee, aan de broodjes ligt het niet. Maar nee. Inderdaad, het is wel het uur van de waarheid voor PEC Zwolle met die 16e plek. En vooral het chagrijn zit er met name in die laatste 2 wedstrijden voor die mega lange interlandbreek. Want we weten nog dat PEC Zwolle hier met maar liefst 7-0 verloor van Feyenoord. Had ook 15-0 kunnen worden. Zo slecht was PEC Zwolle die dag. Feyenoord was ook wel heel erg goed toen. En een week later moest Zwolle op bezoek bij FC Groningen. En daar verloor het ook kansloos met 3-0. En dus ging iedereen met heel erg veel chagrijn die break in. PEC Zwolle die zocht daar heel onder de Portugese zon. Om toch maar eens even de scherven bij één te rapen. Jan, is dat dan logisch dat je dan naar Portugal gaat om op trainingskamp te gaan?
4: Nou, weet je wat het is? Het was natuurlijk al gepland in deze breken. Dus wat dat betreft, het is niet uit nood geboren alleen maar. Maar ja, voor de staf is het vaak een kwestie van, je kan eens even wat meer tijd aan elkaar besteden. En met name beelden kijken, gesprekken voeren, medische staf. Het is niet zozeer een uitje en een vakantietje. Het is gewoon een kwestie van, hoe laden we de ploeg weer op richting deze wedstrijd? Want daarvoor voor PEC Zwolle, er zijn natuurlijk nog heel veel wedstrijden achteraan. Maar voor die trainer is het een hele beladen wedstrijd, lijkt mij. Want dit soort wedstrijden, het gaat om de manier van spelen. Nou, de laatste 2 wedstrijden, ja, de manier waar het Zwolle gespeeld heeft. Ja, dat leek eigenlijk helemaal nergens op.
3: Nee, die bus werd toen al opgewacht. Toen PEC terugkwam uit Groningen. Ja, er hoeft maar één dingetje te gebeuren, denk ik, vandaag. In negatief opzicht. En ja, het einde is misschien wel zoek.
4: Ja, nou ja, dat is vaak. Je kijkt naar de ploeg, hè. Kijk, als je er alles aan gedaan hebt. En je hebt pech. Of zit een keer wat tegen. Het maakt me niet uit. Maar dan heb je in ieder geval een ander gevoel. Als wat hun de laatste wedstrijden meemaken. De gelatenheid waarin ze tegen doelpunten krijgen. 2 wedstrijden, 0 doelpunten gemaakt. En dat is niet echt best. Dan kom je daar niet weg onderin. Dus wat dat betreft, ik ben benieuwd of ze vanaf het begin nu, juist nu, gas gaan geven.
3: Ja, grote opsteken voor PEC is wel dat Ryan Thomas is teruggekeerd. De aanvoerder is natuurlijk een van de sterkhouders van PEC Zwolle. Maar daartegenover staat wel ja, het verlies. Ja, dat kunnen we niet zeggen. Want Younes Namli heeft nog geen minuut gespeeld voor PEC dit seizoen. Maar dat trainingskamp in Portugal, ja, dat werd ook mede gebruikt om Namli klaar te stomen. Hij speelde alweer wat minuten in de oefenwedstrijd. Maar afgelopen week op de trainingen ging het mis. En Namli, ja, we weten nog niet precies wat hij heeft en hoe lang het gaat duren. Er gaan geluiden dat het om een hamstringblessure gaat. Maar ja, daar staan normaal gesproken wel een maand of twee voor. Dus Namli is er niet bij. En het is de grote vraag of we hem voor de winterstop nog gaan zien, Jan. Want ja, Namli, dat is zo'n speler die kan dit PEC Zwolle wel een beetje uit het moeras trekken.
4: Ja, maar weet je wat vaak is met dit soort spelen? Los van wat hij zelf laat zien. Als hij erbij is, geeft het ook vertrouwen naar de rest van de groep. Dan zeg je van nou, we hebben een smaakmaker. Bij Zwolle is het eigenlijk altijd het verhaal van de drie beste spelers. Krastev zit daar nog bij. Thomas zit daarbij. Namli zit daarbij. Wanneer hebben we die nu alle drie op het veld gezien? Ja, in goede doen. Ja, niet. En dat baart je zorgen. Want ja, de rest is over het algemeen hard werken en middelmaat.
3: Maar we moeten ook niet doen alsof Barcelona op bezoek komt vandaag, hè?
4: Nou, helemaal niet. Want die hebben gelukkig wat punten gehaald in de eindfase. En zo'n beetje geluk met de scheidsrechter. Maar laten we heel eerlijk zijn. Cambuur zal het hele jaar knokken voor degradatie. En eigenlijk daarom verbaast het mij dat je denkt van nou, vandaag moet je gewoon winnen. En dan is het alleen een kwestie, we gaan winnen. En met hoeveel gaan we winnen?
3: Zonnetje schijnt, graantje op 15. Nog een kleine 10 minuten tot de afdrap hier in Zwolle.
2: Job en Jan, straks gaan we ze weer horen. En Job Paros was ook deze week al in Zwolle. Sprak daar met de trainer Henry van der Vecht in aanloop naar die wedstrijd tussen Zwolle en Cambuur, die we straks gaan volgen. En ja, ging het ook met hem hebben over dat ingelaste trainingskamp wat Zwolle dus in Portugal had in de afgelopen weken.
5: Ik denk dat het 3 weken is, maar nou ja, dat was na die laatste pot tegen Groningen wel even goed dat we de zinnen konden verzetten. En dat we daarna ook een trainingskamp konden doen in Portugal. Waarbij we eerst nog 2 goede dagen hebben kunnen trainen hier in Zwolle. Op onze eigen trainingsvelden. En daarna in Zwolle of in Portugal goede tijd hebben gehad met elkaar. Ja, en dan kun je echt wel een aantal dingen goed met elkaar doornemen. Scherp stellen waar we echt even moeten verbeteren. Wat we willen verbeteren met elkaar. Nou ja, en dan uiteindelijk moet dat ook hier teruggezien worden op het veld.
3: Wat heb je allemaal geleerd in die periode over jezelf, over je team, over de club?
5: Dat is wel een hele diepe vraag.
3: Nou ja, het was natuurlijk een groot drama wil ik niet zeggen, maar het was natuurlijk geen leukste week die je afsloot voordat je die mini-break had.
5: Ja, we hadden inderdaad een slechte week. En je moet oppassen dat je niet een enorme zelf een wak in lult natuurlijk, want de weken daarvoor waren prima. Waren ook niet groots. In die zin dat we bij de top 5 van Nederland aan het spelen waren qua niveau. Maar wel hadden we een basisniveau dat goed genoeg was om punten te halen. En in die laatste week hadden we ons basisniveau absoluut niet. En nou ja, dat probeer je weer recht te trekken met elkaar. Maar ook wel in de context blijven dat we gewoon een goede periode hebben gehad daarvoor. En dat we 5 slechte dagen hebben. Want het is een tijdsbestek van zondag tot en met vrijdag geweest. Dat we eigenlijk dat goede gevoel niet meer hadden.
6: De Oosttribune op Radio Oost.

0: You're coming along.
1: De Oosttribune.
2: Vanmiddag om 2:30, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Emma Heesters en Rolf Sanchez waren dat. We gaan gauw naar het Midri Parkstadion, want het duel tussen Pek Zwolle en Cambuur in de Vriendenloterij Eredivisie is begonnen. Job Vaarhorst en Jan van Sta, oftewel de twee J's.
1: Ja, het duel is 2 minuten oud. Weinig gebeurd. Het was net wel even Sissoko, de linksbuiten van Pek Zwolle, die er gevaarlijk doorkwam daar aan de linkerkant. Alleen was zijn schot, of was het een voorzet, we weten het eigenlijk nog niet. Was niet goed, maar Pek Zwolle is redelijk begonnen aan deze wedstrijd. Probeert niet op te bouwen via de rechterkant. Dan is de aanname van Mbayo niet goed en kan Cambuur dus overnemen via een ingooi. Ja, het moet vandaag wel gaan gebeuren voor Pek Zwolle na die toch wel stroeve start in de Eredivisie. De afgelopen 2 duels die bleven het meeste hangen. Hij werd dik verloren van Feyenoord. En dan gaat de keeper van Cambuur hier, Jansen, die gaat gruwelijk in de fout. Probeert daar Van Del in te spelen. Maar er zit een been van de spits van Pek, Costons, tussen. En dan vliegt die bal maar net naast het doel van Cambuur. Jan, dit had zomaar de 1-0 kunnen zijn.
2: Nou ja, kijk, Costons die schrik ook van zo'n bal. Maar ja, de keeper zal zelf ook, zal ook geschrokken zijn. Maar ja, ze zijn in ieder geval begonnen vooruit. En je moet ook gelijk druk zetten. En Oosting is dan de meeste man die als vierder aanvaller gaat fungeren. Dus wat dat betreft, in ieder geval een prima opening als ik ze zo zie staan.
1: Ja, en ze moeten vandaag ook wel even wat laten zien. Hè. Na die 7-0 tegen Feyenoord en die 3-0 tegen Groningen. Ja, dat heeft wel diepe sporen nagelaten.
2: Ja, nou, dat merk je aan iedereen. Hè. Dus iedereen vraagt dan ook wat verwacht je ervan. Nou, als ze spelen zoals die laatste weken, dan verwacht je er niks van. Maar ik moet zeggen, ze maken nu in ieder geval een wat gretige indruk. En dat voel je ook wel op het stadion. Het publiek doet een beetje mee. En het is ook wel een tegenstander waar je eigenlijk de punten van in huis moet houden. Hè?
1: Normaal gesproken moet Pek Zwolle deze wedstrijd winnen, ook om een beetje nieuw leven in de club te blazen. We hebben 3,5 minuut gespeeld en het staat nog steeds 0-0.

0: Two Brothers on the Fourth Floor and Never Alone. We gaan weer voetballen. PEC Zwolle tegen Cambuur Leeuwarden. Job Faroost en Jan van Staan.
1: Het is een wonder dat het na 9 minuten voetbal nog steeds 0-0 staat. Want wat een grote kans kreeg PEC Zwolle. En eigenlijk deed het helemaal niks verkeerd. Het was een voorzet vanaf de linkerkant van Sissoko. Die vond daar zijn spits Kostons. Ja, die kopte hem goed richting het doel van Cambuur. Maar er stond Thijs Jansen, de doelman van Cambuur. Jan, hij deed de gekste dingen even daarvoor.
2: Ja.
1: En nu?
2: Een wereldredding. En iedereen zat eigenlijk, telde hem al. Wij telden hem ook eigenlijk al. Maar hij tikte hem nog tegen het houtwerk aan, moet ik zeggen. Tegen het ijzer aan, hoe je het noemen wil. Maar een geweldige redding. Maar Zwolle is in ieder geval aanvallend bezig.
1: Vrije trap voor PEC nu vanaf de linkerkant. Wordt daar getrapt door Sommer is dat. En ja, die bal die gaat over alles en iedereen heen. En dus is het een doeltrap voor Cambuur. Maar PEC Zwolle is goed begonnen aan deze wedstrijd, Jan.
2: Ja, zeker. Ja, maar goed, die moeten ook wel. En je speelt ook tegen een tegenstander die normaal gesproken kwalitatief wat minder zal zijn. En ja, die hebben wat moeite met het tempo. Zwolle speelt wel in een wat hoger tempo dan we de laatste tijd gewend zijn. En tegen deze tegenstander moet dat ook, want ja, je moet kansen creëren. Maar we hebben al een aardige opening gezien, moet ik heel eerlijk bekennen.
1: Ja, nu een lange bal van Schendelaar richting Sissoko. Wordt daar onderschept door de defensie van Cambuur. Dan kan Oosting er alsnog vandoor. Maar is het Thomas die een overtreding maakt. En dus mag Cambuur een vrije trap nemen in de middencirkel. Gaat die bal snel naar Apkaku. Die stuurt hem naar de linkerkant. Daar loopt Costarelli en die speelt hem helemaal terug naar Van Del. PEC Zwolle nu even met alle 11 spelers op de eigen helft. Als het Floranus is die aan de linkerkant van het veld wat druk probeert te zetten. Nu gaat die bal terug en kan Sissoko erachteraan. En kan PEC Zwolle iets opschuiven met de laatste lijn. Bal gaat terug naar doelman Thijs Jansen. Die stuurt hem dan lang. Ja, dan belandt die bal in de as bij Ryan Thomas. Die speelt hem naar Sommer. En zo gaan we helemaal achteruit. We zitten in de 11e minuut van de wedstrijd. En PEC Zwolle komt alle aardigst voor de dag. Maar het staat nog wel 0-0.
0: Eerder deze dag won FC Utrecht in de eigen Galgenwaard. Dat zal Jan van Staag goed doen met 3-1 van Willem II. Ze kunnen de punten wel gebruiken. Telstar ADO Den Haag, 8 minuten oud nu. Daar is het nog 0-0. Evenals dus bij PEC Zwolle tegen Cambuur. Vandaag in de Eredivisie ook nog de wedstrijd tussen Excelsior en Groningen. Die wedstrijd begint om 16:45. Gisteren dus gespeeld Go Eagles Sparta Rotterdam 3-3. Feyenoord wint met 2-0 de topper van AZ en is de nieuwe koploper. Fortuna Sittard FC Twente 1-1 en Ajax NEC eveneens 1-1. Hier zijn de Four Tops en Reach Out. I'll be there op radio's. Wilt u ook een verzoekje horen? U kunt het aanvragen via de WhatsApp 06-4567-1331. Dit is de Oosttribune op Radio Oost.

0: De Four Tops en Reach Out, I'll Be There. En wie er ook zijn, dat zijn Job en Jan bij die wedstrijd tussen PEC Zwolle en Cambuur Leeuwarden.
1: Met PEC Zwolle nu in de aanval via Aartsen. Die speelt hem dan naar links naar Thijs Oosting. Oosting schiet de kapper draaien. Oh, en dan is het een redding van Thijs Jansen. Oh, dit had hem moeten zijn. De 1-0 voor PEC Zwolle. Eerst was het al Constons met die grote kans. En nu is het Thijs Oosting, de nummer 10 van PEC. Duikt daarop in de 16. Maar vanaf een meter of 7 slaagt hij er niet in om Jansen te passeren. Jan, dit zijn kansen. Ja.
2: Die mogen niet missen.
3: Nee, die moeten erin. En goed, gezien het veldspel is het ook wel dik verdiend. Maar ja, hier moet gewoon wat meer venijn in zitten. En dit zijn, we zitten terug te kijken. Nou, het is 11 meter van het doel.
1: Binnenkantje voet.
3: En ja, die keeper die houdt hem er toch weer aardig uit. Maar het is een 100% kans. Nou, jij geeft het al aan. We staan eigenlijk al te juichen. En dan moeten we de armen weer naar beneden doen.
1: Ja, want we zijn een kwartier onderweg. En het staat nog steeds 0-0. Wat valt je op in het eerste kwartier?
3: Veel beweging bij Zwolle. Zonder bal met name. En je ziet ook, Constons vind ik ook wat actiever spelen. En dat is toch wel belangrijk. Met name voor je ploeg. Hè. Hij staat al een tijdje droog nou weer als spits zijnde. Ja, er zit wat meer beweging in. Maar het blijft toch weer achterin. Hou je hart vast. Want ze geven zomaar weer wat weg. Wat kan Buren in de aanval?
1: Ja, even oppassen. Want Argui is er vandoor. En die komt daar aan de linkerkant. De 16 binnen probeert hem dan voor te zetten. En dan wordt die bal geblokt door de defensie van PEC Zwolle. Maar het is wel Cambuur dat een hoekschop mag gaan nemen. Vanaf de linkerkant is het Rafik El Argioui. Ja, een moeilijke naam is dat. Jan moet er nog even op oefenen. Die bal gaat trappen vanaf de linkerkant. Maar hij is wel iemand om in de gaten te houden. Want hij is de topscorer van Cambuur. Hij heeft al 4 keer gescoord dit eredivisie seizoen. En dat deed hij met name in het begin van de competitie. Toen het alles behalve draaide bij Cambuur. Toen vond hij veelvuldig het net. En nu gaat hij die bal trappen vanaf de linkerkant.

0: Maar eerst is het scheidsrechter Van de Eijk die nog even daar wat spelers toe gaat spreken. En nu kan die hoekschop toch echt genomen worden in de 16e minuut van de wedstrijd. Ja, heeft hij die bal daar klaargelegd. Maar dan zegt Van de Eijk, die bal ligt niet goed. En dan ligt hij nog steeds niet goed op de cirkel. En zo duurt het even voordat deze hoekschop getrapt gaat worden van Cambuur aan de linkerkant. Maar nu is het eindelijk zover. Hoekschop dus vanaf de linkerkant bij de eerste paal. En dan wordt die bal daar weggekopt door Thijs Oosting. Probeert Mbaier daar nog uit te komen via een counter. Maar die aanval die wordt gesmoord. En gaat die bal helemaal terug naar Jansen, de doelman dus van Cambuur. Die probeert daar zijn aanvallers aan het werk te zetten. Maar dan loopt Bahouf nog, de aanvoerder van Cambuur. Is een centrale verdediger. Is opgedoken daar. Speelt hem naar de linkerkant van de 16. En dan gaat inderdaad de vlag omhoog. Is het buitenspel voor Bahouf. En kan Pek Zwolle dus even rustig ademhalen. Maar Pek Zwolle moet wel oppassen voor die omschakeling, Jan.
1: Ja, nee, goed, je geeft het al aan. Zwolle die wil in de vooruit, die wil in een hoog tempo spelen. Maar dan ben je ook vaak wat kwetsbaar als je met grote ruimtes in je rug moet spelen. Maar het eerste gedeelte bevalt mij wel hoe ik Pek Zwolle zie voetballen.
0: Oeh, steekballetje nu van Oosting richting Kostons. Maar dan mist Oosting toch net dat fijne wat een nummer 10 moet hebben. En komt die bal bij Kostons niet aan. 17 minuten gespeeld en er staat nog steeds dubbel blank.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Tim Dong was dat op Radio Oost. Bij de wedstrijd Telstar tegen ADO Den Haag is het inmiddels 1-1. Owusu met de 1-0 van Telstar. Eduardo met de gelijkmaker. Het was allemaal ongeveer binnen het kwartier. En een rode kaart voor Hokke. Na het toucheren van een doorgebroken speler van Telstar. We zagen het zojuist. Wij gaan terug naar het McDrieperkstadion in Zwolle. PEC Zwolle tegen Cambuur. Job Faroost en Jan van Staan.
1: 20e minuut, stand nog steeds 0-0. Had dus al 2-0 moeten zijn voor PEC Zwolle door die grote kansen van Kostons en even geleden via Oosting. Maar PEC Zwolle slaagde er dus niet in om die kansen te verzilveren. Jan-Henry van der Vecht, de trainer, staat enigszins onder druk bij dit PEC. Ja, dan word je toch helemaal gek langs de kant.
2: Ja, als trainer word je sowieso gek als die kansen er komen en die vliegen er niet in. Want je weet nou eenmaal, ja, deze wedstrijd wil je niet alleen graag winnen, maar die moet je eigenlijk winnen. Ja, aan de andere kant denk ik van ze doen er wel alles aan. Het is alleen nu een beetje een KKD-wedstrijd geworden. Keukenkampioen-divisie. Van overal 1 tegen 1 spelen. Ja, en dan moet je in een hoog tempo de juiste keuzes maken met het inspelen van de bal. Maar ja, zolang het 0-0 blijft. En deze keeper, ja, die houdt er toch twee aardige ballen uit. En de tweede was misschien wat gelukkig. De eerste met die kopbal. Maar ja, Cambuur komt een beetje beter in de wedstrijd, lijkt het.
1: Ja, balbezit nu aan de rechterkant. Daar is Bouhoefte vandoor, de aanvoerder van Cambuur. Maar kan die bal niet goed aannemen. Dan loopt Floranus dat gat nog dicht. En gaat die bal terug naar Schendelaar. Dat is de doelman van PEC Zwolle. Maar we hadden het net over Van der Vecht. Ja, die staat dus wat onder druk. Hoe kijk jij naar zijn positie, Jan? Want als hij vandaag verliest, ja, ik wil wel zien hoe rustig het dan blijft hij na de tijd.
2: Ja, dan wordt het waarschijnlijk voor ons weer wat later om naar huis te gaan.
1: Ziekenhuisbal nu van Schendelaar richting Sommer. Maar het loopt goed af, hoor. Want daar voorkomt de Deense middenvelder met een sliding dat Cambuur gevaarlijk kan worden. Wel Cambuur nog steeds in het balbezit. Maar we zeiden al, ze gaan weer even helemaal terug naar de defensie. Maar we zeiden al van, dan kan het wel eens een latertje worden.
2: Ja, nou ja, goed. Je merkt aan alles wel dat een trainer met name de laatste keer. Oh, we hebben waarschijnlijk technische problemen voor de scheidsrechter.
1: Technische problemen bij de scheidsrechter.
2: De laatste tijd steeds, hè?
1: Ja, dat had ik. Ik was vorige week bij Helmond Sport Heracles. En toen begon de wedstrijd ook een paar minuten later. Maar nu is de headset van de scheids kapot. Maar die van jou doet er nog wel, Jan.
2: Ja, die van mij doet het hartstikke goed, hè? Maar bij Oosten zijn die apparaten gewoon veel beter, lijkt het wel. Nee, wat je zegt, kijk, die trainer voelt wel aan dat hij ook wedstrijden en punten moet gaan halen. Dat is het vrij logisch. En die is verantwoordelijk voor de resultaten uiteindelijk. Dus wat dat betreft, je hoopt altijd voor hem dat dat het goed gaat. En dat hij in ieder geval de ploeg weer aan de gang krijgt. Maar het is in ieder geval wat feller allemaal. En er is van alles aan de kant.
1: Ja, spel ligt dus even stil, want er zijn problemen met de techniek. En als je aan techniek denkt, dan denk je ook al gauw aan Paul Schabbing.
2: Zeker.
1: Stand 0-0, 22e minuut.
3: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights. En zo draaien we door.
4: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
3: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Emma Annelie, zo draaien we door de nieuwe oogst van deze week. Ik heb ooit nog eens wat met haar gemaakt in coronatijd, kan ik me herinneren. Zij komt uit Almelo, dat terzijde. Ja, de techniek staat voor niks, Job, dat weet je. En dus kunnen jullie vlak voor de reclame nog even een verslag doen van dat wat er gebeurt bij PEC Zwolle tegen Cambuur.
1: 25e minuut, staat nog steeds 0-0. PEC Zwolle begon beter aan deze wedstrijd. Maar Jan, het is wel een beetje gekanteld, hè?
2: Ja, ze geven ze ook tijd en ruimte om in het spel te komen. En ja, dan weet je, met een dieptepaas, dan, ja, Floranen staat dan weer even te slapen. En dan blijft het toch een gevaarlijk elftal. Het Cambuur lijkt het wel, maar ja, nu komt er dan weer een hoekschop. Dus wie weet.
1: Hoekschop voor Cambuur vanaf de rechterkant. Ja, wordt daar weggewerkt door Oosting. Die kan die bal wegkoppen daar bij de eerste paal. En dus kan PEC Zwolle weer een beetje opschuiven. Maar Jan, jij schetst het al. Het is een beetje gekanteld. Wat doet PEC nou niet goed dan? Want ze begonnen zo goed in deze wedstrijd. Nou, zo goed. Ze begonnen goed in deze wedstrijd.
2: Nou, wat je nu ziet is dat ze allemaal onderweg zijn. En dan heeft Cambuur toch de kwaliteit om de vrije man te vinden. Maar kijk, ze zakken nu allemaal terug tot op eigen helft. Het gaat er allemaal. Kijk,
1: nu weer een bal tussen de linies. Dan kan Cambuur heel erg snel uitkomen. Via Maartens aan de linkerkant speelt hem daar naar Hamas. Hamas nu in de 1-1. Daar loopt hij Sommel voorbij. Hamas naar binnen. Chippen richting de tweede paal. Maar dan belandt die bal in de handen van Schendelaar. Maar dit is wel weer een waarschuwing aan het adres van PEC Zwolle. Dat dus inderdaad even wat minder in deze wedstrijd zit in deze fase. Halverwege de eerste helft. Er staat nog steeds 0-0. PEC Zwolle kreeg grote kansen in het begin via Kostons. Die deed helemaal niks verkeerd. Die kopte hem alleen niet tegen de touwen. Maar dat was een geweldige redding van de doelman van Cambuur. En even later dook Thijs Oosting op voor het doel van Cambuur. Maar in plaats van een hoekje uit te kiezen schoot hij de bal ook tegen Jansen aan. Schendelaar nu een beetje onder druk gezet. De doelman van PEC heeft daar de bal. Zoekt hem naar lang richting Kostons. Maar dan moet ook dat gaat weer dichtgelopen en verliest PEC Zwolle ook deze tweede bal. Nee, het is een beetje stroef wat PEC Zwolle de laatste 10 à 15 minuten laat zien. En het publiek is ook een beetje tam, Jan.
2: Ja, nee, maar goed. Als er geen kansen komen en vloeiende aanvallen, dan is het publiek al heel snel dat ze een beetje negatief gaan reageren. Maar ja, ik denk dat de ploeg juist nu het steun nodig heeft. Maar Cambuur spelen wat frank en vrij vooruit. En ja, Zwolle die zit een beetje tussen die aanval en de verdediging in. Dus opletten.
1: 28e minuut. Het staat nog steeds 0-0.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Welkom bij Roet Gerink in Enter.
17: Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lanco Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soja Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lanco Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
21: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
22: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
21: Een initiatief van Pfizer.
23: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
24: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
25: Morgen.
24: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
25: Echt waar, joh?
24: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
28: De Oosttribune.
0: Het tweede uur, 3:04. En we zijn er tot 6:00 met de Oosttribune op radio's. Met natuurlijk die wedstrijd tussen PEC Zwolle en Cambuur Leeuwarden. Dus gaan we naar Job Faroost en Jan van Staan.
1: hoekschop vanaf de rechterkant van PEC Zwolle. En dan is het bijna Costons die daar binnen kan tikken. Maar wat een kans heeft PEC Zwolle tijdens de reclame en het nieuws gekregen. Eerst was het Mbayo. Die kwam 1-1 met Thijs Jansen, de doelman van Cambuur. Maar Mbayo stuitte op Jansen. Net als dat Oosting dat eerder ook al deed in deze wedstrijd. En hetzelfde gold voor Costons die net een goede kans kreeg opnieuw. Hoor. Een minuutje geleden kwam hij ook oog in oog met Jansen. Maar ook hij moest zijn meerdere erkennen in de doelman van Cambuur. Maar Jan, ja, ik zie het heel somber in hoor. Want als je dit soort ballen niet gaat maken.
2: Ja, dat is vaak de wetten hè, van hoeveel kansen krijg je in zo'n wedstrijd. Ja, ze hebben er al genoeg gekregen. Maar ja, je zit ernaar te kijken. Je denkt, ze maken dan net op de laatste moment de verkeerde keuze. En het is mensen die meelopen. Mensen die niet buitenom komen in de overlap. Het is wel doodzonde. Want ja, normaal gesproken had je al dik voor moeten staan.
1: Ja, Cambuur probeert niet op te bouwen via Jansen. En dan wordt hij daar onder druk gezet door Thomas. En dan is het Jansen die besluit om die bal maar lang te geven. PEC Zwolle heeft dus de beste kansen. Maar ja, het gaat toch echt om de doelpunten. Het staat nog steeds 0-0 na 36 minuten.
0: Straks meer van Job en Jan. Bij Telstar tegen ADO Den Haag is het inmiddels 1-2 voor Den Haag. Dus daar ook nog zo'n 11 minuten op de klok in de eerste helft. Wij hebben nog een tussenstand in de vierde divisie. Heino thuis tegen Bomboys. 2-0 door 2 goals van Stan Heetkamp. En beelden van die wedstrijd onder meer vanavond te zien bij de Oosttribune op TV Oost. Muziek draaien we natuurlijk ook. En u kunt het ook aanvragen via de WhatsApp 0645671331. 0645671331. Of bellen, dat mag ook, met 074-2456-665. In dit uur onder meer Joe Cocker en Jennifer Worms, Miley Cyrus, Jim Brown en Santana. Maar eerst een maandje terug, september, was het Earth, Wind and Fire.
3: De Oosttribune.

0: September, Earth, Wind and Fire. We gaan weer naar het Metropark Stadion, waar de gemoederen soms ook nog een beetje wat hoger oplopen. Job Faros tussen de spelers van PEC Zwolle en Cambuur Leeuwarden.
1: Ja, en dus moest scheidsrechter Van der Eiken ingrijpen, want de commentaar op de leiding, ja, dat wordt niet geaccepteerd door de arbiter. En dus gaf hij geel aan Floranus en ook aan Boua, de rechtsback van Cambuur en de linksback van PEC Zwolle. Speel ligt nu even stil, omdat twee spelers van PEC Zwolle en Cambuur hard in botsing kwamen. Dat waren Sommer en Souren. Dus de twee nummers 8 van PEC en Cambuur, die kwamen dan hard in botsing. Nee, het is Apkaku van Cambuur die ook even langs de zijkant moet gaan staan. Dat geldt zelfs. Geldt dus voor Sommer. En dus staan er even twee keer 10 spelers op het veld. En is het even

0: geeft het wel eens te meer aan waarom je bij de onderste staat. Hè? Want je scoort gewoon heel lastig, terwijl er wel mogelijkheden zijn. En, ja, het is nu 10 tegen 10, eventjes kort. Maar dat maakt het wel leuker om naar te kijken.
1: Dan
0: is
1: het helemaal... actie van Sissoko daar. Die dolt daar bijna zijn directe tegenstander met een... dat is een akka heet dat in straatvoetbaltaal. Alleen deed hij hem andersom. Ja, misschien wordt het dan wel heel technisch. En als het technisch gaat en over akka's, dan kun je beter aan Paul Schabbingen denken. Kun je dat trucje, Paul, of niet? Een akka?
2: Dat is waar eenmaal, jongens. Dat, ik heb heel veel trucjes, die kon ik wel, maar... Die akka, nee. Ik weet wel wat je bedoelt trouwens, maar ik ken hem niet. Ik ga wel een mandarijn in mijn nek leggen, dat kan ik nog steeds.
1: Ja. Wel goed, die mandarijn, daar hebben we hier niks aan. Want het is toch echt een bal waarmee gespeeld wordt. Maar het staat na 42 minuten voetbal nog steeds 0-0. En PEC Zwolle had eigenlijk op voorsprong moeten staan.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Adam Langliders en Choosing Texas. Slotfase, eerste helft, Peksvolle, Cambuur, Job en Jan.
1: Blessuretijd van die eerste helft loopt. We hebben er 4 minuten bij gekregen. Ja, dan denk je misschien 4 minuten, dat is veel. Maar dat komt omdat er dus wat technische problemen waren bij de arbitrage. 4 minuten erbij dus, waarvan er al eentje verstreken is. En Peksvolle is in de aanval. Oosting heeft de bal in

0: Speelt hem naar de linkerkant naar Sissoko. Daar komt Floranus eraan voor de overlap. Die krijgt hem mee. Ah, niet helemaal lekker krijgt Floranus die bal mee. En dus moet hij even terug richting de zijlijn. Speelt hij hem terug naar Sissoko. Sissoko nu naar zijn rechter. Gaat hij hem voorzetten? Ja, dat lukt. Alleen is die voorzet niet goed. En die wordt weggewerkt door de verdediging van Cambuur. Jan, wat denk je nog? 2,5 minuten spelen. Gaan we nog wat zien voor de rust?
1: Nou, we zien genoeg. Maar ja, het gaat er natuurlijk om of we nog doelpunten gaan zien. Dat doe jij ook. Maar er zijn eigenlijk in de laatste fase niet zo gek veel kansen meer geweest. Het is een beetje rommelig geworden. Wel veel goede wil bij Zwolle, maar de kansen hebben ze laten liggen. Ja, en dan, jij geeft het al aan, je moet altijd weer attent blijven. Krijg je nog een tegendoelpunt. Want dat Cambuur heeft toch wel een paar aardige spelertjes voorop lopen in de diepte met name. Dus het is in de laatste fase toch niet echt meer dat je denkt van ik zit op het puntje van mijn stoel. Maar ja, het is dat misschien Thomas nog een keer wat leuks gaat laten zien. Maar voorop is het wel heel, heel matig.
0: Nee, slechte bal nu ook van diezelfde Thomas in de handen van Jansen, de doelman van Cambuur. Die rolt hem snel naar Van Deel, de centrale verdediger. En die schiet hem vervolgens lang daar richting Hamac. Ja, die bal wordt daar weggekopt door Aartsen. En dus hebben we nog 2 minuutjes te spelen. En is het de grote vraag of we nog een doelpunt gaan zien voor de rust. PEC Zwolle heeft daar gezien de kansen wel recht op. Maar gezien het spelbeeld, Jan, op het eerste kwartier na, daarna zakt het ook wel weer terug, hè?
1: Ja, het is ver weggezakt. En het initiatief is eigenlijk stukken minder geworden. Maar Cambuur speelt gewoon het wedstrijdje ook mee. Proberen op te bouwen. Proberen nog wat diepte loopacties te maken. Ja, en Zwolle, die zit dan te wachten op die met name omschakelmomenten. Maar we hebben links voorin, Sissoko hebben we bijna nog niet gezien. En Bayo, die laat dan op momenten gewoon liggen. En Costons is wel heel geïsoleerd voorop. Dus ik verbaas me niet dat ze zo weinig scoren in de laatste weken.
0: Langdurig balbezit nu voor Cambuur. En gaat het mis daar in de as op het middenveld. En kan Oosting die bal overnemen. Kan Pek er dan toch nog een keer uitkomen. Het is Oosting in de as. Probeert hij daar Costons weg te steken. Maar dan is deze steekbal van Oosting niet goed. En dus kan Bahouf daar de bal overnemen van de middenvelder van PEC Zwolle. Ja, als PEC nog wat wilde voor de rust. Dan was het deze mogelijkheid. Het kwam er snel uit met 4 man. Maar die bal van Oosting. Ja, het is niet echt de meest fijne nummer 10 die er is. Het is een harde werker. Maar aan steekballetjes. Ja, dan heb je niet zoveel, neem Jan.
1: Nee. En dan heb je ook nog vaak dat die buitenspelers, die komen allemaal naar binnen. Dus dan wil hij door de as lopen. Ja, dan lukt dat al helemaal niet. Dus ik zou denken, blijf nou een beetje aan de buitenkant. Dan geef je hem nog ruimte om op het doel te schieten. Maar hij is niet de meest verfijnde nummer 10. Het is wel een speler die wat druk zet. En het is een speler met een groot loopvermogen. Maar ja, dat je nou zegt van het is een nummer 10 die iemand anders voor doel zet, hebben we vandaag ook nog niet gezien.
0: Nee, nog 20 seconden te spelen. En Cambuur heeft nog een vrije trap gekregen. Dit wordt de laatste mogelijkheid voor Cambuur om nog wat te doen in deze eerste helft. Maar die bal van nummer 10, El Arguiwi, die is niet goed. En dus rolt die bal langzaam over de zijlijn. Nog 10 seconden. Ja, er zal in deze eerste helft niet veel meer gaan gebeuren. En scheidsrechter Van der Eyck, die kijkt nog maar een keer op zijn horloge. Maar die laat Cambuur nog wel de ingooi nemen. Gaat die bal daar richting de as van het veld. Heeft Van Deul daar de bal. Zoekt hem nog een keer naar links, naar Hamac. Die zoekt daar zijn directe tegenstander Aartsen op. Kan Hamac je daar voorbij? Nou, en dan krijgt Cambuur dus nog een vrije trap op de rand van de 16. Laat Van der Eyck zijn fluitje vallen. Ja. Maar dit is nog wel een serieuze mogelijkheid. Terwijl de spelers van Cambuur zeggen, ja, dit is op de lijn. En deze bal moet dus eigenlijk op de stip. En nu gaat iedereen daar zijn beklag doen. Nou, volgens mij was hij hier gewoon buiten, toch, Jan?
1: Ja, dat begon de actie wel. Maar we gaan nog even terugkijken. Want wij zitten natuurlijk ver weg. Maar hij heeft hem er resoluut buiten gelegd. Of zal de VAR op de lijn komen? Wat denk jij? We gaan kijken.
0: We zien nu de beelden. Zien we Hamas dus in de 1-1 tegen Aartsen. En daar komt Mbayo zich er daarmee bemoeien. En dan ben ik benieuwd of dit de binnen of de buiten is. Ik zeg de buiten, denk ik. Alleen,
1: ja, het is op het randje. Maar als je toch zo terug gaat komen om te helpen.
0: Nee, dat is de buiten.
1: Ja, hij ligt er buiten. Hij
0: en
1: ligt
0: dus
1: er buiten.
0: Heeft Van der Eyck het goed gezien. Maar wat Mbayo daar doet, dat is wel heel bijzonder, hoor. En dus mag Cambuur een vrije trap gaan nemen. Ja, we zitten inmiddels in de 50ste minuut. Want dit duurt al enige tijd. En dus heeft El Arguiwi, de nummer 10 van Cambuur, heeft die bal daar klaargelegd. Op de rand van de 16. Dus op de punt van de 16 aan de linkerkant vanuit de Cambuur perspectief gezien. En dus heeft Schendelaar zijn muur nog maar een keer goed neergezet. Alles aan iedereen van Cambuur mee naar voren. El Arguiwi met de aanloop en die bal gaat in de muur en rolt over de zijlijn. En dan zegt scheidsrechter Van der Eyck, denk ik dat het mooi is geweest voor deze eerste helft. En inderdaad, de eerste helft zit erop. PEC Zwolle moest aan het einde dus nog even billen knijpen. Maar in die eerste helft kreeg het wel de grootste kansen van de wedstrijd. En het is eigenlijk eeuwig zonde dat PEC Zwolle niet op een voorsprong staat. Het staat dus 0-0 na 45 minuten, 50 minuten voetbal in Zwolle.
2: Straks over een kwartier ongeveer meer dan de tweede helft van PEC Zwolle tegen Cambuur, waar dus nog niet gescoord is. 0-0, dat is wel zo. Bij Telstar ADO Den Haag, daar is het 2-2 en ook rust. We houden u op de hoogte. Hier is Michael Jackson.

Oosttribune. Vanmiddag om 14:30, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

James Brown en It's a Man's World op Radio Oost. Zometeen dus de tweede helft van die wedstrijd tussen PEC Zwolle en Cambuur. Want daar gaan we zo meteen weer naartoe schakelen als de tweede helft gaat beginnen. Zover is het nog niet. Dan maar eerst even een verzoekje. Wie gaan we pakken? Michael Keizer, Michael Keizer uit Nijverdal. Die wil deze graag horen.

0: Cheerio van Justin de Wild. De tweede helft van PEC Zwolle tegen Cambuur is inmiddels begonnen. Dus terug naar Job Vaarhorst en Jan van Staan.
1: Die is 2 minuten oud inderdaad. 47e minuut zitten we. En Cambuur kwam er al heel erg gevaarlijk door daar aan het begin van de tweede helft. Aan de rechterkant was het invaller Cheka. Die is binnen de lijnen gekomen bij Cambuur. Die kreeg daar vrije baan omdat Floranus hard in botsing kwam met Maartens van Cambuur. En dus kon Cheka zo die 16 inlopen. Ja, en daar stond Hamad helemaal vrij. Vanaf een metertje of 10 werd hij daar gevonden door de rechtsbuiten van Cambuur. Alleen Hamad schoot die bal naast het doel van Schendelaar. En dus kwam PEC Zwolle goed weg, Jan.
2: Ja, die kwamen zeker goed weg. En daarna kregen we de kans van Sissoko. Dus dat zijn al gelijk mogelijkheden waar je eigenlijk van denkt. En dat begrijp je ook gelijk waarom deze ploegen onderaan staan. Want ze scoren zo moeilijk. En de spelers hebben dan natuurlijk, als je daar staat, ook wat minder zelfvertrouwen. Maar ik weet niet of het 0-0 blijft, Job.
1: Nee, want Sissoko was er ook vandoor. Aan de andere kant schakelde hij daar zijn directe tegenstander goed uit met een fraaie schaar. Alleen was het schot van de linksbuiten van PEC Zwolle vervolgens niet goed. Jan van Staan verwacht niet dat het 0-0 blijft. Maar scoren hebben beide ploegen wel moeite mee. Het staat inderdaad nog steeds 0-0 na 48 minuten.
3: De Oosttribune.

0: Santana en Hold On op Radio Oost. Telstar ADO, bijna 10 minuten oud in de tweede helft. Daar is het 2 tegen 2, 4 keer gescoord. Dus dat is nog niet zo in Zwolle bij PEC tegen Cambuur. Al denkt Jan van Staden dat wel gaat gebeuren.
1: Minuut 53, ja, het gaat gebeuren toch, Jan?
2: Ja, dat gaat zeker gebeuren, want er zijn altijd spelers die fouten gaan maken op dit niveau. Want het zelfvertrouwen zakt weg. Ik moet ook zeggen dat de Cambuur toch een beetje aan de beter in de hand is, lijkt het wel. En Zwolle heeft moeite om de spitsen te bereiken. En het zelfvertrouwen is ook heel erg broos, lijkt het wel, want ze lopen alleen maar achteruit nu.
1: Maar denk je dat Van der Vecht, de trainer van PEC, gezegd heeft in de rust, na die eerste helft, waarin PEC dus mega kansen kreeg, maar niet scoorde?
2: Ja, nou goed, ik denk dat hij gezegd heeft, jongens, we moeten op deze voet doorgaan. Alleen we moeten met name wat scherper zijn in de kansen. En ze lopen allebei langs de kant, die trainers. En ze geven eigenlijk alleen maar aanwijzingen, omdat het niet goed loopt. En soms denk je van Zwolle is wat beter, en dan is het in één keer weer helemaal weg. De tweede helft is het, na het flitsende begin en de kans van Sissoko, is het in één keer weg.
1: Vrije trap nu voor Cambuur. Halverwege de helft van PEC Zwolle is het El Argioui die bal heeft klaargelegd. En die gaat die bal voor het doel gooien. Nu met de vrije trap. En dan is het Viergever en Kravers die kunnen daar wegwerken. Maar die bal wordt wel opgevangen door Cambuur. Tjeka heeft de bal nu aan de rechterkant. Draait hem in met zijn linker. En dan komt Schendelaar daar goed uit. Zoekt hij snel richting de voorwaartse. Want daar gaat alles en iedereen van PEC snel naar voren toe. Maar het is Schendelaar die bal naar Aartsen rolt. De rechtsback. Aartsen speelt er vervolgens naar Mbayo. En loopt zelf door. Krijgt die bal terug van Mbayo. Aartsen nu met de voorzet richting Kostons. Kostons, moeilijke bal om aan te nemen. Controleert wel op de borst. En dan gaat die bal terug naar Mbayo. Mbayo nu de 16 in vanaf de rechterkant. Maar die komt daar zijn directe tegenstander Costarelli niet voorbij. En Mbayo verspeelt die bal. Het is typisch Mbayo, Jan. Het is alles of niks.
2: Ja, dat blijft ook elke keer weer. Hè. Hij zweept het publiek op. En dan krijgen ze weer een corner. Dus,
1: dat mannetje is het.
2: Ja, het is spelen onberekenbaar. Maar ja, ik zou toch wel hopelijk wat meer van hem verwachten. Zo langzamerhand.
1: Ja, hij haalt er nog wel een hoekschop uit voor PEC Zwolle. Aan de rechterkant is het PEC dus dat een hoekschop mag gaan nemen. Die gaat getrapt worden door Tobias Sommer, de Deense middenvelder van PEC Zwolle. Heeft die bal daar klaargelegd en de luchtmacht van Zwolle. Kravers is mee naar voren. Hetzelfde geldt voor Aartsen. En ook Viergever heeft zich voor het doel van Cambuur gemeld. Het is nu Aartsen die bal gaat trappen. Twee handen de lucht in vanaf de rechterkant. Een uitdraaier is dat. Sommer nu met die bal richting Kostons. Kostons met de volley wordt daar geblokt. En scrimmage voor het doel. Ouderwetse scrimmage. Geen idee wie die bal heeft. Maar het is wel Cambuur dat de bal weg kan werken. Ja, dit was weer een klein kansje. Een klein teken van leven voor van PEC Zwolle. Maar het staat nog altijd 0-0 na 56 minuten.

0: Shakira en Burna Boy en Dai Dai, we kennen dat natuurlijk nog van het afgelopen WK. Wat valt er te lachen, Job?
1: Nou, het was meer een, wat was het eigenlijk voor een lach? Het was een megakans voor Cambuur na geschutter in de defensie van Pek Zwolle. Het begint allemaal bij Schendelaar. Ja, die komt er niet heel erg lekker uit en is zijn lange trap ook niet goed. En dan belandt die bal bij El Argioui, de nummer 10 van Cambuur. Ja, die loopt daar heel erg makkelijk door de defensie van Pek Zwolle. Maar dan is het Schendelaar die in twee instanties, dat doet hij dan wel weer heel erg goed. In twee instanties redt hij knap. Terwijl Sissoko wordt gewisseld en Van Hooijdonk binnen. De lijnen komt. En hetzelfde geldt voor Sørensen. Ook hij mag minuten gaan maken voor Pek Zwolle. Maar Jan, dit was wel... Goh, man, wat een kans.
2: Maar hoe kan je dwars door de midden 1, 2, 3 man uitkappen? En hoef je hem alleen om maar binnen te schieten? Nou ja, we geven de complimenten aan de keeper. Maar dit zijn reuze kansen. En hij slaat de handen voor zijn ogen. Ja, zulke kansen krijg je niet vaak. Maar je loopt er dwars doorheen. En geweldige actie. Maar... complimenten naar de keeper.
1: Ja, daar komt Pek Zwolle dus heel erg goed weg. En het heeft dus twee keer gewisseld. Sørensen is binnen de lijnen gekomen. En hetzelfde geldt voor Sidney van Hooijdonk. De spits, hij moet voor de doelpunten gaan zorgen hier in Zwolle. Want Pek Zwolle kreeg wel grote kansen in deze eerste helft. Maar in de tweede helft is het mondjesmaat. Nu balbezit voor Ryan Thomas in de as van het veld. Ja, nu kan Pek Zwolle misschien wel toeslaan als Thomas die bal heeft. Naar de linkerkant naar Floranus. Floranus daar terug naar Thomas. Ja, en als het zo lang duurt, dan heeft Cambuur alle tijd om weer orde op zaken te stellen. En moet die bal van Thomas weer helemaal terug naar Kravis. Ja, die zoekt er toch maar weer naar Thomas toe. En Thomas dan een keer naar voren. Nee, want die bal wordt daar geblokt en rolt over de zijlijn. Pek Zwolle heeft dus vers bloed binnen de lijnen gegooid. Maar het staat nog steeds 0-0 in de 61ste minuut.
3: De Oosterwinnen.

0: Total Touch met als zangeres dus Treintje Oosterhuis. I'll say goodbye. Nog heel even voor de reclame naar die wedstrijd tussen PEC Zwolle en Cambuur. Job en Jan.
1: Ja, het was al de wedstrijd van de gemiste kansen. En dat blijft het ook nog wel even. Want wat een grote mogelijkheid. Heerlijke aanval vanaf links via Seurissen. 1-2 met Van Hooydonk met de hak. Legt hij hem klaar. En Jan, dan?
2: Ja, dan gaat hij mis. En want hij schrikt ervan. En dan geeft hij een rolletje eigenlijk toch. Oh, oh, wat laten die... Wat kansen liggen. Daarom zei ik ook al, het blijft nooit 0-0. Er valt een keer een doelpunt.
1: Even oppassen nu als Cambuur nog vandoor is aan de rechterkant. Dan is het Cheka die dolt naar de verdediging van PEC Zwolle. Maar dan gaat die bal over de lat. En over het doel van Jasper Schendelaar. En kan PEC Zwolle even opgelucht ademhalen. Maar het zal vooral balen van die gemiste kans van Seurissen. Want wat was het een grote mogelijkheid om PEC Zwolle in de 65ste minuut op een 1-0 voorsprong te zetten tegen Cambuur. Maar dat lukte niet.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
11: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
12: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
14: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met €24.000 op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
21: Voordeeluitjes.nl. In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
22: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
21: Dit jaar opent Opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
23: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
25: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
26: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
27: Echt waar, joh?
26: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
25: Geniet nu van uw opgebouwde overheid.

0: Podcast 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Radio Oost.
3: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
4: De Oosttribune.
5: Paul Schabbink.
6: 4:04 alweer. En we volgen natuurlijk de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Cambuur. Dus weer snel naar Joop Vaarhorst en Jan van Sta. Jan, je verwacht goals, maar moeten ze wel opschieten.
7: Ja, dus ze moeten zeker opschieten. Maar goed, ik zit er naar die wedstrijd te kijken. En dan denk ik, Jan, wie gaat dan dat doelpunt maken? Dus ik zit ze een beetje af te vinken.
8: Nou, gaan ze eens even langs.
7: Ja, nou, Van Hooijdonk is erin gekomen. Dus je hoopt dat die nog een keer wat extra's gaat brengen. Maar ja, het is eigenlijk wachten op echt een grote fout van een verdediger. Want de aanvallers maken vandaag heel weinig klaar.
8: Nee, het spel ligt even stil omdat Ryan Thomas tegen het gras is gewerkt door Costarelli. Die kreeg daarvoor ook een gele kaart. Maar Ryan Thomas miste dus die laatste twee wedstrijden tegen Feyenoord en tegen Groningen. Vandaag is hij er wel weer bij. Jan, hij is wel heel belangrijk voor PEC, hè?
7: Ja, hij is heel belangrijk. En als je ziet hoeveel ballen hij onderschept. Alleen ja, de tempo. En hij speelt natuurlijk bijna nooit geen 90 minuten meer. En zeker de laatste fases niet. Ja, en je hebt hem gewoon keihard nodig binnen dit elftal. Dus wat dat betreft, ik hoop dat hij zo lang mogelijk blijft staan. En dat, er ligt er weer één op de grond.
8: Ja, maar PEC Zwolle voetbalt wel door via Thomas en Van Hooijdonk. Maar dan is die 1-2 tussen Van Hooijdonk en Thomas niet goed. En kan Cambuur eruit komen. Die kunnen beter de bal uit gaan spelen. Want de ploeggenoot van hun ligt op de grond. Maar dan is het Sørensen die bal overneemt. Via Oosting gaat die bal naar Sommer. En dan wordt Sommer daar tegen het gras gewerkt. Is het gewoon doorvoetballen, zegt Van de Eijk. En is die aanval van PEC nog steeds in leven. Thomas met een schot vanaf 20 meter. Maar dat schot wordt gekraakt. En kan viergever daar verdedigen. Doet hij dat niet goed? Goed, dan is het Cheka die er vandoor is. De rechtsbuiten van Cambuur speelt hem helemaal naar links. Daar staat Hamach. Hamach nu in de 1-1 tegen Aartsen. Dan komt ook de linksback Costarelli eroverheen. Maar Hamach die gaat naar binnen toe en zoekt er vervolgens naar de rechterkant. En dan is die voorzet van Hamach niet goed. En kan Sommer die bal wegkoppen. Ja, Jan van Sta verwacht doelpunten. En we hebben nog een kwartier om te kijken of die glazen bol van hem een beetje klopt.
6: Dat gaan we dus afwachten. Daarnaast kan ik u melden dat het nog steeds 2-2 is bij Telstar tegen ADO. Eerder deze dag won FC Utrecht met 3-1 van Willem II. En we gaan straks ook nog terugblikken op de gelijke spelen gisteren van FC Twente en Go Ahead Eagles. En de periodetitel die Heracles Almelo afgelopen vrijdag pakte na de 3-0 zege op RKC. Daarnaast mooie muziek kunnen daar vragen via de app 0645671331 of telefonisch 074-2456665. In de duur onder meer Al Stewart, Steph Bos en Amy Winehouse. Sister Sledge heb ik ook nog in de aanbieding, maar eerst maar eens even de Gibson Brothers, Que Será Mi Vida.
5: De Oosttribune.

0: Groningen. Die lieten wel diepe sporen na PEC Zwolle. Ging daarna op trainingskampen naar Portugal. Maar Jan, heb je nog wat gezien van wat ze getraind hebben in Portugal? Of heb je zoiets van, dit heeft ook gewoon te maken met de tegenstander?
1: Ja, nou goed. Kijk wat je ziet en wat je traint. Ze spelen gewoon zoals ze altijd spelen. En het heeft vaak te maken met de keuzes die een trainer maakt. Hij heeft nu twee aanvallende mensen ingebracht. Nog een keer extra. Hij heeft Van Hooijdonk gebracht. Ja, en dan zit je ernaar te kijken en dan denk je van, ja, Seurissen is al ingevallen. Ze hebben ook die kansen wel
0: gekregen. Reiziger is erbij gekomen. Reiziger is Gilles van der Wal en de Jeugd International van Oranje.
1: Nou, dat zijn toch mensen en meer smaken zijn er niet. Maar het gaat erom, ja, kan je dan nog die wedstrijd naar je toe trekken? En we zeggen al, als je zoveel kansen laat liggen, al beide partijen, hè, want ze hebben allebei kansen gehad. Dan hoop je dat er nog iemand de bevlieging heeft. Maar ja, het zit een beetje op slot, zo'n wedstrijd. Gaan we echt doordrukken. Het is ook niet echt dat je in een stadion merkt van, je staat achter de ploeg. Ze hebben het nodig.
0: Het is stil.
1: Het is stil. Het is een beetje gelaten allemaal. En ja, zo'n wedstrijd is het ook geworden zo langzamerhand. En ja, misschien in die eindfase dat het nog wat gaat opleveren. Maar ik denk dat die glazen bol wat wazig is bij mij op dit moment.
0: Ja, maar dit is wel een wedstrijd die PEC gewoon moet winnen. Want ze hebben dus een loodzwaar openingsprogramma gehad. Met onder meer die wedstrijd dus tegen Feyenoord, tegen Twente, tegen Ajax. Maar nu komen de duels aan. Dus vandaag tegen Cambuur. Volgende week de IJsselderby. Ook hier in Zwolle tegen Go Ahead Eagles. Daarna Utrecht uit. Is een lastige wedstrijd. Maar dan ADO thuis, Willem II uit. Ja, dat zijn wel de ploegen waar tegen dit PEC Zwolle het moet gaan doen dit seizoen.
1: Ja, nou ja, goed, als je niet in de problemen wil komen, moet je het punten halen in dat rijtje. Maar goed, als je ze nu ziet voetballen en ze hebben de best gedaan, dus je kan er niks verwijten. Maar het gaat erom, met name in de afronding, in de laatste fase, zijn ze gewoon of slordig of hebben niet het vertrouwen om een eindactie te maken. En ja, dat is wel zonde, want dit zijn wel de ploegen. Je geeft het terecht aan, thuis moet je eigenlijk van Cambuur winnen.
0: Ja, op het veld gebeurt weinig en dus begin ik steeds meer te twijfelen aan die glazen bol van mijn grote vriend naast me. Want ja, die wordt waziger en waziger. 0-0, 83ste minuut.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Niet zoveel mis met die glazen bol van Jan van Staa.
1: Nee, alleen is het wel een glazen bol uit Friesland. Want Cambuur is op een 1-0 voorsprong gekomen via invaller Nicolas Binde. Hij krijgt die bal vanaf de linkerkant via Hamatsch. Ja, belandt die bal daar voor het doel. En dan is het een echte scrimmage via Cheka. En dan belandt die bal daar voor de voeten van Binder. Ja, dat is een echte spits. Hij denkt niet na en hij ramt hem in de bovenhoek, Jan.
2: Ja, nou goed. Er staan er genoeg van Zwolle om te blokkeren. Maar ze staan bijna allemaal een beetje te kijken. En hij is een no-nonsense spits. Een grote, sterke speler. Ja, en die knalt vanuit de draai gewoon. En dan begint die ellende op die stadions weer. En dan weet de trainer het weer. Hè. Dan heeft hij het gedaan.
1: Ja, want ik zit even mee te luisteren. Volgens mij hoor ik Henry rot op. Ja, dat is aan het adres van trainer Henry van de Vecht. Ja, het publiek. Publiek willen we nog liever vandaag dan morgen weg hebben. Maar Henry van der Vecht is in ieder geval nog gewoon de trainer van PEC Zwolle. En die staan dus 1-0 achter tegen Cambuur in de 84ste minuut. Ja, dit wordt wel een hele pijnlijke middag zo voor PEC. Want Cambuur is er opnieuw vandoor. Aan de rechterkant is het El Argoui die er vandoor is. Maar dan is het Kravis die dat gaat goed dichtlopen. PEC Zwolle heeft nog een kleine 10 minuten om wat aan deze achterstand te doen. Het staat dus met 1-0 achter door het doelpunt zojuist van Binder.
0: Ja, sommige platen is ook jammer om te onderbreken. Daarom in de herhaling en opnieuw die mooie plaat van Stella Left, die ook een grote hit. Basten. Ah.

0: Zoals Jeroen Snijders al hebt na 0645671331. Ook dit is een voorbeeld van de revival van de country en western, die heel populair wordt. Populair is ook Jan van Sta, populair is ook wel Job Vaarhorst. Populair minder is Henry van der Vechten op dit moment daar. Pek Zwolle, Cambuur 0-1.
1: Je wat creatief ben je toch ook, Paul. Maar ja, inderdaad, Henry van der Vechten, hij moest oprotten van het deel van de fans. Maar dat maakte al wel snel plaats voor steun, hoor. Dus het was niet echt massaal, alleen een deel van de fanatieke aanhang. Die riep om de kop van de trainer. Maar Pek Zwolle moet wel oppassen als El Arguide vandoor is aan de linkerkant. Ja, wat een handenbindetje is het toch, die nummer 10 van Cambuur. Maar hij heeft daarbij een overtreding begaan. En dus mag Pek Zwolle een vrije trap gaan nemen. Maar handig spelletje, die nummer 10 van Cambuur.
2: Ja, maar ze hebben toch een paar handige spelers, met name op middenveld. Wat kleine, bedrijvige, handige spelers aan de bal. Die ook het overzicht houden, niet in paniek raken. Het is allemaal niet geweldig wat ze laten zien. Maar het is een hele jong elftal. En de spelopvatting ook in deze wedstrijd. Als ze eraf kunnen komen, komen ze eraf. Dus we zeiden al, het gaat ergens fout en dan komt er een doelpunt. Nou ja, hij gaat voor Zwolle en voor ons gaat hij als de Oosttribune aan de verkeerde kant. Maar het is ook niet echt de slotoffensief wat we nu zien. Dat we denken, nou, we pompen die ballen in de 16 en we gaan die van Hooijdonk eens bereiken. Het is allemaal nog steeds combineren, maar daar creëer je bijna niks mee.
1: Nee, ze proberen nu aan de linkerkant via Seurensen, maar dan wordt er een overtreding gemaakt. Maar inderdaad, van Hooijdonk, jij heeft één bal gehad en dat had eigenlijk een doelpunt moeten zijn op Seurensen. Maar verder, Jan, ja, wat kun je van de Vecht dan verwijten? Hij gooit alles en iedereen wat hij aanvallend kan wisselen, gooit hij erop. Pek Zwolle krijgt 4-5 100% kansen. Ja. Maar die gaan er niet in. Ja, je kunt ze moeilijk zelf binnenschieten.
2: Ja, dat is het probleem ook. Hè. Daarom sta je langs de kant als trainer en als oud-speler helemaal. Dan sta je op te vreten. Dat je denkt van ja, wat is dit trainbaar? Als je die kansen creëert en je hebt ze gezien in de eerste helft, dan denk je van ja, met name die eerste helft. Maar die Seurensen, die kan dan gewoon die bal ook binnenschieten. Die komt er dan invallen. Ja, en dat is dan doodzonde. En als trainer, ja, als jij het verantwoordelijke bent en de resultaten vallen tegen. Ja, dan ken je de wetten, maar je kan de trainer niks verwijten nu in de zin van het wisselen en tactisch en noem alles maar op. Maar ja, ze hebben weinig kwaliteit om doelpunten te maken.
1: Oeh, Cambuur is er vandoor in de as van het veld. El Arguide bal, maar dan wordt hij goed dichtgelopen door Aartsen. Het spel golft een beetje op en neer, maar echt grote kansen, ja, die zijn er niet meer. Misschien dat Pek Zwolle er nu uit kan komen via Van der Wal en dan wordt er weer een overtreding gemaakt. Nee, het is geen hoogstaande wedstrijd. We hebben nog 1 minuut officiële speeltijd en er zal nog wel een minuut of 4 bij gaan komen. Het staat nog altijd 0-1 in het voordeel van Cambuur.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: Stef Bos en papa. De blessuretijd loopt al een paar minuten bij PEC tegen Cambuur. Job en Jan.
1: Nog 1 minuut en 15 seconden officieel te spelen hier in het McDree Park Stadion. Waar PEC Zwolle dus tegen een 0-1 achterstand aankijkt. Door die treffer van invaller Binder. Ja, een minuutje of 10 geleden. Maar een echt slotoffensief. Ja, Jan. Het zit er niet in.
2: Komt niet
1: van de grond, hè?
2: Nee. Maar dat heeft ook te maken. Ze blijven achterin maar de bal naar het middenveld spelen. Maar als je Van Hooijdonk in gaat brengen, die komt er ook een beetje achteraan sjokken nou weer. En elke aanval van Cambuur is nu gevaarlijk. En die ruiken nu de winst. En dat is heel lastig om te constateren. Maar Zwolle moet nu achterin 1 tegen 1 ballen naar voren pompen. En in de 16 komen. Ja, en ze hebben nog maar kort tijd, hè. Het is een race tegen de klok.
1: Ja, 4 geven we nu met de bal aan de linkerkant. Zoekt hem naar lang richting Sørensen. Kan hij die bal aannemen? Nee, Sørensen. Ja, die steekt niet in zijn benen uit, want die bal van viergever is te hoog. Ja, en dus neemt de keeper van Cambuur, Thijs Jansen, alle tijd om die bal eens even rustig naar de zijkant van de 16 te tikken. Ja, en dan gaan de hoofdjes bij PEC Zwolle omlaag en weet alles en iedereen wel genoeg hier in Zwolle dat PEC deze wedstrijd niet meer gaat winnen. Want Jansen heeft de bal, de doelman van Cambuur, en we hebben nog 10 seconden te spelen. En Jansen gaat die bal langschieten richting de aanval van Cambuur. Dan is het Van der Haan die bal nog op kan vangen, maar die laat hem over de achterlijn rollen. En dus mag Schendelaar een doeltrap gaan nemen, maar scheidsrechter Van de Eijk fluit af voor het einde van deze wedstrijd. En klinkt er een streamend fluitconcert. Jan, luister maar even mee.
2: Ja, nou ja, goed. Je bent teleurgesteld als supporter. En de spelers van Zwolle die zakken ook door de hoeven. Dus wat dat betreft wel heel begrijpelijk.
1: Dit is een wedstrijd die PEC Zwolle had moeten winnen. Maar thuis tegen Cambuur, de nummer 15 van de Eredivisie, was dat. PEC Zwolle de nummer 16. Laat het na om te winnen. En PEC Zwolle blijft dus 16e staan met 4 punten na 8 wedstrijden. En de positie van trainer Andrie van der Vecht, ja, die ligt nu nog meer onder vuur dan dat hij al lag. 0-1 voor Cambuur.
0: Job Faros en Jan van Staa, dank voor het verslag vanuit het McDree Park Stadion in Zwolle, waar PEC dus verliest van Cambuur met 0 tegen 1. De wedstrijd tussen Telstar en ADO Den Haag is ook afgelopen en onbeslist geëindigd in 2 tegen 2. Ik zei het al eerder, Utrecht won eerder deze middag met 3-1 van Willem II. En zometeen over zo'n 20 minuten begint in Rotterdam op Woudestein nog de wedstrijd Excelsior FC Groningen in de Vriendenloterij Eredivisie. Zometeen gaan we ook nog terugblikken op gisteravond, toen FC Twente in Sittard met 1-1 gelijk speelde tegen Fortuna. We hebben een interview met de trainer klaarstaan. Maar eerst deze, Sister Sledge, and we are family.

0: Sister Sledge en We Are Family op Radio Oost. PEC Zwolle verliest dus met 0 tegen 1. Gisteren was het gelijke spel van FC Twente. In Sittard tegen Fortuna werd het 1 tegen 1. Het werd al vlot 1-0 voor Fortuna Sittard door een goal van Anthony Descort na 9 minuten. En Robin Prupper 11 minuten voor tijd met de, of voor de rust moet ik zeggen, met de gelijkmaker. In de tweede helft werd dus niet meer gescoord. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat het puntenverlies is. Nico Wansia was erbij en sprak nadien met de trainer van FC Twente, John van der Brom.
1: Trainer, waar is volgens jou het puntenverlies aan te wijten vandaag?
2: Oh, heb je even wel bijna zeggen. Ik vind dat wij... Kijk, dat weten jullie, ik ben wel een trainer die altijd vanuit balbezit denkt. En daar ook naar handel. Maar dat was vandaag ons minste punt, vind ik. De vastigheid die wij normaal gesproken aan de bal hebben, die heb ik vanavond niet gezien. Sterker nog, ik vind dat we heel slordig aan de bal waren. Dat we heel veel balverlies hebben geleden. En dat we daardoor ook de tegenstander het gevoel hebben gegeven dat er voor hun ook wat te halen viel. En dat doet mij nog het meeste pijn eigenlijk. Omdat, nogmaals, ik vind dat wij altijd... goed aan de bal zijn, dat we de juiste keuzes maken. Dat we dat ook vaak doen met de juiste intensiteit, met de juiste beleving. Ook als we een keer een bal verliezen, want het blijft voetbal. De reactie daarop, maar die was ook heel matig vandaag. Dus ik ga niet zeggen dat het een off day was, want dat vind ik onzin. Maar we hebben niet ons beste beentje voor gehad en ons beste voetbal laten zien sinds lange tijd. Ik vond dit misschien wel... Een van onze minderen, dat vergeet ik, Heerenveen, die was minder, omdat je die ook verliest. Maar ik vind dat we hier niet in terecht kunnen en mogen en moeten komen. Maar het gebeurt wel en dat is wel een conclusie. En dat is achteraf. Er zijn niet echt tekenen voor om aan te geven van waarom. Omdat we goede week hebben gehad in de training. Alleen vanavond heb ik het niet teruggezien.
1: Maar heeft het dan toch misschien te maken met die lange interlandbreak? Of de mensen die er niet zijn vandaag?
2: Te makkelijk, ja, dat is... Maar dan kom je in excuses. Ik heb één keer geleerd van een goede collega. Die zei iemand nooit over de jongens die er niet. Die zijn allemaal met legitieme reden niet beschikbaar. Ik roem en dat blijf ik doen. Steeds onze breedte van de selectie. Wij moeten nog steeds in staat zijn om daar in ieder geval een betere wedstrijd. Ik zeg niet dat we dan gewonnen hadden. Maar een betere wedstrijd te spelen in balbezit als we vanavond hebben laten zien.
1: Nou, gelukkig heb je een goede tweede keeper ook, want die redt nog een punt voor jullie in de tweede helft.
2: Zeker, het was sowieso een wedstrijd met heel weinig kansen voor de goal. Het werd wel een open wedstrijd op een gegeven moment. Dat zegt al genoeg. Dat betekent dat we ergens al iets niet goed doen. Of veel balverlies, of de linies te groot en te ver uit elkaar. Maar dat wisten we met Joël. Dus als je dan toch iets positiefs wil zoeken, dan kom je uiteraard vrij makkelijk daarbij terecht.
1: Hoe kijk je naar de tegengoal, die eerste?
2: Slecht. Ik bedoel slecht omdat we weten dat Iatare natuurlijk een geweldig linkerbeen heeft. Dat hij heel weinig ruimte nodig heeft om deze bal te geven. Maar we weten ook dat we, en dat hebben we natuurlijk ook meerdere malen aangegeven, dat we meer kunnen en moeten doen om die voorzet eruit te halen. Maar daarnaast staan we ook achterin met Robin en Bart. 2-2. En die jongen die scoort, Descott, die heeft niet eens een duel gehad. Hij maakt hem geweldig af, laat ik dat. Mooie voorzet, maar slecht verdedigd.
1: Het wordt nog 1-1 door Robin Prupper, die daarna best emotioneel leek te reageren. Hij kan zelf de media niet te woord staan vandaag. Maar kun jij vertellen over waarom het zo emotioneel voor hem was?
2: Dat is iets wat privé voor Robin geldt. Kijk, wat het is dat we een hele goede corner nemen. We hebben we hebben daar aandacht aan gegeven, dat doen we veel. Dus we hebben uiteraard op getraind. Het is altijd herkennen, daar begint het mee. In het hele voetbal van, hoe gaan hun staan? Wij weten wat we willen. Dan kom je 3-2, dat spelen we geweldig uit. En dan is het mooi dat alle energie die je daarin stopt, dat ook uiteindelijk tot uiting komt. En daar komt dan ook de emotie van de goal. Daar begint het mee, maar daar komt nog meer bij kijken voor Robin. Dat is het.
1: Dat klinkt alsof het überhaupt knap was dat hij speelde vanavond.
2: Maar Robin is wel een prof natuurlijk. Dus die weet, zeker ook na het afvallen van Max natuurlijk, hè, die gisteren last kreeg. Dus dat is nooit een discussie geweest.
1: Donderdag wacht de volgende wedstrijd alweer. Hoe staat het dan met de ziekenboeg?
2: Ja, ik ben geen dokter. Het weer slaat om. Dat zullen jullie zelf ook merken. En ja, onze twee Noorse spelers waarvan je denkt en dacht van nou, die zijn wel wat gewend. Die waren allebei niet beschikbaar doordat ze ziek in bed liggen. Dus natuurlijk hopen we dat zij weer kunnen aansluiten maandag richting de wedstrijd van donderdag.

Winehouse en Mark Ronson. Valerie op Radio Oost. Verzoekjes kunnen dus nog steeds. We zijn er tot 6 uur. Stuur ze in via de app 06-4567-1331 of bel met 074-2456-665. Deze is voor Daphne uit Deventer. Do That To Me One More Time. Captain Antennel op Radio Oost. Mooi rustpuntje.

0: Do That To Me One More Time, Captain and Tenno. We gaan even terug naar gisteren. Toen begon de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Sparta om, half vijf begon die wedstrijd. En het werd een knorsgek duel waarin de eerste helft Go Ahead Eagles het totaal af liet weten. Sparta terecht op voorsprong kwam. In de tweede helft richtte Go Ahead Eagles de ploeg van trainer Jozef Oosting terug. En uiteindelijk werd het 3-3 in de Adelaarshorst. Genoeg reden dus om daarover na te praten met diezelfde trainer, Jozef Oosting. Dat deed dan Tijmen van Wissing ook.
1: Wat heb je nou eigenlijk gezegd na zo'n knotsgekke middagavond?
2: Je bedoelt een rust of na de wedstrijd?
1: Wat? Ja, gewoon überhaupt. Wat voel je bij deze wedstrijd? Want er zijn heel veel dingen fout gegaan, ook heel veel dingen goed.
2: Ik heb gezegd, zal ik beginnen na de wedstrijd, dat ik allereerst is natuurlijk... Als je tegen Go Ahead speelt, dat hij zich al aanpast hier, dat is een compliment. Een vervolg van een compliment is dat we ons dan niet te comfortabel moeten voelen. We zijn nog steeds Go Ahead, waarin we gewoon knetterhard moeten werken voor hetgeen van wat we graag willen. En als je dan 3 goals maakt en je krijgt 3 tegen, dan is het lastig, hè? Om wedstrijden te winnen. Dus eigenlijk, dan pel ik hem helemaal af naar de eerste helft. De eerste helft vond ik ons dus nogmaals, leek wel te comfortabel, op een laag tempo. Veel foute keuzes aan de bal, ook veel technische fouten. Dus dat vond ik gewoon niet goed.
1: Maar ook van trouwe broeders als Lindhorst en Meulensteen.
2: Zeker. Dus niet alleen maar dat. Dus onze spitsen stonden te ver weg. Dus die konden we niet bereiken. Enzovoort. Dus uiteindelijk zie die goal. Waarin we dus alles in de opbouwstand staat. De uittrap van Kjetil is niet zo ver. Waarin we dus de balvlies leiden. Vervolgens ligt hij erin. En dan loop je erachteraan te venten. De tweede helft, zoals we beginnen met de eerste kans, dacht ik van Sigurdsson een voorzet. Ja. Nou, die gaat dan, ja, en uiteindelijk dan, de een zal zeggen door een foutje van de keeper, maar het is de kwaliteit van Soerai, dat die heeft zo'n zwabberschot. Daar oefende hij op en dat was bij Utrecht ook al het geval. En ook zoals nu creëer je dus wel dat je dus de 1-1 maakt. Ja, en dan kun je hem er... kun je hem opdraaien in die zin van dat je... Dan zie ik een Go Ahead met energie vast aan de bal enzovoort. Dan wordt het 2-1 en binnen een minuut krijgen we weer zo'n goal tegen. Ja, uiteindelijk wordt het dan 3-2 en dan denk ik bij mezelf... We maken veel goals, met 3 moet genoeg zijn thuis, maar was het niet. En voor zelf geld krijg je die laatste bal nog een kom te horen en heb je helemaal net niks.
1: In hoeverre, want je noemt een paar keer energie. Als je Baten ziet invallen, ja, die leverde meer energie dan 10 spelers in de eerste helft.
2: Weet je, het is... soms hoort dat ook bij een voetbalwedstrijd, hè? De impact van een wissel die moet daar zijn. Weet je?
1: Ja, maar hij is een goede finisher.
2: Dat zeg ik dus niet. Alleen soms heb je te maken met... Start je met iemand wie een jetlag heeft gehad of eindig je daarmee? Dus dat zijn allemaal keuzes die je moet maken. En vooraf is dat soms best wel lastig. Alleen wat ik ermee wil zeggen... ook wissels, of in ieder geval de finishers, die hebben een impact op wedstrijden. Dat is in het hedendaagse voetbal, zo gaat het nu eenmaal.
1: Nee, maar speelde dat misschien wel een hele grote rol ook in de slordigheden? Dat er een soort van energie ontbrak of zo in de eerste helft bij een aantal? Of was dat te makkelijk voor mij?
2: Ik wil niet zeggen dat het te makkelijk is.
1: Je was ook een paar ziek geweest?
2: Dat klopt.
1: En klinkt zelf ook niet helemaal...
2: Ik was zelf ook ziek. Dus maar goed, dat is geen excuus. Wat ik al zei, weet je. We hebben een bepaalde ambitie. En ik weet dat iedere wedstrijd niet top is. Alleen thuis, je maakt er 3. Dan moet je die wedstrijd gewoon winnen. En ik geef dus antwoord op je vraag. Dat heb ik dus na de wedstrijd gezegd. Dus dat is het.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
5: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
15: Paul Schabbing.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Nog een klein uurtje Doosttribune op Radio Oost, met natuurlijk de nabeschouwingen van die wedstrijd. Teleurstellende wedstrijd voor Pek Zwolle thuis tegen Cambuur Leeuwarden. Het eindigde in 0 tegen 1. En dus is het crisis die aanhoudt daar in en om Pek Zwolle en het Metriepark Stadion. Daar de nabeschouwingen dus straks van. We gaan ook nog even kijken bij Go Ahead Eagles, dat dus gisteren gelijk speelde 3 tegen 3. En de periodetitel van Heracles Almelo, die vrijdag weer binnengehaald naar de 3-0 zege op RKC Waalwijk. Daarnaast de allermooiste muziek. U kunt het nog aanvragen, wel snel zijn. 0645671331 is het WhatsApp-nummer. 0645671331. En bellen kan met 074-2456665. Eén wedstrijd om 16:45 begonnen in de Eredivisie. En dat is die wedstrijd tussen Excelsior en Groningen. Daar is het inmiddels 0 tegen 1 voor FC Groningen. Dus dat het goed doet. 0-1 gemaakt door Marco Rente, de oud-Herakliet. Die scoort namens FC Groningen. Telstar ADO Den Haag vandaag 2 tegen 2. En Utrecht Willem 2. Eerder vandaag was de lunchwedstrijd. Eindigde in 3-1 voor FC Utrecht. Gisteren dus Go Ahead Eagles Sparta 3-3. Feyenoord AZ de topper 2-0. Feyenoord dus de nieuwe koploper. Fortuna Sittard FC Twente 1-1. En Ajax NEC eveneens 1 tegen 1. Vrijdag speelde PSV al en die ploeg won met 2-0 van Sportclub Heerenveen. Blijf erbij, tot 6 uur is dit
0: de Oosttribune.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op Radio Oost. Hans Veldman belde al veel eerder deze middag. En die heeft nog een verzoekje van mij te goed. Dat vroeg ze aan voor Tony Geurtsen, die best wel wat voor haar gedaan had. Dus en dat moest dan een Duitse plaat zijn. En het liefst van Die Flippers. Nou, daar pakken we een hele bekende daarvan. Die Rote Zonne van Barbados.

0: Die Flippers en die rode zonne van Barbados. Terug naar gisteren. Go Ahead Eagles speelde thuis met 3-3 gelijk tegen Sparta. Goed zeggen inderdaad. U hoorde daarover al de trainer van Go Ahead Eagles, Joseph Oosting. Hij bracht in de tweede helft Thibaut Baten in. En de Belg zorgde voor een nodige drive en ontwikkelde zich als uitblinker in die tweede helft. En was er dus mede verantwoordelijk voor dat Go Ahead Eagles zich terugvocht in de wedstrijd. En uiteindelijk nog een punt overhield aan het treffen met Sparta na een slechte eerste helft. Tijmen van Wissing sprak hem.
1: Nog pijn?
2: Ja, we hebben net genaaid, dus is niet heel leuk, nee.
1: Want er is heel veel gebeurd vandaag met jou. Je hebt een half uurtje gespeeld, ruim een half uur. 4 goals. Je was werkelijk een wervelwind. Hoe heb je dit allemaal beleefd, die invalbeurt?
2: Ja, ik had er zin in. Dat 100%. Ik kreeg ook vrij spel van de coach. Dus hij zei ook tegen mij van, je komt linksachter. En de hele flank, die is van jou. Dus dat vind ik altijd leuk om te horen. Dat heb ik ook gedaan, denk ik. Bij dat derde tegendoelpunt, dat zal ik zelf allemaal aanhalen voordat jij het aanhaalt. Maar die bal moet ik gewoon wegwerken. Ik had er net met Joris ook al een beetje over en met Kjetel. Daar gingen meerdere dingen fout, volgens mij, bij het instappen. Als je het tactisch bekijkt. Waardoor ik als linksback als enigste in de 16 kom te staan. Maar dan alsnog moet je die bal wegschieten. Dus daar moet je ook mans genoeg in zijn. Technische foutjes kunnen gebeuren. Alleen is het duur dat hij vandaag zo kostbaar opleeft dan. Voor de rest ben ik wel heel tevreden met het half uurtje dat ik gespeeld heb. Ja,
1: ja, want tot dat moment denk ik dat je de wisselbeurt van het seizoen beleeft. Ik heb nog niemand zo goed zien invallen als jij in dat half uur. Want je had, werkelijk, je had het echt op je heupen.
2: Ja, ik heb met coach Rick, Rick Ajaya, bekijk ik om de paar dagen, om de 2-3 dagen bekijk ik beelden. En die heeft van coach Jozef dan de vrijgeleide om mij, zeg maar,

0: een beetje een geleid projectiel te maken. En dat begint er... Ja, het is grappig dat ik het zo zeg. Maar het begint er, ja. steeds meer en meer uit te komen. Dus ik had deze week nog het gesprek met de coach, met Jozef. En die zei van... Er gaat wat gebeuren met jou. Er gaat wat komen. Dus heb vertrouwen in mij. En dan komt alles goed met jou, zei hij. Dus dat geeft gewoon enorm veel vertrouwen als speler. En dan kom je ook stressvrij en zonder zorgen het veld op. En dan als je ziet... Ja, als ik dan merk wat er met mij gebeurt, als ik geen stress heb en geen zorgen heb... en dat ik geloof in mij heb, ja, dan kan ik heel veel, ja.
1: Maar ben jij niet op je best als je ongeleid bent?
0: Ja, natuurlijk. Het is ik kan het een beetje vergelijken als een auto die rijdt. Hè. Niet in één rijvak blijven. Bij mij moet je er gewoon drie hebben. En als ik een beetje zelf kan schaatsen van links naar rechts, dan gaat het best. Maar het moet er ook geen zes zijn, want dan ben je aan spookrijder. Als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, nee, dat is een mooie metafoor. Want zo voel je dat zelf ook wel. Dat je gewoon af en toe wel naar de rechterbaan moet. En af en toe ook even naar links uitwijken.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja. Zo met Coach Rick. Het begon vorig jaar al te komen. Alleen vorig jaar maakte nog te veel fouten. Wanneer ik het ging opzoeken van acties. Wanneer ik het de bal ging uithalen. Dat er soms wel leuke dingen ontstonden of dat ik wel leuke dingen deed. Alleen nu kan ik het steeds meer en meer herkennen van waar en wanneer moet ik wat gaan doen.
1: Ja, in die eindfase blijf je vaak wel rustig, want je bent voor mijn gevoel met die voorzet ben je wel geduldiger dan voorheen.
0: Ja, klopt. Dat komt door de coach, door Jozef. Ja. Die zei van, jongen, je bent zo snel. Je bent de snelste van de competitie. Je hebt meer tijd dan je denkt als je een voorzet geeft. Je bent er meestal al 1 of 2 meter langs. Dus je hoeft hem niet altijd snel voor te trekken. Dus onthoud dat ook op de wedstrijd. Dat je meestal meer tijd hebt dan dat je zelf denkt. En dat je er vaak al snel genoeg langs bent.

0: Marianne van de Cats op Radio Oost. We gaan het hebben over de nederlaag die Pek Zwolle vanmiddag leed. Thuis tegen Cambuur werd het 0-1. En dus gaat het nog steeds niet goed met de ploeg van trainer Henry van der Vecht. Job Faros was erbij, samen met onze huisanalist Jan van Sta. En Job sprak onder meer met Ryan Thomas.
1: Je hebt even rustig de tijd genomen om te douchen, alles even te laten bezinken. Wat voel je?
2: Ja, boosheid, klote gevoel. Het maakte het misschien nog erger. Dus wij hadden alles gedaan om deze wedstrijd te winnen. We moesten eigenlijk deze wedstrijd winnen. Je kon gewoon 3-0 voorstaan na 20 minuten. En als je die kansen niet afmaakt, moet je zorgen dat je sowieso niet verliest. En dan krijg je zo'n klote goal tegen op het einde ook. Ja, zo fase zitten we op dit moment in het seizoen. En we moeten gewoon zorgen dat wij dit gaat omdraaien.
1: Ja, want hoe kan dat dan? Die eerste helft, je kreeg misschien wel 4 opgelegde kansen. En, ja, buiten die van Koen Kostons, die volgens mij gewoon een wereldredding van de keeper is. Maar die andere, ja, het is ook afwerken van een niveau.
2: Ja, klopt. En daar moeten we ook gewoon heel kritisch op zijn. Wij komen in die momenten en wij hebben gewoon genoeg gecreëerd om die doelpunten te maken. Maar we zijn veel te, ja, hoe zeg je dat, niet gretig genoeg om die doelpunten te maken, blijkbaar. En wij hebben gewoon een goede week achter de rug, goede 2 weken gehad. En we moesten gewoon onszelf belonen en dat hebben we gewoon niet gedaan.
1: Maar is dat dan kwaliteit of is het alleen het stukje vertrouwen wat er niet is?
2: Nou, misschien allebei. Blijkbaar, je hebt ook...
1: Als het het eerste is, dan is het wel heel zorgwekkend.
2: Wat is de eerste?
1: Kwaliteit?
2: Ja, op een gegeven moment, als je 1-op-1 komt met de keeper en je scoort niet... Ja, is dat kwaliteit of is het vertrouwen? Ja, dat is moeilijk om te weten. Maar ja, als het allebei is, maakt toch niks uit, want je scoort niet. En zoals je zei, als je genoeg kansen heeft om te scoren en je doet het niet... Zoals je zei, je moet gewoon zorgen dat je niet verliest. En zoals je zei, we hebben ook een kans in de tweede helft gekregen waar we ook moesten scoren. En normaal is Elias, dat zit gewoon achterin het doel voor hem. En daar staat er ook niet mee. En daar moeten we gewoon zorgen dat we meer urgentie voelen om geen doelpunten tegen te krijgen. En dat hebben we niet goed gedaan.
1: Nee, en toch denk ik dat jullie wel tevreden kunnen zijn over die eerste helft. Dat je dan met een goed gevoel, ondanks dat je niet gescoord hebt, in de kleedkamer zit. En dan de tweede helft. Het is een wereld van verschil met die eerste helft. Hoe kan dat dan?
2: Ja, klopt. Hun gaat ook iets anders gaan doen. Ja. Dus daar krijg je ook gewoon veel meer diepte vanuit het middenveld. Waardoor wij sneller naar achter moeten gaan. Als je zo'n lange spits is het wel makkelijker om vanuit de lange bal te gaan spelen. En daar hebben we gewoon moeite mee om die tweede ballen te gaan pakken. En dan komen we veel meer in onze eigen helft. En ja, we moesten ook gewoon beter doen om dat voor elkaar te krijgen. En veel meer tweede ballen winnen. Want we hebben dat ook in de eerste helft wel goed gedaan en in de tweede helft niet. Dus dat is ook gewoon een stukje mentaliteit om dat van 90 minuten te doen in plaats van 45. Maar ja, dit is zoals ik zei, we zitten in zo'n fase, misschien missen we gewoon vertrouwen en het is gewoon kloot op dit moment.
1: Hoe gaan jullie dat omkeren? Want welke knoppen kun je nog gaan draaien?
2: Nou, uiteindelijk hebben we gewoon een goede wedstrijd gespeeld, als we gewoon die doelpunten maken. Dus ja, uiteindelijk moeten we gewoon blijven dezelfde dingen doen. En hopelijk dat we onszelf wel belonen om doelpunten te maken als we die kansen wel creëren. Want ze hebben misschien 1 of 2 kansen gehad de hele wedstrijd en zitten 1 in. Terwijl wij 5-6 hebben en zit er niks in. Dus uiteindelijk hebben we wel goed gedaan, maar we moeten gewoon beter voor elkaar krijgen.
1: Ja, tijdens de wedstrijd en de afloop van de wedstrijd hoor je dan teksten vanuit het publiek van dat de trainer op moet rotten, dat jullie je kapot moeten schamen. Wat doet het allemaal met je?
2: Ja, het is gewoon kut, want uiteindelijk zit die trainer aan de kant en wij zitten op het veld. Dus... Zoals ik zei, wij moeten beter doen om deze wedstrijd te winnen. Wij hebben alles aan gedaan om deze wedstrijd te winnen. En dat moesten we doen. En uiteindelijk, ik snap die fans ook wel. Maar zij moeten ook gewoon zorgen dat zij achter ons blijven. In plaats van alleen maar gaan fluiten en schelden naar die trainer. Maar als spelers zitten we nog steeds achter die trainer. En dat moet gewoon zorgen dat met z'n allen gaan dit omdraaien.
0: Aldus Ryan Thomas na de nederlaag van PEC Zwolle 0-1 thuis tegen Cambuur. We gaan het hebben over motorsport, want Colin Veijer uit Staphorst, onlangs brak hij in Oostenrijk zijn sleutelbeen bij een crash. Maar hij was nu weer voldoende hersteld om van start te gaan in de Grand Prix van Indonesië. En daar heeft hij direct zijn eerste punten gepakt in de Moto2. We gaan erover praten met verslaggever Evert Slager. Evert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat was het voor race?
3: Nou, het was in ieder geval heel erg warm. En ruim boven de 30 graden asfalttemperatuur. Boven de 60 graden. Ja, en een chaotische race. Want gelijk bij de start, de eerste bocht, tuimelden er een aantal jongens ervan af. En het leek dat Colin er omheen kon. Alleen één motor brak eigenlijk in stukken. De tank ging eraf en die raakte precies voor het voorwiel van Colin. Dus hij ging er ook even af. Geluk bij een ongeluk kwam gelijk een rode vlag. De wedstrijd werd afgevlacht. En dan moet je de machine binnen 5 minuten terugbrengen naar de pits. Nou, dat lukte Colin. Hij had er wel flinke schade. Maar goed, de monteurs konden de motorfiets repareren. Er moesten wel heel veel extra monteurs van het Moto3-team bijkomen. Maar het lukte allemaal. Ja, en toen vond er een herstel plaats. Alleen, Colin 4 weken niet op de motor gereden. Omdat hij zijn sleutelbeen brak. 2 Grand Prix gemist. Ja, dan in die hitte dan ook nog een val meemaken. Had toch wel wat last van zijn bovenbeen. Viel op zijn linkerkant. Dus uiteindelijk als 11e gefinished. Dus ik denk dat je dan niet mag klagen gezien de omstandigheden.
0: Inderdaad, kan goed zijn voor het vertrouwen. Heeft in ieder geval ook weer punten gehaald. Uiteindelijk werd hij dus 11e. Hoe gaat het seizoen er verder voor hem uitzien?
3: Nou goed, er zijn nog een aantal wedstrijden. Ze gaan nu naar Australië. Australië terug naar Maleisië. Maleisië naar Qatar. Qatar is best wel een spannende natuurlijk, gezien de situatie in het Midden-Oosten. Maar zoals nu lijkt, gaat die door. Ja, en dan sluit het seizoen in het tweede deel van november af in Portugal en in Spanje, Valencia. Ja, dan zit het seizoen erop. Hij kan vrij uitrijden. Hij heeft een contract op zak voor volgend jaar bij hetzelfde team. Dus hij was goed bezig na de zomerstop. Alleen toen kwam die blessure. Mis je 2 wedstrijden. Maar goed, ik ben ervan overtuigd. Als hij de snelheid heeft wat hij ook dit weekend liet zien, dan gaan we nog mooie dingen van hem zien dit jaar.
0: Evert Slager, duidelijk. Bedankt voor het verslag van die Grand Prix daar in Indonesië. Met dus punten voor Colin Veijer uit Staphorst. Graag tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.

0: Voor ons allebei.
1: Gezelschap en lekker liedje. We gaan het hebben over handbal. Want Zwartwoud Kwiek uit Raalte, ja, schreef geschiedenis op 3 oktober. Want toen wonnen ze glorieus hun eerste Europese wedstrijd tegen OZRK Krajina Kazin uit Bosnië-Herzegovina. En straks om 7:00 is het begin van de heenwedstrijd. Ik heb aan de telefoon Michel Rabeling, de voorzitter van Kwiek. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul. Goedemiddag.
1: Ja, wat, hoe is de sfeer daar?
2: Ja, de sfeer, de hal is net geopend en we zijn hier met een man of 50 naartoe getrokken. We hebben vanmiddag de lokale pub flink gesponsord, dus dat is nog goed gegaan hier.
1: Ja, nou, dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Die 50 gaan natuurlijk Kwiek aanmoedigen. Het zou toch een domper zijn als jullie die niet over de streep trekken, toch?
2: Nee, kijk, in principe moet je met 11 doelpunten voorsprong moet je het redden. Maar we zijn hier wel in een entourage wat anders is dan wat we in Nederland gewend zijn.
1: Zegt er eens wat over?
2: Balkan, zeg maar. De hal stroomt hier vol met veel fanatieke supporters, boelawaai, boeltoeters. Maar gelukkig hebben wij ook onze trommels en toeters mee kunnen nemen. Er was gelukkig iemand die vliegangst had en die met de auto is gekomen. Dus daar hebben we de trommels maar in gedrukt. Dus dat ging goed.
1: Ja, dan moeten de speelsters maar vooral rustig blijven en niet onder de indruk raken van die entourage. Dat is het doel.
2: Ja, dat is het inderdaad. En met name zorgen dat je deze 10 minuten goed doorkomt. Het zal er scherp of hard langs gaan. Het is wat anders fysieker handbal dan wat wij in Nederland gewend zijn. Ja, dus de vraag hoe scheidsrechters daar ook mee omgaan natuurlijk.
1: Ja, dat ga je dus allemaal zien vanaf 7:00. Later natuurlijk ook van alles over deze wedstrijd. Onder meer op onze website www.rtvoost.nl. Hebben jullie al vooruitgekeken? Bijvoorbeeld van, nou, waar zou je op hopen in een eventuele volgende ronde? Of ben ik nou iets te enthousiast en te vroeg?
2: Ja, stiekem doe je dat natuurlijk wel. Maar goed, er zitten een paar mooie clubs in. Madeira, Italië, Griekenland. Er zitten allemaal wat leuke clubs in. Maar België, Sint-Truiden zit er volgens mij nog in. Dus het kan echt alle kanten op. We gaan het wel zien. Maar Madeira, met het huidige Nederlandse weer, Madeira misschien wel een leuk uitje voor begin november.
1: Dat zou een heel leuk uitje kunnen zijn, inderdaad. Maar het is niet alleen een leuk uitje. Je wilt natuurlijk ook gewoon wedstrijden winnen. Het is tophandbal. En ja, dan moet je ook investeren. Want het is niet zo dat er bakken geld van de bond binnenkomen. Heb ik al gezien en gelezen in de reportages voorafgaand aan die thuiswedstrijden jullie speelden tegen deze club.
2: Nee, klopt. Het kost serieus geld. En het is niet zoals met voetbal, zeg maar, dat je iedere ronde die je bereikt, dat je daar extra geld voor gaat krijgen. Dat is niet het geval. Dus we moeten gewoon iedere keer netjes betalen. En als we de tweede ronde gaan we zeker wel redden. De derde ronde moeten we zeker wel met de pet rond.
1: Ja, dan moet Raalte en omgeving en misschien wel de hele provincie er toch maar achter gaan staan om dit ook voor jullie mogelijk te gaan maken. Nou, ik ga uit voor een overwinning. We gaan het volgen natuurlijk hier bij RTV Oost. En dan hoop ik voor jullie op bijvoorbeeld een hele mooie tegenstander in de volgende ronde. Vanaf Madeira of zo. Leuke tripjes, daar heb je wel zin in, begrijp ik.
2: En de eerste toetel. Ze komen nu het veld op, dus het wordt wel lawaaierig.
1: Nou, oké. Okay, dan wens ik jullie heel, heel veel succes daar in Bosnië-Herzegovina.
2: Ja, dankjewel.

0: Rufus en Chaka Khan, ain't nobody. We gaan nog even terug naar Zwolle. Pek Zwolle verloor vanmiddag met 0-1 van Cambuur Leeuwarden. Ja, en dus houdt de crisis een beetje aan daar, want het gaat niet goed met Zwolle. Dat onderin bungelt in de Eredivisie. Job Vaarhorst daarover. Over de bekritiseerde trainer van Pek Zwolle, en dat is Henry van der Vecht.
1: Ja, de wedstrijd is een klein uurtje voorbij. Wat voel je?
2: Ik voel me slecht. Dus ja. Kijk, als je zo'n dreun krijgt, terwijl je zelf het gevoel hebt dat je de wedstrijd had kunnen beslissen. Die doen wel pijn, ja.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, want ik zat op de tribune en dan vraag ik me ook af van, wat kun je jezelf even afgaan op het eerste helft, wat kun je als trainer dan verwijten? Want je krijgt 400-500% kansen. Als je met 3-0 voor staat, is het ook niet gek?
2: Nee, dat was zeker niet gek geweest. Sterker, daar had niemand raar van opgekeken. Maar wat kun je verwijten? Misschien dat we nog meer moeten benadrukken dat we in die hoeken schieten. En dat het niet allemaal hard hoeft. En, ja.
1: Hallo, we hebben het over profvoetbal.
2: Ja, nee, maar ik probeer een beetje mee te denken. Maar ja, eigenlijk. En dat was ook in de rust het verhaal. Het is het enige verwijt is dat we die ballen niet binnenschieten. En voor de rest doen we eigenlijk alles wat we met elkaar bespreken en afgesproken hebben. Is er nog steeds wel dingen in ons spel dat echt wel nog wel beter kan en wat rustiger kan soms. Maar ja, als je ziet hoe we makkelijk die kansen eigenlijk bij elkaar spelen. En hoe moeilijk we het maken om uiteindelijk die goal te maken. Dat is wel vervelend.
1: Ja, en dan die tweede helft, want dat is een verschil van dag en nacht met die eerste helft. Hoe kan dat dan als je zo'n, toch wel de situatie wil inzetten, gewoon een goede eerste helft speelt?
2: Ja, hoe kan dat? Ik vond dat we minder goed de druk erop kregen. Dat we wat achteruit liepen. Dat had ook te maken met het feit dat Cambuur op een andere manier ging voetballen met hun spits. Dus die ging ook iets meer van bank spelen. Waardoor we vaker in tweede ballen terechtkwamen. Dan wordt het elftal wat langer, zoals dat zo mooi heet. En daar kwamen we nog wel eens wat minder uit. Vonden we daar iets te weinig ballen voor oppakten om dominant te kunnen zijn. Dus dat zat hem daarin. Het tweede was dat ik vond dat we naar voren toe niet zo zorgvuldig waren zoals we in de eerste helft wel waren in veel fases. En in de eerste helft creëerden we kansen op kansen. In de tweede helft creëerden we geen kansen meer op kansen. En was het meer een beetje op geluk en hopen dat hij ergens tussen valt. En je zag dat als we dan in een cornerbal situatie zaten of een voorzet situatie, dat de ballen die daartussen vielen, die waren niet voor ons. Of schoten wij tegen een blok aan. En de ene bal die bij hun goed viel uit zo'n situatie, een klutsituatie, die valt erin. En dat is denk ik het verschil geweest in de tweede helft. Meer ook niet.
1: Ja, en onderaan de streep ga je dan onderuit tegen Cambuur. Nadat jullie een goed trainingskamp hebben gehad en die weken daarvoor het vrij dramatisch was. Maar welke kaarten kun je nog spelen?
2: Nou ja, goed, we hebben veel dingen veel beter gedaan dan alle wedstrijden daarvoor. Ik denk dat onze verdedigende data veel beter was dan al die wedstrijden daarvoor. Want toen kwamen er gewoon veel voorzetten, veel schoten. En dat hebben we veel beter verdedigd. Dus een aantal dingen wel veel beter gedaan. We hebben ook veel meer kansen gecreëerd uit open spel dan we gedaan hebben. Dus er zitten echt wel zaken in die beter zijn. Alleen, je kan daar niet mee met één helft wegkomen. Dan moet in twee helften voor elkaar zijn.
1: Ja, maar ik vroeg je al van, wat kun je jou verwijten als trainer zijnde? Want na de tegenroep, je hebt het ook gewoon gehoord, Henry rot op. Wat kun je de trainer verwijten? Ja, ik denk vandaag niet zo heel erg veel, maar ja, dan wordt er wel weer gezongen.
2: Ja, maar kijk, daar wordt altijd naar de trainer gekeken op het moment dat, dat je verliest. En het is ook met name de teleurstelling. Hè? Ik denk dat iedereen dezelfde dreun kreeg op dat moment. Dus.
0: Ja, iedereen kreeg dezelfde dreun. En met het interview met Henry van der Vecht zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending van de Oosttribune. Zometeen non-stop muziek en vanavond ook weer veel voetbal bij de Oosttribune op televisie. Graag tot de volgende.

0: in het dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Bloesem. Met de Z van Zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
6: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
6: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeke, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
10: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
11: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
12: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
13: Dit jaar opent Oprexodelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
14: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
18: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering.
6: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
10: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme-mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme-mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: En zo draaien we door.
2: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
2: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor de beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de jemenitische regering, de tegenstander van de Houthis. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv hebben aangevallen. Rusland heeft helemaal niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekend. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra alert op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten deze week in Maasland in Zuid-Holland zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat was een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel is vlot gegaan, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Paus Leo heeft een knobbeltje in zijn long. Hij moet geopereerd. Dat vertelde hij zelf tijdens het zondagse Angelusgebed op het Sint-Pietersplein. Dat vond ik raar. Heeft het Vaticaan geen persdienst? Misschien dacht Leo, tijdens dat gebed sta ik toch ietsje directer in contact met de heren. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Frankrijk heeft een enorme staatsschuld, die wordt alleen maar groter. En daar wordt door het IMF met argusogen naar gekeken. En mensen voelen zich beter als ze een praatje maken. Daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En morgen begint dan ook, ja, het zal Nederland niet zijn, de week van het praatje. En dan kan je zelfs cursussen volgen. Tandarts Didi Landman, spreek ik, die krijgt een eredoctoraat van de UvA, omdat zij al 15 jaar dak- en thuislozen gratis helpt. En de filmklassieker Metropolis van Fritz Lang is bijna een eeuw oud. En Steven Kamperman mocht daar nieuwe muziek bij maken. En die was vanavond voor het eerst te horen. En na afloop van dat concert, met film natuurlijk, spreek ik hem. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 11 oktober.
2: De aanval van de Houthis op een vliegveld in Saoedi-Arabië heeft indruk gemaakt op de Amerikaanse president Trump.
3: I think the attack was a terrible thing. I think it's terrible.
2: Saoedi-Arabië wil keihard terugslaan en Trump denkt dat zijn bondgenoot dat wel kan.
3: Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters.
2: Trump overweegt Saoedi-Arabië te helpen.
3: We're going to look at it. We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
2: Maar volgens deze defensie-expert heeft Amerika niet genoeg slagkracht voor nog een oorlog.
4: Dus het zou erg dom zijn als die toch zou ingrijpen. Maar ja, bij Trump weet je het nooit.
2: Verder met de dieseldeal die Trump heeft gesloten met het Russische president Poetin. Vanochtend wilde minister Van der Brink bij WNL op zondag daar weinig over zeggen.
5: Ik heb mezelf aangeleerd in de afgelopen maanden om in die zin niet elke dag commentaar te gaan leveren op wat er in de VS gebeurt. Mm-hmm. Het is nogal veel.
2: Even later zat minister Berendsen bij Buitenhof. Die deed ook zijn best om diplomatiek te blijven.
6: Nou, kijk, de inzet van de Europese partners is meer druk op Rusland, meer economische druk op Rusland. En daar helpt deze deal natuurlijk niet in.
2: Volgens democratische senatoren maakt de deal Amerika medeplichtig aan de oorlog in Oekraïne. Nog een keer Berendsen.
6: Nou, nee, dit zouden niet de woorden zijn die ik kies.
2: De presentator probeert het opnieuw.
7: Is het collaboratie?
6: Nee, dit zijn geen woorden die ik zou gebruiken.
2: Nog een laatste poging.
6: Dus in die zin is deze deal wat dat betreft natuurlijk gewoon ongewenst.
7: Kwalijk?
6: Nee, ongewenst, dat is precies wat ik zeg.
2: En dan Coming Out Day. In Oldebroek wilde een christelijk deel geen regenboogvlaggen. Die kwamen er toch en dat leidde tot vandalisme.
8: Bij de 84-jarige Jan hebben ze zelfs een touw om de mast geknoopt en is de vlag met een auto omvergehaald. Dat is geen kwajongensstreek. Ik vind dat onacceptabel.
2: Jan vond dat zelf ook.
9: Het zijn geen kwajongensstreken. Dit is opgezet.
2: Het Coming Out Comité pikte het niet.
8: En dat is intimidatie. Maar zoals gezegd, laten wij ons niet intimideren. Deze hangt weer.
2: De vlag wappert opnieuw, tot tevredenheid van Jan.
9: Prachtige kleuren. Daarom.
2: We sluiten af met de notenkraker. De kans is groot dat we een invasie kunnen verwachten van dit vogeltje. Voor iedereen die hem wil spotten, zo ziet hij eruit.
10: Dat chocoladebruine petje.
11: Een kiltje heeft hij, een zwart kiltje inderdaad. Ja.
12: Best wel een diepe, dikke buik.
13: Met witte spikkels.
10: En een hele sterke snavel met nog een klein extra puntje eraan.
2: Om hem te lokken kun je zijn geluid nadoen. In Flevoland, waar hij al gespot is, is het inmiddels druk.
12: Er staan overal ook mensen, hè?
11: Ja, toch.
12: Oh, ja. Het is een beetje heigerig dit, of niet?
2: Dan even geduldig wachten.
12: Waar zit hij?
11: Geen idee.
9: Daar zit hij.
12: Mooi!
2: Ze komen uit Oost-Europa vanwege de hongersnood. En ook hier vinden ze niet allemaal genoeg voedsel.
14: Je hebt een woord ervoor, zelfmoordbrigade wordt toch genoemd.
12: Okay.
14: En in Duitsland wordt een totus migration genoemd.
2: Dus mooi om te zien, maar ook best zielig.
14: En daar genieten wij van, een notenkraker hier. Terwijl de kans dat hij teruggaat heel klein is, of bijna niet heel eigenlijk, ja.
12: Die beesten zijn eigenlijk in blinde paniek.
14: Ja, in feite wel, ja, zeker ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen met Clemens Peters.
7: Het kabinet wil de geluidszones en de veiligheidsgebieden rondom Schiphol volgend jaar zo aanpassen dat nieuwbouwplannen in en rondom Amsterdam voor tienduizenden woningen overeind blijven. En daardoor groeit wel het aantal mensen dat ernstige geluidshinder ervaart tot boven de 25% grens die het kabinet wil hanteren, schrijft het Parool.
2: Gemeenten rond Schiphol dringen al jaren aan op aanpassing omdat ze nu nauwelijks kunnen uitbreiden. Samen met Schiphol wijzen ze erop dat vliegtuigen veel stiller zijn geworden. Het kabinet hoopt dat door de komst van nog meer stille vliegtuigen het doel van 25% geluidsgehinderden de komende jaren alsnog wordt bereikt.
7: Warmer weer trekt een wissel op de volksgezondheid, schrijft Trouw. Nieraandoeningen dreigen fors te verergeren door klimaatverandering, stellen hittedeskundigen. Het gaat om alle soorten nierproblemen, zowel acuut als chronisch, zegt hoogleraar Dane.
2: Dat hitte samengaat met nierproblemen hoeft niet te verbazen. Uitdroging en een slechte balans tussen vraag en aanbod van vocht in het lichaam lijkt de nierschade te veroorzaken. Maar veel van de nierschade is vrij simpel te voorkomen, zegt Danen. Veel drinken, veel plassen en het lichaam koel houden.
7: Honden verouderen sneller dan mensen. En grote honden helemaal. Dat wisten we al, maar waarom worden grotere honden soms niet ouder dan 8... terwijl een chihuahua makkelijk de 15 kan aantikken? De Volkskrant bericht over een baanbrekend Amerikaans onderzoek.
2: Grotere honden moeten harder groeien tot hun volwassen lichaamsgrootte, waardoor hun cellen vaker delen. Daarbij loopt hun DNA meer schade op. Het doorfokken van honden speelt ook een grote rol. Fokkers selecteren op grootte en dan krijg je een grote hond die de voortdurende schade aan al zijn cellen niet goed meer kan repareren en dus korter leeft.
7: We hadden al de elektrische Renault 4, de Renault 5, de Fiat 500... en nu is er een iconisch karretje aan toegevoegd. De Deux Citroën, oftewel een moderne eend. Het AD is er behoorlijk enthousiast over. Karakter, emotie, optimisme, hij heeft het allemaal. Dit is wat de auto-industrie de afgelopen jaren te weinig heeft laten zien, jubelt de autoredacteur.
2: Met een richtprijs van 15.000 euro is de auto nog betaalbaar ook. En vier deurs, ook dat nog. Volgens het AD is het nu al een klassieker in wording. Maar voordat deze rubriek een beetje te veel op reclame gaat lijken, er is wel een probleem met de elektrische eend. Hij waggelt niet.
1: Deze onderwerpen...

0: I knew it, I knew you, van Taylor Swift. Het Internationaal Monetair Fonds houdt vanaf morgen zijn jaarvergadering in Bangkok. En de enorme Franse staatsschuld staat hoog op de agenda. Men vindt het dringend noodzakelijk dat Frankrijk en andere landen hun schulden nou eens gaan aanpakken. Goedenavond, Harold Benink. Hij is hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg.
1: Goedenavond.
0: Hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent. Ja, eerst maar eens schetsen. Hoe groot zijn die Franse schulden?
1: Nou ja, die zijn dus heel groot. Het is sowieso een enorme economie.
0: Maar hoe groot?
1: Ja, hoe groot? Nou, ze zijn dus op weg naar 120% van het nationaal inkomen. Dus zeg maar wat we in een jaar verdienen. Nederland zit rond de 45%. En eigenlijk zijn de Europese normen ook vanuit het verdrag van Maastricht, waarmee we de euro invoerden, dat het niet meer dan 60% mag zijn. En Frankrijk heeft eigenlijk sinds de start van de euro 27 jaar geleden bijna altijd zich nooit aan de normen gehouden. Het is ook een norm dat het financieringstekort, hebben we in Nederland ook, dit niet meer dan 3% mag zijn van het nationaal inkomen. Frankrijk heeft er altijd boven gezeten. En als je dat maar lang genoeg doet, dan krijg je natuurlijk dat die staatsschuld enorm oploopt.

0: anderzijds economische hervormingen kunt doorvoeren, economische concurrentiekracht. En bijvoorbeeld één ding wat daar heel erg speelt, is de pensioenleeftijd.
1: In Frankrijk?
0: Ja, want in Italië is het ook al richting de 67 aan het gaan. Frankrijk, maar president Macron heeft geprobeerd het van 62 naar 64 te brengen. Dat is nu voorlopig weer teruggedraaid, omdat er zoveel weerstand was, teruggedraaid tot na de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar.
1: Ja, je begrijpt het toch niet? Mensen worden nou een keer steeds ouder en straks zitten al die Fransen 15 jaar achter de geraniums.
0: Is langer,
1: dat,
0: ja.
1: Is dat dan zo leuk? En zijn ze gewoon lui?
0: In Frankrijk is heel erg het gevoel van verworven rechten. De Fransen denken, ik heb gewoon recht op een hele goede en dure gezondheidszorg. Ik heb recht op een pensioenleeftijd van begin 60. En als dat dan wordt afgepakt, dan zijn de Fransen revolutionair. Ik zeg ook wel eens, een beetje gekscherend, het is niet voor niks dat de Franse revolutie in Frankrijk is uitgebroken. We hebben de vorige eurocrisis meegemaakt van 2010. Bijvoorbeeld met Griekenland en Portugal en Ierland.
1: Ja.
0: Nou, die landen waren meer bereid, en ook Spanje, om in beweging te komen. Maar in Frankrijk wordt het toch heel erg gezien als een aantasting van verworven rechten. En de Fransen die accepteren het gewoon niet.
1: Nee.
0: En dat is dus heel problematisch. Je ziet het nu ook met Macron. Dit is nu de vierde premier in de afgelopen 2 jaar. Hij probeert iedere keer bezuinigingspakketten door het parlement te lozen. Maar het lukt niet.
1: Ja, president is die, hè?
0: President Macron.
1: Ja, ja. Toch zijn er binnen de EU regels. Ja. Hè? Begrotingstekorten van lidstaten mogen maximaal 3% van dat BBP zijn. Hè? Dat bruto binnenlands product.
0: Ja, dat is eigenlijk wat ik noem dat nationaal inkomen.
1: Dat
0: met elkaar verdienen.
1: Maar goed, maar die Fransen zitten daar dus al heel lang boven. Dat wordt dan maar gewoon gepikt.
0: Nou ja, dat is dus. We hebben natuurlijk ook, hè, want nu is natuurlijk vanuit Noord-Europa, hè, vanuit Nederland en Duitsland en andere landen klagen we hierover. Maar we hebben het natuurlijk gewoon te lang uit de hand laten lopen. He, dus misschien een bekende uitdrukking, Jean-Claude Juncker, die was voorzitter van de Europese Commissie.
1: Ja.
0: Hij zei, de begrotingsregels gelden voor ons, voor alle landen, behalve voor Frankrijk. En waarom is dat? Parce que c'est la France. Dus Frankrijk heeft een bepaalde uitzonderingspositie weten te creëren.
1: Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
0: Nou, omdat natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, he, de Frans-Duitse as is leidend natuurlijk geweest voor de Europese integratie, mm-hmm, vanaf de jaren 50. En Duitsland zat natuurlijk toch altijd met de schaduw van het verleden, hè, en voorstelbaar, hè, van wat Duitsland natuurlijk, het nazi-Duitsland heeft gedaan. Dus Frankrijk heeft daar toch een soort overheersende rol kunnen spelen in die Frans, een soort positie, omdat zij natuurlijk daarin gewoon, zeg maar, ook moreel daarboven stonden. Dus ze hebben dat gewoon op een of andere manier, hebben ze die positie kunnen krijgen. Alleen nu zeggen ze een aantal prominente Franse politici, hè, we zien nou de protesten met de scholieren, hè, dat de schoolgebouwen niet deugen. De brandweermannen willen meer geld en meer materieel met de bosbranden. Maar er zijn nu ook Franse politici die zeggen, ja, maar het geld is op. We hebben gewoon geen geld meer, want we moeten de schulden zijn. Nou, je ziet al dat de Franse rente op de staatsschuld enorm is opgelopen. 10 jaars rente richting de 5%.
1: Ja.
0: Nou, dat is net zo hoog als tijdens de vorige crisis in 2008. En dit zou zomaar kunnen gaan escaleren in een vertrouwenscrisis in de Franse staatsschuld. En dan wordt het dus ook een soort Europese crisis.
1: Ja, want je kan natuurlijk wel zeggen, wij hebben die verworven rechten. Wij mogen allemaal met pensioen op ons 62ste.
0: Ja. Ja.
1: Maar op een gegeven moment dan is het gewoon geld toch op.
0: Ja, en dan kan het alleen maar gefinancierd worden door die tekorten door te lenen tegen hogere rentes.
1: Ja,
0: maar dan gaat natuurlijk dat vliegwiel nog sneller draaien.
1: Ja.
0: En de zorgen zijn dus ook bij het IMF natuurlijk, de vergadering in Bangkok gaat natuurlijk niet alleen over Frankrijk aan zich. Maar het gaat erom, als een vertrouwenscrisis ontstaat, mocht ontstaan in Franse staatsschuld, dan gaat dat als het ware effecten creëren, bijvoorbeeld naar Italië, de Italiaanse staatsschuld die ook heel hoog is. Maar dat kan dus in het hele eurosysteem tot een grote crisis leiden. En de vraag is, wat moeten we dan doen? Moet dan de Europese Centrale Bank de zaak gaan redden om met het opkopen van Franse staatsschuld? Dat kan. Maar dat zou natuurlijk ook weer, zeg maar, tussen aanhalingstekens, het slechte gedrag van het verleden belonen. We noemen dat.
1: En dan, slecht gedrag mag je nooit belonen.
0: Ja, maar als het alternatief zou zijn dat er een hele grote crisis in het eurosysteem ontstaat.
1: Je bedoelt dat ze de hele EU meesleuren in
0: Waarom hebben we toen in 2010 Griekenland gered?
1: Ja,
0: omdat het idee
1: nog
0: was, Als Griekenland eruit gaat, dan wordt eigenlijk een soort belofte doorbroken dat je een Europese munt hebt en dat landen er niet zomaar uit kunnen. Op het moment dat één land eruit gaat, als Griekenland eruit was gegaan, dan waren andere landen, hadden speculanten op de markt misschien ook gedacht, wie is de volgende? Nou, misschien Portugal. En dan krijg je dus een soort domino-effect dat het doorgaat en dat die hele euro

0: helemaal onder druk komt te staan.
1: Ja, hoe is dat toen met Griekenland eigenlijk gelukt om daaruit te komen?
0: Nou, kijk, Griekenland, die hebben, daar zijn dus een combinatie ook van noodleningen tegen lage rentes, maar misschien ook wel het woord de trojka, hè, we hadden de Europese Centrale Bank, de Commissie en het IMF, die hadden dus een pakket van hervormingen en bezuinigingen. En daar moest Griekenland zich aan voldoen. En dat hebben ze ook gedaan. En nu is de Griekse economie zeg maar aan het groeien, aan het vernieuwen. En eigenlijk zouden landen als Frankrijk en Italië, zeggen sommigen, dat ook moeten. Die moeten ook door een soort moeilijk, misschien kan een crisis daar wel bij helpen. Ze zullen in beweging moeten komen, want het huidige pad is niet meer houdbaar. Nee. Zeker voor Frankrijk niet.
1: Ik zei in de inleiding dat het IMF de komende week dus gaat praten over Frankrijk. Maar goed, ook wel over andere landen natuurlijk. Kan dit ook een impact hebben op de wereldeconomie?
0: Ja, natuurlijk. Op het moment dat er een vertrouwenscrisis in Europa ontstaat, heeft dat natuurlijk ook impact op de economische groei in Europa. Het kan ook leiden tot problemen met banken, want de banken hebben natuurlijk ook weer in die staatsobligaties belegd. Dus op allerlei manieren kan dit ook tot een crisis in Europa leiden, kan de economische groei ondermijnen. Dus het is heel interessant dat wij in Den Haag voor goede reden, wij praten bijvoorbeeld over die vermogenswinstbelasting en de kleine spaarders en beleggers.
1: Ja, ja, ja.
0: En het zoeken van een half miljard van 500 miljoen. Maar dat is belangrijk. Maar het zou ook wel wat meer mogen gaan in Den Haag over deze potentiële Europese crisis. Want als dat gebeurt, dan praten we niet over 500 miljoen, waar we dan gaten in de begroting ontstaan, maar veel grotere bedragen.
1: Zou dit nog iets kunnen opleveren, die top in Bangkok?
0: Nou ja, er wordt over gesproken, maar het probleem is, denk ik, dat het Franse politieke establishment, hè, en de centrale bankiers en de president van de centrale bank, minister van Financiën, die weten heus wel wat er moet gebeuren. Maar kun je het Franse electoraat zeg maar overtuigen? U weet, we hebben volgend jaar in april, mei presidentsverkiezingen in Frankrijk.
1: Ja.
0: Nou, grote kans dat deze keer Marine Le Pen wellicht gekozen zal worden. En dan wordt het ook heel belangrijk hoe zij zich tot, als zij president zou worden, zich tot Europa zal gaan verhouden.
1: Nou, daar is ze niet een enorme voorstander van, hè?
0: Nee, dus dat wordt het. Maar het kan zijn dat ze misschien toch, als net zoals Giorgia Meloni in Italië, toch eieren voor haar geld gaan kiezen.
1: Dankjewel, Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg.

0: Ja, altijd heerlijk. Aretha Franklin met 96 Tears. De Universiteit van Amsterdam kent een eredoctoraat toe aan een vrouw met een bijzonder beroep, straattandarts. Didi Landman behandelt al 15 jaar dak- en thuislozen. En de UvA gaat haar onderscheiden vanwege het maatschappelijk belang van haar werk. Goedenavond, mevrouw Landman.
1: Goedenavond.
0: Ja, gefeliciteerd. Dat zal wel een verrassing zijn geweest, of niet?
1: Ja, ik was helemaal geschrokken toen ze belde. Ik vond het gewoon... Nou, eerst dacht ik, jullie op een verkeerde persoon. En toen zei ik, nee, ja, het is veel te gek. En toen wist ik even niet eens wat het betekende. Nee. Toen moest ik even aan chat vragen, wat is dat nou? En nu, ja, ik sta er helemaal versteld van, ik kan het echt niet geloven.
0: Ja, u moest het aan chat vragen. En wat zei chat? Wat is een eredoctoraat?
1: Nou ja, chat ging het helemaal uitleggen. Je kan op wetenschappelijke en je kan dan op maatschappelijke. Ja. En hij zei, beste Didi, ik denk dat jij het op maatschappelijke heeft ontvangen. Ja, ik ben echt super vereerd, zeg maar.
0: Ja, dat denk ik ook. Hoe vaak behandelt u daklozen?
1: Eén keer per week, elke donderdagmiddag, behandel ik mijn daklozen.
0: Ja, want u hebt daarnaast ook nog een eigen praktijk, hè?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: Hebben daklozen andere gebitten dan mensen in uw gewone praktijk? Dat zal wel, hè?
1: Ja, zeker. Ze komen met afgebroken tanden en kiezen. Letterlijk dat ze niet kunnen eten en schaamte. Ze kunnen ook niet sociaal met andere mensen omgaan. En ik heb ook dat mijn daklozen zeiden van ja, ze misten corona. Ik zei, hoe kunnen jullie corona missen? Ze zeiden van ja, want toen droegen wij mondkapjes. En toen gingen mensen niet discrimineren tegen ons. Toen werden wij gewoon normaal behandeld. En ja, zo triest is het feit. Weet je, het gaat niet eens meer om mooi. En ja, ze hebben schaamte. Ze durven niet te praten, zij. Maar het gaat er letterlijk om dat ze niet kunnen kauwen. Het functie van kauwen en eten, dat gaat gewoon niet eens met hun gebitten.
0: Ja, en wat voor behandeling staat dan tot je beschikking? Bij zulke slechte gebitten?
1: Meeste bestaat dus, ik trek heel veel tanden en kiezen en maak protheses dan voor hun. En zo één behandeling trek ik dan tussen de 18 en 20 tanden en kiezen op een keer, hoor.
0: Jeetje.
1: Ja, dat is echt heel triest. Maar de resultaat daarna, dan, ja, het is zo ongezond. Je maakt een ongezond mond, maak je gezond. En het gaat ook door naar die hele lichaam, weet je. Die ontsteking in de mond is natuurlijk verbonden met je hart en met je vaatziekte en met alles. Ja. En je merkt ook hun gezondheid knapt daar ontzettend van op. Maar hun zelfvertrouwen, hun blijdschap, hun dankbaarheid is ja ongelooflijk.
0: Ja, want maar een prothese, een kunstgebit is natuurlijk ook niet alles.
1: Nou, ze vinden het fantastisch. Okay. Want dan laat ik ze zien met de spiegel. En ze kiezen ook altijd, is best grappig, de witste tanden. Ze wilden zijn van, zo wit als dat wasbak daar, mevrouw. Dat wil ik. En ik zeg, maar het is helemaal niet natuurlijk. Kiezen wat mindere wit. Mm-hmm. Want dan kan men, nee, ze willen echt alle witste tanden hebben. En dan worden ze ontzettend blij van.
0: Ja, waar doet u dat? In uw eigen praktijk?
1: Nee. In mijn eigen praktijk had ik het vroeger gedaan. En ik had zo'n eenpersoons praktijk met een heel klein behandelkamertje. En dan was het lastig die behandelkamer vrij te stellen voor die daklozen ook. Toen heb ik gezegd, donderdagmiddag maak ik mijn praktijk vrij voor die daklozen. Maar wat gebeurde, op maandag kwam ze ook langs. Ik heb nog last. En dan kon het niet, want als het dan, zeg maar, mijn reguliere praktijk, patiënten er ook. Zo, nu werk ik in het EMC en het ziekenhuis. Is daar een spoedpost 365. En dan mag ik elke donderdag hun stoel gratis gebruiken. En dat is wel fijn, want ik heb ook al wel eens beveiliging moeten gebruiken van het EMC.
0: Waarom?
1: Zo, dat, ja, het is lastig, weet jij. Deze mensen kunnen ook...
0: Boos.
1: Boos, ja. Ze komen bij mij, dan zijn ze eigenlijk al boos op de samenleving, want ze vonden dat ze onterecht behandeld worden. En dan komen ze bij mij en dan vraag ik, wat wilt u? Nou, dan schrikken ze zich dood. Ze zeggen van, wat wil ik? Weet je, iemand vraagt wat ik wil. Zo, ik moet ze dan hun vertrouwen winnen. En één patiënt bijvoorbeeld, die kwam één dag. Toen hebben we een overzichtsfoto van zijn hele kaak gemaakt. En die volgende week kwam hij terug. En toen had hij in zijn gedachten, oh, mijn prothese is klaar. Ik zeg, nee, meneer, we hebben u 5 keer nog nodig. We hebben 5 stapjes. Nou, toen werd ik uitgescholden als die slechtste tandarts ter wereld. En Bewaken kwam bij, want hij werd boos. En dit. En dan moet je rustig aan ze uitleggen. Meneer, we gaan dit en dit en dit doen. En 5 weken later stapt hij eruit het praktijk met een prachtige wit stralend gebit. En ja, weet je, zo, daardoor vind ik het fijn dat ik het toch in een beveiligde omgeving kan
0: snap
1: doen.
0: Ik. U wordt nooit boos dan in zo'n situatie?
1: Nee.
0: Dan mag je wel daar alleen al mag je al een eredoctoraat voor krijgen. Ja. En maar bijvoorbeeld verwarde mensen in de stoel, dat kan ik me ook voorstellen bij de daklozen.
1: Zeker. Ja, hebben we ook. Ik heb dan de schizofreen. En ik had het zelf niet eens door dat hij schizofreen was. En hij ging verhalen vertellen dat hij in Zuid-Afrika was. Nou, ik kom natuurlijk uit Zuid-Afrika. Zo, ik ging met hem meepraten en heerlijke verhalen. Later heb ik hem doorverwezen naar de kaakchirurg. En de kaakchirurg moet altijd zeggen, meneer, u kan na verwijdering van die verstandskies levenslang een verdoofde lip hebben. Zo, hij sprong uit de stoel en rende weg. En toen krijg ik een verslag van de kaakchirurg, meneer is een schizofreen. Ik dacht, dat was dus alle verhalen. Ja. Wat ik gewoon geloofde, weet je. Ik vond het heel mooie verhalen.
0: Maar het bleek gewoon helemaal niet waar te zijn.
1: Nee.
0: En ik kan me ook voorstellen dat, ja, de mondhygiëne zal ook niet geweldig zijn van daklozen. Vindt u dat nooit moeilijk?
1: Nou, je went eraan. Ik was een poosje ziek. In 2020 had ik borstkanker. En toen moest ik een poosje uit. En ik had casussen, patiënten wat afbehandeld moest worden. En ik heb collega's gevraagd van, kunnen jullie alsjeblieft me helpen? En toen stond mijn collega's allemaal, nee, sorry Didi, wij kunnen het niet. Ik had toen 1 collega wel gevonden uit Kuik. Die kwam even 1 keer per week mijn patiënten behandelen. Maar weet jij, je maakt er hier zoiets moois van. Je haalt iets ziek weg. Mm-hmm. En je geeft je gezondheid terug. Je geeft mondgezondheid terug. En daar sta ik voor open.
0: Ja, en andere mensen vinden dat dus toch te vies. Te ruikt misschien vies.
1: Ja. Maar gelukkig, ik zeg altijd, ik wil een brandende vlammetje zijn door Nederland. En gelukkig is het helemaal waar geworden.
0: Ja.
1: Want we hebben nu heel veel straattandarts. We hebben zelfs de landelijke straattandartsnetwerk. En er zijn zoveel meer straattandartsen nu. En dit is fantastisch.
0: En hoe financiert u het?
1: Ik heb een stichting opgericht, Dental Care for Homeless People. En dan ben ik helemaal afhankelijk van donaties. En als ik bijvoorbeeld zo op de radio was geweest, of op tv, of in Libelle, en dan komen die donaties, weet je, 5 euro, 10 euro, dan staat er Didi supergoed werk. En dan ben ik echt zo dankbaar voor. Maar ik heb nog geen structurele ondersteuning. Nee. Weet je, dat iemand kan zeggen, Didi, je krijgt dit jaar 5000 euro. Dat lukt allemaal niet.
0: Nee, misschien na dit eurodoctoraat. Dat komt nu toch wat meer in de belangstelling. Het 21 januari krijgt u het pas, hè, maar het is nu al bekend geworden. Hebt u al een beetje ook aan de chat gevraagd wat u te wachten staat op die dag?
1: Ja, zeker. Hij heeft mij zelfs foto's laten zien dat ik met een zwarte toga met muts en hoed daarop moet. Ja, ik vond het wel heel spannend, hoor. Ja. Maar hij vindt dat het gaat lukken.
0: Tuurlijk gaat het lukken. En natuurlijk, dit kan gewoon niet meer misgaan. Dank je wel. Ja, Didi Landman, voor je verhaal. Ja, en ik vind het echt fantastisch werk. Hè?
1: Dank je wel.
0: Dat is gewoon zo, dank je. Ja, en mijn volgende gast is Roderick Schaapman. Ja, fijn dat je er bent. Wat is het, een spencer die je aan hebt? Een soort gebreide spencer?
2: Gebreide spencer, het is een vestje. Dat heb ik gisteren in Utrecht gekocht.
0: In een vintage winkel?
2: Ja.
0: Ja, zie je, hoe zie ik het, hè?
2: Ja.
0: En kon je het makkelijk vinden, de studio?
2: Heel makkelijk, want ik werd thuis opgehaald.
0: Je werd opgehaald?
2: Ja, joh.
0: Ja, u denkt misschien, waar hebben ze het over? Maar morgen begint de eerste landelijke week van het praatje. Ja. En daar ben jij de initiatiefnemer van.
2: Klopt.
0: En dat zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn om een praatje te beginnen, toch?
2: Nou, dat is een hele goede manier. Ja. Je gaf me nog geen compliment helaas, maar een compliment is een hele makkelijke manier.
3: Hey, goede kapper heb jij.
2: Ja.
3: Had ik misschien ook nog kunnen ook zeggen. Gekund,
2: maar ja. Een praatje begint makkelijker dan je denkt. Ja.
3: Ja. Ja. Nou, het begint denk ik heel vaak met iets te zeggen over iemands uiterlijk.
2: Ja, het uiterlijk, maar de meest lullige dingen kunnen. Hè? Over het weer of een gemeenschappelijke situatie, dat je allebei staat te wachten. Of, ja. of inderdaad iets wat je ziet of wat je opvalt. Het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit waar je over begint. Dat is het grappige. Ja.
3: Nou ja, deze zomer was er ook al de sierencampagne. Hè? Ja. Een praatje maakt je dag. Heel vaak dacht ik op een gegeven moment, nou, ik heb mijn praatje weer gemaakt vandaag. Waarom is al die aandacht nodig?
2: Nou, omdat je gewoon ziet dat we letterlijk steeds minder praten. En het is niet alleen dat we gewoon letterlijk aantal woorden dat we gebruiken per dag achteruit gaat. Als het zo doorgaat, dan zijn we in 2065 helemaal stil. Blijkt dat onderzoek. Ja, we spreken elk jaar sinds 2015 al per dag 300 woorden minder. Je ziet op de basisscholen dat de onderwijsinspectie heeft een noodklok geluid vorig jaar. Dat de gespreksvaardigheden van kinderen gaan gewoon achteruit. Onder jongeren is momenteel belangst de snelst groeiende angst. We verleren het gewoon om te praten. En je ziet dat oudere mensen dat nog wel doen en kunnen. Ja. Maar je ziet gewoon dat de jongere generaties het echt verleert. En een praatje en menselijk contact is de belangrijkste bepaler eigenlijk voor je gezondheid.
3: Dus, nou ja, ik begreep dat er dus wetenschappelijk onderzoek gedaan is, de VU. Blijkt dat mensen zich gelukkiger, minder eenzaam en sociaal moediger voelen. Op dagen dat ze een praatje maken.
2: Ja.
3: Moediger dan op dagen zonder praatje.
2: Ja.
3: 86% van de Nederlanders vindt een praatje prettig.
2: Ja.
3: Dus dat is echt onderzocht. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben.
2: Nou, we hebben dat samen met de Vrije Universiteit onderzocht. En wat we hebben gedaan, we hebben ongeveer een groep van 500 mensen dagelijks dagboeken laten invullen. Waarbij ze aangaven of ze wel of geen praatjes maken. En ook hoe ze zich op die dagen voelden. En waarom ze wel of geen praatjes maakten. En je zag dus echt, zoals dat wetenschappelijk noemen, een significant verschil in de dagen dat mensen een praatje maken. Dat ze zich gewoon gelukkiger zijn, minder eenzaam, meer vertrouwen in zichzelf en meer vertrouwen in de ander. Dus het levert ontzettend veel op, zo'n klein praatje.
3: Ja, hoe komt het dan als je zegt, hey, praatjes maken, dat eigenlijk een beetje een negatieve connotatie heeft?
2: Dat gaan we veranderen, want we gaan heel Nederland praatjes maken.
3: Daar heb jij vast ook aan gedacht.
2: Ja, maar dat zijn mensen die babbeltjes hebben en die stoer doen. Maar dat is niet wat wij bedoelen.
3: Nee. Komende week gaan jullie praatcursussen geven ook, hè?
2: Ja.
3: Online.
2: Ja.
3: En ik las in het persbericht slimme technologie.
2: Nou, dat klopt wel. Dat klopt, dat heb je goed gelezen. Nou, kijk, wat we belangrijk vinden is, er zijn een paar dingen waarom we geen praatjes maken. Hè. Er zijn,
3: ik kan er wel één bedenken.
2: Ja, dat denk ik.
3: Iedereen altijd namelijk een oordop in en een schermpje voor je harsjes.
2: Nee, iedereen zit inderdaad achter dat scherm en doet het niet. En we maken allemaal een denkfout. Bijna iedereen denkt dat de ander er niet op zit te wachten. En die ander denkt precies hetzelfde. Dus begint er helemaal niemand het gesprek. Dat is heel, heel jammer eigenlijk, want 88% van de mensen wil het wel. Die wil een praatje, maar we doen het dus niet. En we weten niet hoe. We vinden het spannend. We denken dat het niet goed gaat. Terwijl bijna alle. Nou, jij bent een praatjesmaker.
3: Nou ja, het is ook mijn werk natuurlijk, praatjes maken. En ja, ik heb er persoonlijk geen problemen mee. Maar dat doet er verder niet zoveel toe. Ik vind het soms lastig om een eind te maken aan zo'n praat.
2: Ja, nee, die cursus komt later. We stoppen met praten. Maar wat we wel merken en we zien, mensen vinden het moeilijk om het te starten. Dus we gaan mensen helpen hoe je dat doet. En dat begint eigenlijk gewoon met een glimlach. En dan merk je al, hè, dan glimlachen mensen terug. Zeker? Dat heet het spiegeleffect. Dan voel je je meteen vrolijker, doet iets met je. Daarna doe je een groet. Dat doen we ook steeds minder. Dat is het kleinste wat je kan doen. De meeste gesprekjes beginnen gewoon met een groet. En daarna hebben we nog een stapje dat je een gemeend compliment. Dat was natuurlijk leuk geweest als je het gezegd. Wat een mooi vest heb je aan. Dan een compliment kan soms jaren blijven hangen. En ontstaat heel vaak een gesprek uit. En daarna gaan we mensen helpen met gesprekstarters. Want mensen weten dan ook niet waar ze mee moeten beginnen. Maar dat blijkt ook, joh, het maakt niet zoveel uit. Heb het over het weer. Iets wat je gemeenschappelijk meemaakt.
3: Ja.
2: En dan gaan mensen daardoor toch in de praat.
3: Maar goed, oké, ik reis veel met de trein. Hè?
2: Ja.
3: Dan kom je in zo'n coupé binnen en er zit echt, nou, dat weet jij ook, iedereen zit met een mobiel en vaak inderdaad die earpods.
2: Ja.
3: Ja, dan ga ik niet tegen iemand praten. Denk, ja, die zit gewoon in zijn eigen wereldje, wat het dan ook op dat moment is.
2: Ja, wat ik doe, ik kijk altijd rond en ik vind gelukkig toch altijd wel iemand die ook om zich heen kijkt. En dat ik daar contact mee. Of ik doe nu zelfs dat ik vraag, joh, ben je ook telefoonverslaafd?
3: Dat roept wel een soort barrière op, vind ik.
2: Ja, maar die barrière die werpen ons op en we sluiten ons af. En ik vind dat we met z'n allen die barrière ook moeten doorbreken. En dat we ons minder moeten verstoppen achter
3: die... Hey, doe jij de earpods eens even uit, maak eens een praatje.
2: Nou, dan zeg ik, joh, heb jij een leuke podcasttip voor mij? Ja, of,
3: nee, maar die hoort dat dan toch niet?
2: Ja, dan tik ik hem even aan, of haar.
3: Dat, ja, toch wel.
2: Ja, en dus, nou, er zijn natuurlijk genoeg momenten. Maar het is wel in de trein is het heel zichtbaar hoe we ons afsluiten. Terwijl we eigenlijk, en dat is het verdrietige, het idee voor praatjes bij mij kon staan in de trein. Dat ik om me heen keek en gewoon verdrietig werd van wat ik zag. En dat ik weet, iedereen wil contact, maar we sluiten ons af.
3: Maar omdat ook
2: we
3: het in gewoon de metro zit ook iedereen met zo'n mobieltje voor zijn snuit.
2: Dus ik vind ook dat we als mens en allemaal weer wat sociaal, wat ik noem sociaal moediger moeten worden. En die vaardigheden moeten leren.
3: Ja, ja. De hele maatschappij wordt natuurlijk juist ingericht op minder praatjes. Ja. Als ik denk aan zelfscankassa's, chatbots, pakketjes laten bezorgen.
2: Ja.
3: Dus wat dat betreft gaat het ook ergens tegenin.
2: Ja, het helpt niet. Dus ik voel het ook wel echt als een gevecht tegen iets. Ja? Dat we dat tegen moeten gaan. Ja, want we verleren langzaam gewoon van een van onze belangrijkste vaardigheden. Het maken van contact met elkaar. En het blijkt nu zelfs al uit onderzoek, hè, dat als er een rij staat bij de snelkassa's en de bemande kassa is vrij, dat mensen zelfs toch kiezen voor de snelkassa. Omdat ze weten niet ook dat op lange termijn je gelukkiger wordt van dat praatje met de kassière. En we kiezen allemaal voor efficiëntie en gemak, maar we worden er niet gelukkiger van.
3: Nou ja, en voor efficiëntie en gemak. En op een gegeven moment, wat jij net al zei, ontwen je het ook om wel naar die kassa te gaan waar iemand achter zit.
2: Ja, je verleert het.
3: Stimuleer je dan dat er steeds meer zelfscankassa's komen?
2: Ja, en wat de Albert Heijn, die heeft zelfs de naambordjes weg moeten halen sinds de snelkassa's. Het wordt er niet gezelliger op ook in de supermarkt of in de samenleving. En het goede nieuws is dat we het wel kunnen leren.
3: Ja.
2: Maar dat je het gewoon moet oefenen en proberen. En dat je zal zien dat het altijd lukt.
3: Nou ja, er zijn misschien ook mensen die geen zin hebben in een praatje.
2: Dat is ook prima.
3: Dat overkomt.
2: We moeten ook niet de hele dag natuurlijk elkaar helemaal flauw kletsen. Maar iedereen die ik spreek is het met me eens dat we het wel wat meer zouden mogen doen.
3: Ja.
2: En we elkaar wat meer zouden mogen opzoeken.
3: Je hebt zelf dat initiatief genomen, hè?
2: Ja. Ja.
3: Wanneer was het moment dat je dacht, nou ga ik iets doen?
2: Nou, ik ben hier eigenlijk met dit onderwerp al heel lang bezig. Het is me met de paplepel ingegoten omdat mijn ouders als eerste vreemdelingen in een klein dorpje in Drenthe gingen wonen toen ze uit de Randstad kwamen. Dus wij moesten wel, dus we moesten de deuren openzetten en gaan praten. En toen ik in de grote stad kwam wonen, miste ik ook heel erg dat contact. En toen ben ik al ooit met de buurtcamping begonnen om ook buurten te verbinden. En dit idee kwam wel echt in die trein is dat ontstaan. En, en omdat ik ook bij mijn eigen kinderen gewoon zie dat ze het spannender vinden.
3: Zou het op platteland anders zijn dan in de stad?
2: Het scheelt een klein beetje. We zien dat in het dorp worden er iets meer praatjes gemaakt dan de stad. Maar het valt me mee. Ik had verwacht dat het verschil groter zou zijn. Maar er worden wel iets meer praatjes gemaakt in het dorp. Ja.
3: Nou, de hele week is het, tenminste de komende week, hè?
2: We starten morgen, we trappen af op Utrecht Centraal. Dus ik zou ook iedereen oproepen, kom gezellig daar praatjes maken. En als je het spannend vindt, dan kan je op www.praat.je. Daar kan je de cursus krijgen en helpen we je mee.
3: Oké, en dan kan je ook in een vak gaan staan als je openstaat voor een praatje. Er gaat van alles gebeuren.
2: Ja.
3: Oké, nou, dankjewel. Roderick Schaapman. En dat ging dus over de week van het praatje.

0: Ja, dood aan de machines hoort u dit koor zingen. En dat is een tekst die afkomstig is uit de bijna 100 jaar oude filmklassieke Metropolis. Die helemaal opnieuw op muziek is gezet door muzikant Steven Kamperman. En vanavond was de première. Dat was in Muziekgebouw het IJ in Amsterdam. Goedenavond, Steven.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe zit u erbij in de kleedkamers van het Muziekgebouw aan het IJ?
1: Ja, ik sta nog stijf van de adrenaline.
0: Oh ja. Oh. Oh ja.
1: Ja, het was een prachtige avond met een volle bak en staande ovatie. Dus wij zijn helemaal blij.
0: Ja.
1: Maar het is een première, dus het is toch ook altijd heel erg spannend.
0: Ja, natuurlijk. Nou ja, het is nog op andere plekken in Nederland ook te zien. Het is dus live muziek bij die film. Een stomme film, hè, uit 1927, hè? Ja.
1: Ja, hij is in 1927 in première gegaan. Ik zeg zelf altijd maar stille film.
0: Een stille film? Wat zei ik? Een stomme film? Ja, een stille film. Dat is beter, ja.
1: Ja, nou, stomme film is de correcte term. Maar ja, veel mensen denken dan toch dat het een stomme film is. En het is een prachtige film.
0: Ja, ik heb hem vanmiddag nog een heel groot stuk heb ik nog zitten bekijken. Ja. Opnieuw. Ja. Het is eigenlijk een voorstelling van het leven in dit jaar, hè, in 2026.
1: Ja, ja, ja, het is een visionaire film. Een vooruitzicht, een science fiction film uit 1926.
0: Ja, wat wilde regisseur Fritz Lang vertellen? Is dat in een beetje kort samen te vatten? Het is een heel verhaal natuurlijk, hè?
1: Nou, dat is een hele goede vraag wat hij nou eigenlijk precies wilde vertellen. Want de film is vol tegenstellingen. En het echt in die zin moeilijk te volgen. Tenminste, de film is helemaal niet moeilijk te volgen. Maar wat hij nou precies wil zeggen. Maar waar het heel erg om gaat, is eigenlijk een confrontatie tussen de moderne tijd, moderne techniek, moderne machines en oude tijd. Dus er zit heel veel religieuze symboliek zit er in de film. En die confrontatie, dat is eigenlijk waar de film over gaat.
0: Ja, het is eigenlijk een bovenwereld en een onderwereld die helemaal gescheiden is. En op een gegeven moment komt er iemand uit die bovenwereld in die onderwereld terecht. En dan vindt hij confrontatie plaats, hè?
1: Ja, hij ziet wat voor een... de eerste uitgangspunt van de film is de schrijnende ongelijkheid tussen de arbeiders in die onderwereld en de bovenwereld. En wat dat betreft is het ook een hele actuele film natuurlijk. Ja. En hij komt zelf dus uit die elitaire bovenwereld en ziet die ongelijkheid. Ja. Wat voor verschrikkelijk bestaan die arbeiders onder die wereld hebben. En hij besluit om daar eigenlijk wat aan te gaan doen.
0: Ja. Hoe vaak heb je, mag ik je zeggen?
1: Ja hoor, zeker, natuurlijk.
0: Hoe vaak heb je de film bekeken voordat je die muziek erbij ging maken?
1: Nou, ik heb hem zeker 4 keer integraal bekeken. En ik ben vervolgens allemaal gaan opdelen in scènes om te kijken wat voor een bogen, muzikale bogen ik wilde maken. Want muziek heeft vaak wat langere bogen nodig dan die films geven. En nou is dit een hele relatief makkelijke film om muziek bij te maken. Oh. Omdat de bogen vrij lang zijn. De hele film is overigens vrij lang.
0: Ja, 2,5 uur.
1: 2,5 uur, ja.
0: En er zijn nog stukken weg, dus hij was eigenlijk nog langer.
1: Ja.
0: Maar er is destijds ook wel, niet meteen, maar vrij snel muziek gemaakt, hè, van Gottfried Huppertz.
1: Ja, ja, dat is orkestmuziek, echt orkestmuziek uit de 20e jaren.
0: En veel piano ook?
1: Hij schijnt, de componist schijnt tijdens de opnames ook op de piano allerlei gedeeltes van zijn muziek gespeeld te hebben. Voor de juiste vibe.
0: Ja, maar daar heb jij niet al te veel naar geluisterd waarschijnlijk. Naar die...
1: Nee, want ik wil me daar helemaal niet door laten beïnvloeden.
0: Begrijp
1: ik heb overigens wel iets van hem gepikt.
0: Oké, we gaan even luisteren naar een stuk van hem en dan een stuk van jou. Dat gaat dan over dezelfde scène. Het gaat over die eeuwige tuinen in de bovenwereld waar het leven zo prachtig is. Ja.

0: Ja, wat meteen opvalt, er wordt gezongen. En in 1927 niet.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk sowieso... wat wij doen is, we gebruiken teksten van de tekstbladen die er tussendoor staan. Dat zijn de bladen die, zeg maar, waar de beelden het niet uitleggen nodig zijn om even het verhaal duidelijk te maken. En de dialogen, en die zingen wij dus eigenlijk. Maar dat levert een groot probleem op, want die moet je echt goed synchroniseren. Dus je kunt niet een minuut voor dat tekstblad gaan zingen, en je kunt ook niet na dat tekstblad gaan zingen. Maar door de moderne techniek kunnen wij dat heel precies doen. En is er dus een mogelijkheid om die teksten centraal te stellen.
0: Ja, de visual singing, hè? Die doet...
1: Ja.
0: Ja. Mooi. En je wilde dus eigenlijk daarmee iets toevoegen aan de kijkervaring.
1: Ja, want in zekere zin is het zo mooi om die acteurs die nou al 100 jaar stil zijn, een stem te geven.
0: Ja.
1: En tot leven te wekken. En daardoor krijg je ook heel erg natuurlijk de betekenisdimensie van die film komt veel meer aan de oppervlakte.
0: En dat is ga verder.
1: Ja, en dat vond ik heel interessant om als uitgangspunt te nemen. Maar ik moet wel zeggen, er zit niet heel veel tekstbladen in de film, omdat het een hele visuele film is. Mm-hmm. En ik voelde ook heel erg de behoefte om toch ook een commentaarlaag eraan toe te voegen. Want de film is prachtig. Maar hij is politiek gezien ook behoorlijk naïef.
0: Waarom vond je dat? Waarom?
1: Nou, omdat er is zelfs Frits Lang was het met mij eens. Heeft in menig interview gezegd dat hij eigenlijk de film niet meer leuk vond, omdat hij de boodschap van de film te naïef vond. Namelijk dat de oplossing voor die ongelijkheid is dat de elite, de hersenen, en de handen, de arbeiders, dat die een bemiddelaar nodig hebben.
0: Het hart.
1: Het hart,
0: ja.
1: Ja. En dat is natuurlijk een mooie theorie, maar in feite is er wel iets meer nodig om de ongelijkheid op te lossen dan dat je alleen maar met je hart leiding geeft.
0: Dus, en wat heb je er dan nog bij gedaan aan teksten?
1: Nou, ik heb eigenlijk een complete tekstlaag overheen geschreven in het Engels. Dus je hoort Duitse originele laag en je hoort de Engelse commentaarlaag. En zelfs Frits Lang is zelf nog even te horen, helemaal aan het eind met een interview. Huh? Maar ik wilde deze, de niet overal even fijne politieke inhoud van de film wilde ik niet in de monden van de zangeressen leggen. Dus af en toe nemen wij er afstand van. En dat moet ook, want het is een film van 100 jaar terug, dus er zitten allerlei stereotypen in die eigenlijk nu niet meer kunnen.
0: Nee, ik begreep dat er citaten van Karl Marx voorbij komen, van Hannah Arendt.
1: Ja. Ik heb eigenlijk in allerlei scènes gezocht naar citaten die interessant zouden zijn. Er is bijvoorbeeld de parabel van de Toren van Babel.
0: Ja.
1: En die gaat natuurlijk over overmoed. En daar heb ik een waanzinnig overmoedige speech van Sam Altman. De directeur van OpenAI. Die vertelt over hoe geweldig artificiële intelligentie is en dat het eigenlijk ons helemaal gaat redden. En ik dacht, dit is zo'n overmoedig verhaal, dat past prachtig bij die Toren van Babel.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd geworden. mensen die ook benieuwd geworden zijn, die kunnen daar naartoe. Want tot begin volgend jaar trekt deze film door het land. Met die live muziek er dus bij van Stefan Kamperman. Dankjewel voor dat je ondanks de adrenaline toch mij zo rustig te woord hebt gestaan.
1: Alle data van de optreden staan overigens op de site van Wishful Singing.
0: Wishful Singing, oké, daar moeten mensen naartoe. Dankjewel nogmaals. Morgen is hier een... Chris Keijnen, ja.
2: Ster. Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar Accento.nl. Accento met een X.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
10: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9:00 gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11:00. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.